0: eindelijk even rust.
1: Bankafschriften.
0: Nee, hè.
1: Kredietkaartafschriften.
0: Niet nu.
1: Loonboekingen.
2: Laat je boekhouding niet spoken. Met CodaBox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware.

0: iPad voor je kids of meerdere voor je klas. Vertrouw op Lab 9 en Lab 9 Pro.
1: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
2: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
1: Meer merk.
2: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
1: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
3: Clara Live.

0: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Zowel in Nederland als in Frankrijk zijn gisteren zwemmers overleden. In Nederland waren er problemen in Well bij de Duitse grens en in de provincie Overijssel. De zwemmers kwamen in moeilijkheden in een meer en een recreatievijver. In Frankrijk zijn twee zwemmers verdronken in zee niet ver van Bordeaux. Bij ons werd gisteren een man bewusteloos uit het water gehaald in recreatiedomein De Nekker in Mechelen. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De olieprijzen blijven schommelen. Na de aankondigingen van de Amerikaanse president Trump over een mogelijk akkoord met Iran, is de prijs van een vat ruwe olie met meer dan 5% gedaald. Maar intussen is over dat mogelijk akkoord niets meer vernomen. Sinds de start van de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran eind februari is de prijs van ruwe olie sterk gestegen. In Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verzorgd. Een boze groep mensen eiste dat de lichamen van al overleden patiënten overgedragen zouden worden. Maar dat mag niet, omdat die lichamen juist nog zeer besmettelijk kunnen zijn. Het is het derde incident in enkele dagen tijd. Volgens de overheid zijn er in Congo intussen meer dan 200 mensen gestorven door het ebola-virus. En de Wereldgezondheidsorganisatie telde al meer dan 900 verdachte gevallen. In het voetbal heeft Club Brugge de nieuwe landstitel gevierd met een 5-0 overwinning tegen AA Gent. Tressoldi scoorde 3 keer en is zo topschutter van de competitie met 19 doelpunten. Voor de wedstrijd werd doelman Simon Mignolet gehuldigd, die zijn laatste wedstrijd speelde. Op het juiste moment, zegt hij.
1: Het is niet dat ik de keuze gisteren gemaakt heb. Het is een weloverwogen keuze. Als ik al meer zie hoe de afgelopen laatste weken en maanden vies is, medisch met mijn lichaam, dan weet ik dat ik de juiste keuze heb gemaakt. Zelfs vandaag was het niet evident om aan aftrap te staan. De laatste paar dagen ben ik zelfs door mijn knie gegaan. Dus kijk, het lichaam heeft ook wel gezegd dat het op is.
0: Ondanks het verlies bij club maakt Gent wel nog kans om Europees te spelen. Gent eindigde als 5e in de Champions Playoffs nadat KV Mechelen met 3-0 verloor bij Sint-Truiden. Gent speelt later nog tegen Racing Genk voor een Europese plek. En vice-kampioen Union won de Brusselse derby van Anderlecht met 5-1. En in het hockey tenslotte heeft Waterloo Ducks de landstitel gepakt. Het versloeg in de terugwedstrijden van de finale Brasciata met 2-3. De Waterloo Ducks halen hun 6e titel in de clubgeschiedenis. En bij de vrouwen is de landstitel voor Gantoise na een 1-0 overwinning tegen Dragon. Voor Gantoise is het de 5e titel in 6 jaar. En het weer is zonnig met maxima tussen 26 en 31 graden. Aan zee is het wat koeler, tot 22 graden. Morgen tot 32 graden in het binnenland. Woensdag zon en wolken en tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
1: Bij VAR krijgt je merk
2: meer aandacht.
3: Meer merk?
1: En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
4: Clara Live.

0: continuó.
1: Het is 7:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Zowel in Nederland als in Frankrijk zijn gisteren zwemmers overleden. In Nederland waren er problemen in Well bij de Duitse grens en in de provincie Overijssel. De zwemmers kwamen in moeilijkheden in een meer en een recreatievijver. In Frankrijk zijn 2 zwemmers verdronken in zee niet ver van Bordeaux en 32 anderen raakten in Frankrijk in de problemen. Bij ons werd gisteren een man bewusteloos uit het water gehaald in recreatiedomein De Nekker in Mechelen. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Er is een kans dat er vandaag een deal wordt gesloten tussen de Verenigde Staten en Iran. Dat zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio tijdens een bezoek aan India. De onderhandelaars praten vooral over een verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen en een versoepeling van de blokkade van de zeestraat van Hormuz. Door de positieve signalen over een mogelijke deal zijn de internationale olieprijzen intussen gedaald tot het laagste punt in 2 weken tijd. In het voetbal heeft Club Brugge de nieuwe landstitel gevierd met een 5-0 overwinning tegen AA Gent. Tresoldi scoorde 3 keer en is zo topschutter van de competitie met 19 doelpunten. Voor de wedstrijd werd doelman Simon Mignolet gehuldigd, die zijn laatste wedstrijd speelde. En het was een emotioneel moment, zegt hij.
2: Wat er georganiseerd was door de hele blauwe en zwarte familie, kan er alleen maar dankjewel voor zeggen. Dus het was een heel erg mooie dag. Het was ook het ideale scenario met de wedstrijd van donderdag. Om dan rustig naar die wedstrijd toe te leven. En ik heb ervan genoten, dus ik kan niet meer zeggen dan dat. Het was eventjes moeilijk met de emoties voor de aftrap. Maar ik denk dat dat daar ook wel bij hoort. Zeker als je dan je familie daar op het veld ziet staan.
1: Ondanks het verlies bij club maakt Gent wel nog kans om Europees te spelen. Gent eindigt als 5e in de Champions Playoffs nadat KV Mechelen met 3-0 verloor bij Sint-Truiden. Gent speelt later nog tegen Racing Genk voor een Europese plek. En vicekampioen Union won de Brusselse derby van Anderlecht met 5-1. In het hockey is Waterloo Ducks Belgisch kampioen. Het versloeg in de terugwedstrijd van de finale Brakschata met 2-3. De Wat Ducks pakken hun 6e titel in de clubgeschiedenis, maar ze hebben er lang moeten opwachten, zegt speler Victor Wignier.
3: Lang gewerkt voor de club. Ik denk dat 12 jaar gewerkt. 5 of 6 de finale verloren. En dat was een hele moeilijke wedstrijd. We wisten dat. Maar de meest belangrijke was winnen en kampioen worden. En bedankt die meneer boven.
1: Bij de vrouwen was de landstitel voor Gantoise na een 1-0 overwinning tegen Dragon. Voor Gantoise is het de 5e titel in 6 jaar tijd. En de Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs van Canada gewonnen. Het is zijn 4e overwinning op een rij. Antonelli was in zijn Mercedes sneller dan de Brit Lewis Hamilton in Ferrari en de Nederlander Max Verstappen in Red Bull. De ploegmaat van Antonelli, George Russell, startte van op polepositie en domineerde de race, maar viel uit. Daardoor vergroot Kimi Antonelli zijn voorsprong in het WK-klassement. Het weer is zonnig met maxima tussen 26 en 31 graden. Aan zee is het wat koeler, tot 22 graden vandaag. Morgen tot 32 graden in het binnenland. Woensdag zon en wolken en nog tot 25 graden maximum dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Blijf verwonderd. Kunstencentrum Noma presenteert Broek. Het genereuze openluchtfestival voor theater en dans. Met voetbalspektakel Middenstip, de familiemusical Bos. Prachtig werk van onder meer Alexander van Toernhout, Femke en Lander Gijzelink, Jan Martens en Zomerbar Café Jardin. Van 3 tot en met 7 juni in het Vrijbroekpark in Mechelen. Alle info op broekfestival.be. Samen met Clara. Espresso met Julie van Bogaert.
5: Doet deugd, hè? Zo'n lekker zonnig, bijna zomers Pinksterweekend. Precies wat we nodig hadden. En ik heb ook nog veel zonnige muziek voor u. Het kan niet op vandaag. Welkom bij Espresso,

Het derde deel uit de symfonie nummer 5 van François-Joseph Gossec. En hij was heel precies over hoe dat moest klinken. Vite et non prestissimo, mais allegro molto. En zo deden ze het ook bij Les Agréments onder leiding van Guy Waas. Ik heb met Pinkster ooit, lang lang geleden, op school zo'n kleurenplaat moeten inkleuren met de 12 apostelen die dan elk zo'n klein vlammetje boven hun hoofd hadden zweven. En ja, het heeft gewerkt. Als je 12 van die vlammetjes hebt zitten inkleuren, dan onthoud je voor je leven lang waar Pinksteren over gaat, over de Heilige Geest die over de apostelen neerdaalt in de vorm van vurige tongen of van die vlammetjes dus, zoals in deze Pinksterkantate van Bach, O Ewiges Feuer.

0: Mezzosopraan Magdalena Kozina met Wohl euch, ihr Auserwählten. Een aria uit een kantate van Johann Sebastian Bach, speciaal voor Pinksteren. O ewiges Feuer.
1: The prize for best actor goes to two actors of the film Coward by Lucas Dong.
2: And
1: Valentin Champagne.
2: And Emmanuel Macchia.
3: Merci, Lucas.
0: Ja, het was een Belgisch feestje zaterdag op het filmfestival van Cannes. Lucas Dont ging niet naar huis met de Gouden Palm, maar de twee hoofdrollen uit zijn nieuwe film Coward wonnen samen de prijs voor beste acteur, Emmanuel Macchia en Valentin Champagne. En toen ze hun naam hoorden, stond het ongeloof in hun ogen. Lieve trio, goedemorgen.
4: Dag jullie, goedemorgen.
0: Jij hebt in Cannes het filmfestival voor ons gevolgd. Ja, dat was me wel wat, hè?
4: Inderdaad, het is het elk jaar weer. Het is onvergetelijk, ja, prachtig festival.
0: Ja, die Gouden Palm die was dus niet voor Coward van Lucas Dont, maar voor Fjord. Die heb jij vast wel gezien. Een terechte winnaar volgens jou?
4: Het was niet mijn absolute favoriet, maar zeker wel een van de betere films die ik in Cannes gezien heb, dus ik kan er zeker mee leven. En Cristian Mungiu, de Roemeense regisseur, die is ook wel sowieso een heel interessante filmmaker. Hè? Iemand die het publiek graag een beetje prikkelt en aan het denken zet. En dat is zeker ook een van de redenen waarom hij die Gouden Palm heeft gewonnen. Zijn tweede Gouden Palm trouwens al, na 4 months, 3 weeks and 2 days in 2007.
0: Een film die Fjord heet, die zou ik dan toch eerder in Noorwegen gaan situeren dan in Roemenië.
4: Ja, klopt. Hè. Het verhaal speelt zich inderdaad af in Noorwegen. Daar woont het gezin Gheorghiu in een klein dorpje aan de kust. Maar je hoort, hè, Gheorghiu, dat is een Roemeense naam. Het is een Roemeens-Noors gezin. De vader, gespeeld door Sebastian Stan, Amerikaanse acteur met Roemeense roots. Die is Roemeens, dus die vader. De moeder, Renate Reinsve, speelt haar, is een Noorse. Ze hebben jarenlang in Roemenië gewoond en daar 5 kinderen gemaakt. Maar nu verhuizen ze naar Noorwegen. Ook niet onbelangrijk om mee te geven. Het is een diep religieus gezin. Vandaar dus ook die 5 kinderen. Het zijn evangelische christenen die streng zijn in de leer en heel conservatief. De papa is de baas en de kinderen moeten elke dag religieuze quizjes doen om punten te verdienen. Ze mogen ook niet naar verjaardagsfeestjes, ze krijgen geen gsm enzovoort. Dus dat gezin wordt daar in het vooruitstrevende Noorwegen sowieso wel een beetje vreemd aangekeken. Ja. Maar dan verschijnt een van de dochters op een dag met blauwe plekken op school. En dat zet een kettingreactie in gang die razendsnel escaleert. De directie wordt op de hoogte gesteld, de kinderbescherming komt erbij, er wordt een onderzoek ingesteld. En voor ze het weten zijn die moeder en vader hun kinderen kwijt, want die worden allemaal in een pleeggezin ondergebracht zolang dat onderzoek loopt.
0: Een film over kindermishandeling dus?
4: Ja en nee, want officieel gaat het onderzoek inderdaad over geweld tegen kinderen, maar hoe langer hoe meer krijg je eigenlijk toch ook het gevoel dat het vooral die ouderwetse geloofsovertuigingen van dat gezin zijn die daar in het moderne Noorwegen veroordeeld worden. Mm-hmm. Want die kinderen hadden bijvoorbeeld ook op school gezegd dat ze van thuis hebben meegekregen dat het homohuwelijk niet oké is. En dat zijn zaken die de meeste Nooren natuurlijk niet graag horen. Mm-hmm. En dat is begrijpelijk, maar het mag ook niet als argument gebruikt worden om kinderen bij hun ouders weg te halen. En dat lijkt in deze film dus wel voor een stuk te gebeuren. Ja, een heel interessant vraagstuk. Het is een film die eigenlijk de zogezegde tolerantie van Scandinavische landen tegen het licht houdt en zich afvraagt of die tolerantie ook van toepassing is op mensen die er andere denkbeelden op nahouden. Dus je kan er heel interessante debatten over gaan voeren. Mijn enige probleempje met de film was misschien dat ik de Noorse personages soms op het randje van karikaturaal vond en wel heel onempathisch. Maar het scenario is wel gebaseerd op een paar waargebeurde casussen uit Scandinavische landen. Dus ja, er zit sowieso toch wel een grond van waarheid in. En vooral Mungiu weet het ook heel spannend en interessant te houden. Dus een film die je zeker niet mag missen wanneer hij bij ons in de zalen komt.
0: Nee, zeker niet. Maar dan, ja, lieve, die 3 Belgische prijzen in Cannes. Ja. Laten we beginnen bij Coward.
4: Ja, het is ongelooflijk. Lucas Dont heeft 3 films gemaakt. Hij is daar 3 keer mee naar Cannes gegaan en heeft dus ook 3 keer een prijs gewonnen. Met Girl was dat de Caméra d'Or, met Close de Grand Prix, de tweede prijs van het festival is dat. En nu dus met Coward, weer een andere trofee. Inderdaad, zijn hoofdrolspelers, Valentin champagne. Hij werd door Stellan Skarsgård Valentin Champagne genoemd, maar ja, hij mag ook wel een glaasje drinken daarop. En Emmanuel Macchia, die zijn dus door de jury bekroond als beste acteurs. Een heel fijne en ook wel terechte prijs voor deze film, vind ik. Die jongens zijn inderdaad het hart van de film. De ene heel flamboyant en vol fantasie en de andere wat meer ingetogen, melancholisch. Het is een fantastisch duo, vind ik. En ze staan nu nog maar aan het begin van hun carrière. Zeker die Emmanuel Macchia, die had Lucas Dont gewoon gevonden op een landbouw

0: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
1: Ah, super. Allee.
0: Ja, het zijn Hoogstraten aardbeien.
1: Ah, dan is het gewoon.
0: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
1: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
0: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
2: Hoogstraten.
0: Hoogstraten aardbeien.
3: Bij VAR krijgt je merk
4: meer aandacht.
5: Meer merk?
3: En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
6: Clara Live.
7: Otto, voor de film Soudain van Ryusuke Hamaguchi was dat de grote Japanse regisseur van Drive My Car, die nu voor het eerst een film heeft gemaakt in Frankrijk. Het is een heel bijzondere, poëtische, filosofische en emotionele film over de ontmoeting tussen twee vrouwen. We zien hen eigenlijk gewoon 3 uur en een kwartier met elkaar praten en steeds closer worden. En dat klinkt misschien wat droog, maar je zal zien, het is wonderlijk. Ik ben lichtjes zwevend de zaal buitengekomen.
1: Oh, wow.
7: En ja, Virginie Efira, die speelt ook heel mooi, dus ook zeker terecht. En dan misschien nog heel kort de derde Belgische winnaar, ja. Want er waren er dus 3. Mm-hmm. Notre Salut heeft de prijs voor het beste scenario gewonnen. Dat lijkt een Franse film, maar het is wel degelijk een Belgische productie. De regisseur Emmanuel Maag is ook een Fransman, maar die woont in Brussel. Dus daar mogen we toch ook wel fier op zijn. De film gaat over een ambitieus mannetje, gebaseerd op de overgrootvader van de regisseur, Henri Maag. En die probeert zich tijdens de Tweede Wereldoorlog binnen te werken in de Vichy-regering van de collaborerende maarschalk Pétain in Frankrijk. Dus een totale anti-held in een film die duidelijk wil waarschuwen tegen opkomend fascisme.
1: Oké, dus tot zover de 3 Belgische prijzen. Maar zijn er verder nog andere favorieten van jou in de prijzen gevallen, lieven?
7: Ja, 2 van mijn absolute lievelingsfilms van deze editie hebben ook een prijs gekregen. Minotaur van de Rus Andrei Zviagintsev, die won de Grand Prix, dus die 2e prijs van het festival. Het is een drama over een machtige zakenman die ontdekt dat zijn vrouw hem bedriegt, maar die tegelijk ook een lijst moet opstellen van werknemers uit zijn bedrijf die naar de oorlog in Oekraïne gestuurd moeten worden. Het is een film die perfect in elkaar zit, vind ik. Een soort studie van macht en ook een heel scherpe veroordeling van die oorlog in Oekraïne, waar zoveel jonge mensen naartoe worden gestuurd om te sterven. Hè. Daar gaat het voor een stuk ook over. En dan nog 1 laatste favoriet, waarin oorlog ook al een belangrijke rol speelt. Dat hing een beetje in de lucht in Cannes.
1: Ja.
7: Het is een Spaanse film, La Bola Negra, van 2 Spaanse regisseurs met dezelfde voornaam, Javier. Dus ze worden samen Los Javis genoemd. En die naam ga je echt wel mogen onthouden, want we gaan daar nog heel veel van horen, denk ik.
1: Okay.
7: La Bola Negra was voor mij misschien wel de ontdekking van Cannes. Een prachtig en complex verhaal over queer mannen doorheen de 20e en 21e eeuw. Verteld met een ongelofelijke flair en met een enorme emotionele kracht ook. Dus Los Javis wonnen in Cannes de prijs voor de beste regisseurs. En ik denk dat hun film ook wel eens zou kunnen doorstoten naar de Oscars.
1: Oh, wauw. Ja, we hebben sowieso weer een lijstje, hè, lieven. Nu nog wachten tot alle films bij ons in de zalen uit zijn. Dan kunnen we eraan beginnen. Dankjewel om alles voor ons te volgen daarin kan. Ik zou zeggen, rust maar eens lekker uit. Maar woensdag horen we jou alweer, hè?
7: Ja, inderdaad. Dus niet te veel rusten, toch?
1: Nee, tot dan, hè, lieven.
7: Tot dan. Dag.

Muziek van Nino Rota. Vooral bekend van zijn filmmuziek, maar hij heeft ook een prachtige sonate voor klarinet en piano geschreven. Daaruit was het Andante Quasi Adagio door Andreas Ottenzamer op klarinet en José Gallardo op piano. U heeft misschien een extra dikke weekendkrant bij u op de ontbijttafel liggen. Geen verse krant vandaag op Pinkstermaandag, daarom ook geen krantencommentaren zo meteen om 7:30. Maar natuurlijk wel een nieuwsupdate.

0: Het is 7:30. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Zowel in Nederland als in Frankrijk zijn gisteren zwemmers overleden. In Nederland waren er problemen in de wel bij de Duitse grens en in de provincie Overijssel. De zwemmers kwamen in moeilijkheden in een meer- en een recreatievijver. In Frankrijk zijn twee zwemmers verdronken in zee, niet ver van Bordeaux. Bij ons werd gisteren een man bewusteloos uit het water gehaald in recreatiedomein De Necker in Mechelen. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Er is een kans dat er vandaag een deal wordt gesloten tussen de Verenigde Staten en Iran. Dat zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio tijdens een bezoek aan India. Door de positieve signalen zijn de internationale olieprijzen intussen gedaald tot het laagste punt in 2 weken tijd. En in het voetbal heeft Club Brugge de nieuwe landstitel gevierd met een 5-0 overwinning tegen AA Gent. Ondanks het verlies bij Club maakt Gent wel nog kans om Europees te spelen. En vice-kampioen Union won de Brusselse derby van Anderlecht met 5-1. Het weer is zonnig met maxima tussen 26 en 31 graden. Aan zee is het wat koeler, tot 22 graden vandaag. Morgen tot 32 graden maximum in het binnenland. Meer op vrtnieuws.be.
1: Clara, blijf verwonderd.

Een intermezzo voor orkest van Anton Arensky door het BBC Philharmonic Orchestra onder leiding van Vasily Sinaisky. En ja, die eerste warme dagen van het jaar, die doen iets met een mens. Die maken allerlei gevoelens los, ook bij tenor Juan Diego Flores. Hij zingt over een liefdesnacht in Bella Enamorada.

0: hij is compleet zot van zijn bella enamorada. Tenor Juan Diego Flores in de zarzuela El Último Romántico.
1: De keuze van Clara.
0: En dat is deze week het nieuwe album van de drie broers Moreau, oftewel het trio Moreau. De cellist Edgar Moreau, die kent u misschien wel, hij maakte al veel opnames. Maar nu neemt hij zijn twee broers mee op schok, op viool en piano. En geen betere manier om hen te leren kennen dan in een trio, of misschien wel een kwartet met Schubert als vierde broer. Dat hoorde ik muzieksamensteller Elst Seijen zaterdag vertellen over deze nieuwe keuze van Clara.
2: Ze zeggen zelf dat Schubert er thuis bij het musiceren altijd geweest is en dat het voor hen een soort intieme conversatie is. En je voelt dat ze elkaar door en door kennen. Ze zitten op één lijn. En de balans tussen de drie instrumenten vind ik ook echt goed. Ja, het samenspel is heel mooi met oog voor detail. Ze converseren ook zo levendig met elkaar. Ik vind het, ja, laat ons zeggen, prettig gekruid. Maar er is geen echt effectbejag in. Het blijft naturel. Ze zwelgen ook niet in de melancholie, zoals soms gebeurt. Ik vind het zo een aangename frisheid behouden.
0: Muzieksamensteller Elst Seijen over onze nieuwe keuze van Clara. Trio Moreau met hun nieuwe album Schubert Pianotrio's. Zoals dit derde deel uit het tweede pianotrio.

Drie broers die samen een trio vormen, het trio Morro. Hun album met pianotrio's van Schubert is onze keuze van Clara deze week. Dit was alvast een scherzo daaruit en morgen kiezen we weer iets helemaal anders. Van 3 naar 4 nu met het Belcha-kwartet en zij spelen Beethoven.

Een stukje strijkkwartet van Ludwig van Beethoven door het Belcha-kwartet. Volgende week treden ze op in Brussel met nog een extra altviolist erbij, Tabea Zimmerman, om zo samen strijkquintetten te spelen. Dat is volgende week dinsdag in Flagey. Maar eerst staat deze week natuurlijk alles in het teken van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Daar begint vanavond de finale en hoe u alles van dichtbij kan volgen, dat zal Nicole van Opstal u wel eens uitleggen straks na 8:00.

0: Wijzertijd. Het nieuwe seizoen van Concertgebouw Brugge viert ouderdom en wijsheid in al hun vormen. In muziek, dans, klankkunst en fotografie. Van Vox Luminis tot London Philharmonic Orchestra. Van Ultima Vez tot Brodsky Quartet. Word snel wijzer op concertgebouw.be. Samen met de Standaard, Knak en Clara.
1: Het is 8:00, goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken is een akkoord met Iran mogelijk. En de nieuwe landskampioen Club Brugge heeft de titel gevierd na een 5-0 tegen AA Gent. Er is een kans dat er vandaag een deal wordt gesloten tussen de Verenigde Staten en Iran. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd tijdens een bezoek aan India. Er ligt een stevig plan op tafel, zegt hij, maar het duurt gewoon even voor we daar reactie op krijgen.
2: We thought we might have some news last night, maybe today. I wouldn't read too much into it. Takes a little while to hear back. We have what I think is a pretty solid thing on the table. As the president said, he's not in a hurry. He's not going to make a bad deal. So let's see what happens.
1: De onderhandelaars praten vooral over een verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen en een versoepeling van de blokkade van de zeestraat van Hormuz, die belangrijk is voor de toevoer van olie en gas. Door de positieve signalen over een mogelijke deal zijn de internationale olieprijzen intussen gedaald tot het laagste punt in 2 weken tijd. Oekraïne vraagt een spoedvergadering van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties na de zware Russische aanval op de hoofdstad Kiev zaterdagnacht. Er werden toen honderden raketten en drones afgevuurd en er vielen 4 doden en meer dan 100 gewonden. Er werden ook opnieuw Arezhnik-raketten gebruikt. Dat zijn supersnelle precisieraketten die meer schade veroorzaken. Verschillende Europese leiders hebben de Russische aanval veroordeeld omdat die volgens hen specifiek op burgers gericht was. Volgens Rusland was het een vergelding voor een Oekraïense aanval op een internaat. Zowel in Nederland als in Frankrijk zijn gisteren zwemmers overleden. In Nederland waren er problemen in Well bij de Duitse grens en in de provincie Overijssel. De zwemmers kwamen in moeilijkheden in een meer en een recreatievijver. In Frankrijk zijn 2 zwemmers verdronken in zee, niet ver van Bordeaux. 32 anderen raakten in de problemen in Frankrijk. Bij ons werd gisteren een man bewusteloos uit het water gehaald in recreatiedomein De Nekker in Mechelen. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Vlaams minister van Dierenwelzijn Weits heeft de erkenning van een professionele hondenkweker in Dessel in Antwerpen definitief ingetrokken na meerdere en ernstige inbreuken. Sommige dieren hadden tandproblemen of ingegroeide nagels die niet behandeld werden. Er waren problemen met het drinkwater ook, de hokken waren te klein en vuil en ook buiten hadden de dieren niet genoeg plaats. En er was te weinig personeel. Tussen 2022 en 2026 werden 5 boetes uitgeschreven en meerdere waarschuwingen gegeven. En nu vervalt de erkenning dus definitief. De kweker in Dessel kan ook nooit nog een erkenning aanvragen. In het voetbal heeft de nieuwe landskampioen Club Brugge de titel gevierd met een 5-0 overwinning tegen AA Gent. Een verslag van Tom Boudeweel.
3: Goed weer, een sfeervol en uitverkocht stadion. Veel kansen, 5 doelpunten, een overwinning. En dan de kippenvelmomenten bij de applausvervanging van Hans van Aken en Simon Mignolet. Voor Mignolet was het de laatste wedstrijd uit zijn carrière. Trezoldi scoorde 3 keer en is de topschutter van de competitie met 19 doelpunten. Forbes en Tsolis maakten de andere Brugse goals. Assistkoning Christos Tsolis, hij is de grote favoriet om verkozen te worden tot profvoetballer van het jaar. Een afstraffing werd het dus voor Gent, dat komende zondag nog voor een Europees ticket strijdt in een rechtstreeks duel tegen Racing Genk, want ook KV Mechelen verloor, de enige concurrent nog voor de 5e plaats. 3-0 werd het bij Sint-Truiden.
1: En voor de wedstrijd Club Brugge AA Gent werd clubdoelman Simon Mignolet gehuldigd, die dus zijn laatste wedstrijd speelde. Op het juiste moment, zegt hij.
4: Het is niet dat ik de keuze gisteren gemaakt heb. Het is een weloverwogen keuze. Als ik al in mijn zie hoe de afgelopen laatste weken en maanden fysisch medisch met mijn lichaam, dan weet ik dat ik de juiste keuze heb gemaakt. Zelfs vandaag was het niet evident om aan aftrap te staan. De laatste paar dagen ben ik zelfs door mijn knie gegaan. Dus kijk, het lichaam heeft ook wel gezegd dat het op is.
1: In het hockey is Waterloo Ducks Belgisch kampioen. Het versloeg in de terugwedstrijd van de finale Brakschata met 2-3. De Wat Ducks pakken hun 6e titel in de clubgeschiedenis, maar ze hebben er lang moeten opwachten, zegt speler Victor Wigné.
5: Lang gewerkt voor de club. Ik denk dat 12 jaar gewerkt. 5 of 6 finale verloren. En dat was een hele moeilijke wedstrijd. We wisten dat. Maar de meest belangrijke was winnen en kampioen worden. En bedankt die meneer boven.
1: Bij de vrouwen was de landstitel voor Gantoise na een 1-0 overwinning tegen Dragon. Voor Gantoise is het de 5e titel in 6 jaar tijd. En de Italiaan Kimi Antonelli heeft de Grote Prijs van Canada gewonnen. Het is zijn 4e overwinning op een rij. Antonelli was in zijn Mercedes sneller dan de Brit Lewis Hamilton in Ferrari en de Nederlander Max Verstappen in Red Bull. De ploegmaat van Antonelli, George Russell, startte van op polepositie en domineerde de race, maar viel uit. Daardoor vergroot Kimi Antonelli zijn voorsprong in het WK-klassement. Het weer is zonnig met maxima tussen 26 en 31 graden. Aan zee is het wat koeler vandaag, tot 22 graden. Morgen tot 32 graden maximum in het binnenland. Woensdag zon en wolken en iets koeler tot 25 graden dan. En er is een kans dat er vandaag een deal wordt gesloten tussen de Verenigde Staten en Iran. Dat zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio tijdens een bezoek aan India. En daarmee begon ook het nieuws. Door de positieve signalen zijn de internationale olieprijzen intussen gedaald tot het laagste punt in 2 weken tijd. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Clara, blijf verwonderd.
7: Spanning, aandacht, precisie en virtuositeit. Beleef de finale van de Koningin Elisabeth wedstrijd voor cello van op de eerste rij. Straks op Clara en VRT Max.
8: Van Peter Benoit tot FC Bergman. Vanaf september viert Opera Ballet Vlaanderen de kracht van hier, à la Flamande. Met klassiekers als La Traviata en The Sleeping Beauty en maar liefst 5 wereldcreaties van eigen bodem. In Antwerpen, Gent, Brugge en op tour. Alle info via operaballet.be. Samen met Clara.
9: Ancorché col partire van Cipriano de Rore is misschien wel het meest invloedrijke madrigaal aller tijden. Het gerenommeerde La Fonte Musica laat bij Bozar horen hoe componisten als Lassus en Gabrieli ermee aan de slag gingen. En reikt bewerkingen aaneen tot een doorlopende suite. Op 2 juni bij Bozar. Samen met Clara. Espresso met Julie van Bogaert.
10: Ja, ik hoop dat de finalisten van de Koningin Elisabeth-wedstrijd een grote stapel vers gestreken zakdoeken hebben klaarliggen. Of misschien beter meteen een handdoek om hun zweet af te vegen. Want amai, tot 32 graden, dat wordt een broeierig hete finale week. Nicole van Opstel die heeft de halve finales op de voet gevolgd, dus zij weet welk vlees we in de kuip hebben in de finale. Zij komt straks al eens vooruitblikken op die spannende week die vanavond begint.

Laurent Corsia op viool met zijn Minor Tango. Met Michel Portal erbij op bandoneon en Pierre Boussaguet op contrabas. Het is geen werkdag vandaag bij ons, maar wel in Brazilië. En daar beginnen de bouwvakkers zo aan hun dag.

Een ode aan de arbeiders, de bouwvakkers die de stad Brasilia hebben gebouwd. De nieuwe hoofdstad van Brazilië sinds 1960. A Chegada dos Candangos uit de Sinfonia de Alvorada van Antonio Carlos Jobim. Maar de grootste stad van Brazilië, dat is São Paulo met bijna 12 miljoen inwoners. En daar kwam het orkest vandaan, het São Paulo Symphony Orchestra. De Antwerpse filmmaker Paul Colette is overleden. Colette heeft niet heel veel films gemaakt, maar ze veroorzaakte wel allemaal ophef. Louisa, een woord van liefde bijvoorbeeld. Een film uit 1972 met een naakte Willeke van Ammelrooy. Of De dood van een nom, dat leek een katholieke film, maar met niet zo'n katholiek einde. Want als het over erotiek ging, deed Colette geen enkele toegeving. En Close natuurlijk met Miss België, Katja Alens in de hoofdrol. Colette werd zo de rebel van de Vlaamse cinema, hoewel hij zich daar de laatste 30 jaar helemaal uit had teruggetrokken. Paul Colette was 85.

0: bankafschriften, kredietkaarten.
1: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
2: Lotto is op zoek naar een maag.
3: Een maag?
2: Met een baksteen erin.
3: Ah, zo.
2: Om je droomwoning te bouwen.
3: Ik zie graag een strakke fermette.
2: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
3: Hoe dan?
4: C'est si bon.
2: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
5: Clara, live.

Philippe Bianconi speelde een forlane of een furlana, een Italiaanse volksdans die in de barok in de smaak viel bij onder meer François Couperin. En aan hem wou Maurice Ravel eer betonen met zijn eigen forlane, een deel uit zijn suite Le Tombeau de Couperin. En nu krijgen we gezelschap van een chevalier, Joseph Boulogne, ook bekend als de Chevalier de Saint-Georges.

Du tendre amour, een aria uit een opera van de Chevalier de Saint-Georges, L'amant anonyme, met sopraan Lorraine Oliva. Komt van op een nieuw album, een dubbel album zelfs, dat een muzikaal portret wil schetsen van Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges. Geboren in Guadeloupe als zoon van een Franse plantage-eigenaar en een zwarte vrouw die hij daar als slaaf hield. Nog even de finale uit de Nonet van Joseph Rheinberger door het ensemble Wien Berlin en dan krijgen we de hoofdpunten van het nieuws.

Het is 8:30. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Er is een kans dat er vandaag een deal wordt gesloten tussen de Verenigde Staten en Iran. Dat zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio tijdens een bezoek aan India. De onderhandelaars praten vooral over een verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen en een versoepeling van de blokkade van de zeestraat van Hormuz. Door de positieve signalen zijn de internationale olieprijzen intussen gedaald tot het laagste punt in 2 weken tijd. Zowel in Nederland als in Frankrijk zijn gisteren zwemmers overleden of in de problemen gekomen in meren, vijvers of in zee. Bij ons werd gisteren een man bewusteloos uit het water gehaald in recreatiedomein De Nekker in Mechelen. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. En in het voetbal heeft Club Brugge de nieuwe landstitel gevierd met een 5-0 overwinning tegen AA Gent. Ondanks het verlies bij Club maakt Gent wel nog kans om Europees te spelen. En vicekampioen Union won de Brusselse derby van Anderlecht met 5-1. En het weer is zonnig met maxima tussen 26 en 31 graden. Aan zee is het wat koeler vandaag, tot 22 graden. Morgen maximaal tot 32 graden in het binnenland. Meer in de app van VRT Nieuws. Clara, blijf verwonderd.

Een klaviersonate van Domenico Scarlatti, gearrangeerd voor twee gitaren en gespeeld door Sergio en Odahir Assad. Straks in Ampersand, muziek waar vorsten graag naar luisteren en hopelijk toch ook vorstinnen. Muziek geschreven voor King George II bijvoorbeeld, voor een groot vuurwerk in Londen. Music for the Royal Fireworks van George Frederick Handel.

0: feest in Londen in 1749 om het einde van de Oostenrijkse successieoorlog te vieren. Maar ik denk dat de muziek uiteindelijk toch bekender is geworden dan de oorlog. The Music for the Royal Fireworks van Handel. Dit was de ouverture daaruit door Il Fondamento onder leiding van Paul Dombrecht.
1: Heel de zaal zit stil en hij neemt iedereen mee.
2: Je kruipt in die cello.
3: Koningin Elisabeth wedstrijd cello.
0: Ja, een week lang geen gsm, geen nieuws, geen familie. Afgezonderd in de muziekkapel, alleen met de muziek. Zo hebben de 12 finalisten van de Koningin Elisabeth-wedstrijd zich voorbereid op misschien wel het belangrijkste moment uit hun leven. En vanavond is het eindelijk zover, de eerste finale ronde. Maar wat mogen we deze week verwachten? Nicole van Opstal, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Julie. Hallo.
0: Hey, hallo. Ja, jij hebt de halve finale gepresenteerd, dus jij kent de kandidaten ondertussen door en door. Was je verrast toen de jury de finalisten bekend maakte?
4: Nee, uiteindelijk niet echt. Er hadden misschien nog een paar meer mogen inzitten, want het waren 24 top cellisten. Maar van de 12 die gekozen zijn, ik denk dat niemand enig probleem had met iemand van hen. Het was een logische keuze.
0: Oké, mooie keuze dan. En naar welke van die 12 kandidaten kijk jij het meeste uit deze week?
4: Dat is heel moeilijk hoor, want... We hebben ze zo leren kennen op hun manier in de halve finale. En ik ben gewoon bij allemaal benieuwd naar wat er nog komt. Maar vanavond toch al iets meer, denk ik. Mm-hmm. Maria Zaitseva, die daar die fantastische sonate van Schnittke speelde. Zo intens in de halve finale. En die vanavond ook met een heel uitzonderlijk concerto zal komen. Henri Dutilleux. Dus dat is alvast iemand naar wie ik uitkijk. Leland Coe ook, met zijn bijzonder... Barber Concerto. Mm-hmm. Er komen 4 Shostakovich concerto's aan, dus dat is ook om naar uit te kijken, wat gaan ze er allemaal van maken? En dat is op zich zo'n intrigerend werk, dus ja, kijk, de hele week. Ja. Als ik mag.
0: Ja, 4 keer Shostakovich, dat weten we al, maar wat moeten de finalisten eigenlijk zoal spelen? Hoe ziet hun programma eruit?
4: Wel, zoals je zei, ze zijn in afzondering. Vanavond komen de eerste 2 uit de kapel dan om een finale te spelen. En die afzondering is vooral bedoeld omdat ze een verplicht werk ook moeten instuderen dat speciaal voor de finale gecomponeerd is. Waar het was tot het moment dat echt elke finalist is naar de kapel gegaan. En dan hebben ze een week om daaraan te studeren. Dus dat is al een deel van hun programma. En daarnaast een keuzeconcerto. Dat was al langer bekend. Daar konden ze natuurlijk heel lang aan repeteren, uiteraard. Maar dat wordt toch een stevige brok die ze elke avond zullen moeten brengen. Ja.
0: Dat verplichte werk, dat hoort er altijd bij. Weet jij daar iets meer over?
4: Wel, er is een tekst bekend van Fang Man zelf. Dat is de componiste, een Chinees-Amerikaanse componiste, die toch een beetje uitleg heeft gegeven bij haar werk. Het heet Ode to the Tidings of Flowers. Iets wat je zou kunnen vertalen als ode aan wat de bloemen ons vertellen. Dus dat is best poëtisch. Ja. Of zo lijkt het toch. Ze heeft zich gebaseerd op een gebruik in het oude China om het jaar in te delen in 72 periodes van 5 dagen. En elk van die 5 dagen wordt gemarkeerd door het tot bloei komen van een bepaalde bloem. Dus het is een soort bloemenkalender, als je wil. Ja. En ze heeft daar 4 planten, bloemen uitgekozen, die bovendien het begin van een seizoen aankondigen. Ze koos voor orchidee, bamboe, pruimenbloesem en chrysant. En dat zijn dus de 4 delen van dat concerto. Waarbij de muzikanten of de finalisten zelf mogen kiezen in welke volgorde ze die spelen en zo hun eigen verhaal vertellen.
0: Ja, ik ben wel benieuwd of iemand het aandurft om de lente meteen op de herfst te laten volgen of zo. Veel verrassingen misschien wel, maar de jury gaat sowieso voor een aardsmoeilijke keuze staan. Hè, Nicole, mocht jij in de jury zitten, absoluut, waar zou jij op letten?
4: Oh, ik vind dat zo moeilijk. Ja, je hebt... Ze spelen allemaal schitterend cello. Daar moeten we het bij wijze van spreken niet over hebben. Dat is allemaal virtuoos en op punt. Maar ja, dan de muzikant die net dat eigen verhaal nog daarmee vertelt. Ja. Hè. We hebben dat in de halve finale ook gehoord. Hoe iedereen van dat verplicht werk, daar kan je dat dan zeer goed bij vergelijken, toch zelf iets maakt. Dat gaan we hier dan ook horen in die verplichte werken. En ook in hun concerto's. Ja, wie vertelt hier net dat iets meer, hè, dat verhaal die je meesleept, wie sleept je helemaal mee in de muziek? Ja. Zoiets, wie, denk ik.
0: Wie kan je raken? Spannend en ontroerend zal het zeker worden. Katelijne Boon neemt het van jou over, Nicole. Zij gidst ons vanaf vandaag 6 avonden na elkaar door die finale week. En zaterdag komen we dan eindelijk te weten wie zich tot winnaar van de Koningin Elisabeth-wedstrijd mag kronen. Alles is live te volgen op Clara en op tv, op Ketnet. En zaterdag op VRT Canvas. Nicole van Opstel, dank je wel.
4: Oh, met plezier.

celliste Maria Zaitseva in haar halve finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Ze koos toen, zoals een heleboel kandidaten, voor het celloconcerto van Leopold Hoffmann. Maar in haar finale vanavond maakt ze een gedurfde keuze. Tout un monde lointain van de Fransman Henri Dutilleux. Een werk uit 1970. Benieuwd hoe dat zal klinken. U hoort het sowieso live op Clara vanavond. Of u kan ook kijken naar het kanaal van Ketnet. Maar nu eerst Ampersand met Kathleen na deze hoornmuziek van Joseph Labor.

0: In ons land leven meer dan 14.000 personen met MS. Een ziekte die niet altijd zichtbaar is. Maar op 30 mei is het Wereld MS-dag en brengen we daar verandering in.
1: Ik draag oranje voor mijn zus.
2: Ik kleur oranje voor mijn mama.
3: Ik draag oranje voor mijn dochter.
4: Wij kleuren samen oranje voor MS.
0: Doe jij ook mee? Deel jouw foto op 30 mei met de hashtag Samen Oranje voor MS en help MS Liga Vlaanderen het verschil te maken. Meer info op msligavlaanderen.be.
5: Het is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken is een akkoord met Iran mogelijk. En de nieuwe landskampioen Club Brugge heeft de titel gevierd na een 5-0 tegen AA Gent. Er is een kans dat er vandaag een deal wordt gesloten tussen de Verenigde Staten en Iran. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd tijdens een bezoek aan India. Er ligt een stevig plan op tafel, zegt hij, maar het duurt gewoon even voor we daar reactie op krijgen.
6: We thought we might have some news last night, maybe today. I wouldn't read too much into it. It takes a little while to hear back. We have what I think is a pretty solid thing on the table. As the president said, he's not in a hurry. He's not going to make a bad deal. So let's see what happens.
5: De onderhandelaars praten vooral over een verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen en een versoepeling van de blokkade van de zeestraat van Hormuz, die belangrijk is voor de toevoer van olie en gas. Door de positieve signalen over een mogelijke deal zijn de internationale olieprijzen intussen gedaald tot het laagste punt in 2 weken tijd. In Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verzorgd. Een boze groep mensen eiste dat de lichamen van al overleden patiënten overgedragen zouden worden. Maar dat mag niet, omdat die lichamen net nog heel besmettelijk kunnen zijn. Volgens de overheid zijn er in Congo intussen meer dan 200 mensen gestorven door het ebola-virus en de Wereldgezondheidsorganisatie telde al meer dan 900 verdachte gevallen. Zowel in Nederland als in Frankrijk zijn gisteren zwemmers overleden. In Nederland waren er problemen in Well bij de Duitse grens en in de provincie Overijssel. De zwemmers kwamen in moeilijkheden in een meer en een recreatievijver. In Frankrijk zijn 2 zwemmers verdronken in zee, niet ver van Bordeaux. 32 anderen raakten in de problemen in Frankrijk. Bij ons werd gisteren een man bewusteloos uit het water gehaald in recreatiedomein De Nekker in Mechelen. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Vlaams minister van Dierenwelzijn Weits heeft de erkenning van een professionele hondenkweker in Dessel in Antwerpen definitief ingetrokken na meerdere en ook ernstige inbreuken. Sommige dieren hadden tandproblemen of ingegroeide nagels die niet behandeld werden. Er waren problemen met het drinkwater, de hokken waren te klein en vuil en ook buiten hadden de dieren niet genoeg plaats. En er was ook te weinig personeel. Tussen 2022 en 2026 werden 5 boetes uitgeschreven en ook meerdere waarschuwingen gegeven. Nu vervalt de erkenning dus definitief. De kweker in Dessel kan ook nog nooit een erkenning aanvragen. In het voetbal heeft de nieuwe landskampioen Club Brugge de titel gevierd met een 5-0 overwinning tegen AA Gent. Een verslag van Tom Boudeweel.
7: Goed weer, een sfeervol en uitverkocht stadion. Veel kansen, 5 doelpunten, een overwinning. En dan de kippenvelmomenten bij de applausvervanging van Hans van Aken en Simon Mignolet. Voor Mignolet was het de laatste wedstrijd uit zijn carrière. Trezoldi scoorde 3 keer en is de topschutter van de competitie met 19 doelpunten. Forbes en Tsolis maakten de andere Brugse goals. Assistkoning Christos Tsolis, hij is de grote favoriet om verkozen te worden tot profvoetballer van het jaar. Een afstraffing werd het dus voor Gent, dat komende zondag nog voor een Europees ticket strijd in een rechtstreeks duel tegen Racing Genk, want ook KV Mechelen verloor, de enige concurrent nog voor de 5e plaats. 3-0 werd het bij Sint-Truiden.
5: Voor de wedstrijd Club Brugge AA Gent werd clubdoelman Simon Mignolet gehuldigd, die dus zijn laatste wedstrijd speelde en het was emotioneel, zegt hij.
8: Absoluut ongelooflijk en alleen maar dankjewel zeggen aan al diegenen die het georganiseerd hebben. Het was een geweldige dag. Ik had het niet zo mooi kunnen dromen, maar wat kan ik zeggen? Als je je familie dan eens het veld ziet oplopen, de mensen die de hoogtes en de laagtes hebben meegemaakt in heel je carrière gedurende 20 jaar, dan voelt dat extra speciaal aan en dan kwam even alles los.
5: In het hockey is Waterloo Ducks Belgisch kampioen. Het versloeg in de terugwedstrijd van de finale Brakskata met 2-3. De Waterloo Ducks pakken hun 6e titel in de clubgeschiedenis, maar ze hebben er lang moeten opwachten, zegt speler Victor Wignier.
9: Lang gewerkt voor de club. Ik denk dat 12 jaar gewerkt. 5 of 6 hebben we finaal verloren. En dat was een hele moeilijke wedstrijd. We wisten dat. Maar de meest belangrijke was winnen en kampioen worden. En bedankt die meneer boven.
5: Bij de vrouwen was de landstitel voor Gantoise na een 1-0 overwinning tegen Dragon. Voor Gantoise is het de 5e titel in 6 jaar tijd. En de Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Canada gewonnen. Het is zijn 4e overwinning op rij. Antonelli was in zijn Mercedes sneller dan de Brit Lewis Hamilton in Ferrari en de Nederlander Max Verstappen in Red Bull. De ploegmaat van Antonelli, George Russell, startte van op polepositie en domineerde de race, maar viel uit. Daardoor vergroot Kimi Antonelli zijn voorsprong in het WK-klassement. Het weer is zonnig, maxima tussen 26 en 31 graden. Aan zee een beetje koeler, tot 22 graden vandaag. Morgen tot 32 graden in het binnenland. Woensdag zon en wat meer wolken en tot 25 graden dan. En er is een kans dat er vandaag een deal wordt gesloten tussen de Verenigde Staten en Iran. Dat zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio tijdens een bezoek aan India. En daarmee begon het nieuws ook. Door de positieve signalen zijn de internationale olieprijzen intussen gedaald tot het laagste punt in 2 weken tijd. Meer op vrtnieuws.be.
10: Clara, blijf verwonderd. Ampersand. Met Kathleen van Bavel.
11: Goedemorgen. En ik moet het u niet vertellen, waarschijnlijk vanavond begint de finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Een bijzondere finale, want dit jaar vieren de wedstrijd de muziekkapel Koningin Elisabeth en het Antwerp Symphony Orchestra samen de 150ste verjaardag van de geboorte van Koningin Elisabeth. Maar hoe zat het precies met de muzikale interesses van de vorstin? Welke artiesten ontmoette zij? Wie was kind aan huis? En welke andere vorsten betekenden iets in de geschiedenis voor de klassieke muziek? Denk er eens rustig over na en dan zie ik uw berichtjes wel verschijnen via ampersand@clara.be of via onze Clara-app. Dit is alvast muziek van Eugène Isaïe. Hij gaf nog les aan koningin Elisabeth.

Hilary Hahn met een fragment uit de tweede vioolsonate van Eugène Ysaÿe. Een goede vriend van koningin Elisabeth. Als eerbetoon aan hem richtte ze in 1937 de Eugène Ysaÿe-wedstrijd op, de voorloper van de koningin Elisabeth-wedstrijd. Ook solist Pablo Casals was bevriend met koningin Elisabeth. Net als zij zou hij dit jaar 150 geworden zijn. Casals speelde bijna zijn hele carrière op één instrument. Een Venetiaanse cello van Mattea Goffriller, gebouwd rond 1700. Een instrument met een warme, diepe klank dat dit jaar overigens aan een nieuw hoofdstuk begint. Want de winnaar van de koningin Elisabeth-wedstrijd mag deze cello 4 jaar lang in bruikleen nemen.

Pablo Casals met een traditional uit Catalonië, El Cant des Ocells. Pianist Vladimir Ashkenazy nu. Ashkenazy won in 1956 de Elisabeth-wedstrijd. Hij speelde toen het eerste pianoconcerto van Franz Liszt. Hier is hij met Mozart.

0: Wauw. Oh.
1: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
0: Wow.
1: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
0: Oh.
1: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
1: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Clara Live.

Vladimir Ashkenazy piano en het Philharmonie Orchestra met het slotdeel uit het 27e pianoconcerto van Mozart. En iemand die een bijzondere band had met koningin Elisabeth was violist Yehudi Menuhin. Als wonderkind maakte Menuhin begin jaren 30 furoren in Europa. En via zijn leraar George Enescu werd hij in die jaren 30 voorgesteld aan koningin Elisabeth. De koningin was onmiddellijk onder de indruk van het talent van Menuhin. En er ontstond een hechte vriendschap die jarenlang zou standhouden. Hier speelt Menuhin samen met zijn zus Hepzibah de derde vioolsonate van Brahms, het Allegro daaruit.

0: Hij speelde verschillende concerten ten voordele van de Queen Elizabeth Musical Foundation. Violist Yehudi Menuhin. Hier speelde hij samen met zijn zus een deel uit de derde vioolsonate van Brahms.
1: Ampersand met Kathleen van Bavel.
0: Dit jaar vieren we de 150ste verjaardag van koningin Elisabeth van België, de vrouw achter de koningin Elisabeth-wedstrijd. Maar hoe muzikaal was de vorstin zelf eigenlijk? Welke artiesten liepen bij haar in en uit? En breder, welke andere vorsten hebben in de geschiedenis een grote rol gespeeld in de ontwikkeling van de klassieke muziek? Dat wil ik graag van u weten. Laat maar komen die suggesties. ampersand@clara.be of met een berichtje via onze Clara-app. Queen Elizabeth van Engeland bijvoorbeeld was tijdens haar hele leven altijd betrokken geweest bij het Britse muziekleven. De Queen bezocht regelmatig klassieke concerten. Ze ridderde muzikanten, deelde prijzen uit en ze was beschermvrouwe van verschillende muziekinstellingen. Ze stelde ook 4 keer een Master of the Queen's Music aan, een traditie die teruggaat tot 1626. In 2014 koos de Queen voor Judith Weir en Weir was daarmee de eerste vrouwelijke componist aan het Britse Hof.

Muziek van Judith Weir, I Love Bade Me Welcome uit Two Human Hymns met de Choir of Queen's College Cambridge onder leiding van James Weeks. En ja, Judith Weir was 10 jaar lang van 2014 tot 2024 Master of the Queen's Music aan het Britse Hof. Een sprong in de tijd nu met Lodewijk XIV. Een van de componisten die daar aan het Franse Hof rondliep was Michel Richard de Lalande. Van hem luisteren we nu naar La Grande Pièce Royale que le roi demandait souvent. Het lievelingswerk dus van de koning.

Ex-cathedra onder leiding van Jeffrey Skidmore met La Grande Pièce Royale van Michel Richard de Lalande. Terug naar koningin Elisabeth. Elisabeth groeide op in een familie waar muziek dagelijkse kost was. Haar vader speelde piano, organiseerde kamermuziekconcerten en hij ontving ook heel wat kunstenaars in huis. En ja, die liefde nam koningin Elisabeth mee naar België. Ze speelde zelf viool, ook piano en ze verzamelde ook een groot netwerk van muzikanten om zich heen. Eugène Isaïe was haar leermeester en vriend, dat vertelde ik al. En via hem ontmoette ze verschillende grootheden. En Fritz Kreisler was er daar één van.

Vilde, Frank Viola en José Gallardo piano met het Zigeuner Capriccio van Fritz Kreisler. En Erik laat ons intussen weten vanuit zijn ziekenhuiskamer dat koningin Elisabeth een heel nieuwsgierige en open geest had. Via Menuhin kwam ze in contact met yoga. En de grootmeester van de yoga, Iyengar, heeft daar zelfs les gegeven in haar paleis. Er bestaat zelfs een foto van haar waarbij ze een kopstand doet. Jawel. En nog een muzikus die Elisabeth leerde kennen via Eugène Isaïe was de Zwitserse pianist-componist Alfred Cortot. Toen de koningin in 1937 mee aan de wieg stond van wat nu de Elisabeth-wedstrijd is, was Cortot er vanaf het eerste moment bij als jurylid. En dankzij zijn internationale reputatie wist hij toch heel wat topmuzikanten naar Brussel te halen. En hij speelde ook nog een heel belangrijke rol trouwens in de koningin Elisabeth-kapel. Hij gaf er masterclasses en gaf dus les aan heel wat jonge talenten. Hier is hij nog tot 10 uur Alfred Cortot met een wals van Frédéric Chopin.

0: Bij H-Concerts in Gent kan je terecht voor een nieuw seizoen vol bruisende jazz. Laat je meevoeren door het verfijnde pianospel van Vijay Iyer, de avontuurlijke klankwereld van Mary Helverson, soulvolle grooves van Fred Wesley en het expressieve gitaarspel van Mark Ribot. Alle info via hconcerts.be. Samen met de Standaard, Knak en Clara.
1: Het is 10:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. In Diksmuiden in West-Vlaanderen is een man levensgevaarlijk gewond geraakt bij een schietpartij. Hij heeft een schotwonde in de buik. De politie heeft 6 verdachten opgepakt. Zij worden ondervraagd. Het parket onderzoekt of er een link is met het drugsmilieu. Het gebeurde in de stationsbuurt, vertelt burgemeester Koen Kopili.
2: In de vroege ochtend, rond 5:00, is er een schietincident geweest bij het oude stationsgebouw. Bij 1 persoon zwaar gewond is geraakt en die is afgevoerd naar het ziekenhuis. Op dit moment kan ik niet veel meer informatie delen. De politie is bezig nog met onderzoek ter plaatse. En ik heb er alle vertrouwen in dat ze snel alle bewijzen zullen verzamelen, zodat de rust in onze stad snel kan terugkeren.
1: De internationale olieprijzen zijn gedaald tot het laagste punt in 2 weken. En dat komt door de aankondiging van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio tijdens een bezoek aan India. Hij zegt dat er een kans is dat er vandaag een deal wordt gesloten tussen de Verenigde Staten en Iran. De onderhandelaars praten vooral over een verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen en een versoepeling van de blokkade van de zeestraat van Hormuz. Maar dat is een moeilijke kwestie, zegt Midden-Oosten-expert Kawa Hassan.
3: De kwestie is, devils is in the details, details. Ja. Voor Iran schijnt heel belangrijk te zijn, hoe ga je dat formuleren in een akkoord? Het openen van staat van Hormuz. Want Iran zegt nu, nadat zij staat van Hormuz hebben helemaal dichtgetimmerd, nu hebben zij nieuwe macht, een nieuwe invloed. En dat willen zij niet zomaar natuurlijk opgeven. Dus de vraag is, wat voor compromis wordt hier gesloten? Ja.
1: Vanmiddag presenteert paus Leo XIV in het Vaticaan zijn eerste encycliek of een pauselijke brief. Zo'n encycliek toont meestal de grote beleidslijnen van een paus en geeft zijn kijk op de samenleving weer. Meer uitleg door Peter de Kroebelen.
4: Nu dus Magnifica Humanitas, dat is voortgebouwd op een encycliek waar Leo's voorganger Franciscus al was aan begonnen. En de brief gaat over de bescherming van de menselijkheid in tijden van artificiële intelligentie. Over hoe AI een gevaar kan betekenen voor de rechten van werknemers. Maar de actuele verwijzing is ja, de oorlogsvoering met AI. Denk maar aan drones in Gaza, Oekraïne, Rusland. En Leo's grote thema in zijn eerste jaar als paus was vrede. En dat past er helemaal in. En breder gaat dit natuurlijk over de humanitaire gevolgen van oorlogen en conflicten. Heel het Vaticaan en veel gelovigen kijken hier naar uit, want het is een zoveelste stap in hoe Leo zijn stempel wil drukken op zijn kerk.
1: En op de controversiële Enhanced Games in Las Vegas is dan toch een wereldrecord gebroken. Op die games is doping toegelaten om zoveel mogelijk wereldrecords te breken. Maar dat is alleen de Griek Golomeev gelukt in de 50 meter vrije slag zwemmen. Hij zwom 700ste sneller dan het wereldrecord, maar zijn tijd wordt niet officieel erkend. De Griek krijgt van de organisatie wel een premie van $1 miljoen. Op de Enhanced Games komt veel kritiek van internationale sportbonden omdat het gevaarlijk is. Het weer is zonnig met maxima tussen 26 en 31 graden. Aan zee koeler tot 22 graden vandaag. Morgen tot 32 graden in het binnenland. Woensdag zon en wolken en tot 25 graden maximum. Meer op vrtnieuws.be.
5: Clara, blijf verwonderd. Ampersand. Met Kathleen van Bavel.
6: Goedemorgen. Dit jaar vieren de Koningin Elisabeth wedstrijd, de muziekkapel Koningin Elisabeth en het Antwerp Symphony Orchestra samen de 150ste verjaardag van de geboorte van de koningin. Maar hoe zat het precies met de muzikale interesses zelf van de vorstin? We weten dat koningin Elisabeth zelf ook heel muzikaal was. Ze ontmoette heel wat artiesten, maar wie waren die artiesten? Wie was kind aan huis bij haar? En welke andere vorsten speelden een grote rol in de geschiedenis van de klassieke muziek? We trekken het dus ook wat open. Ik blijf benieuwd. Laat die berichtjes maar komen aan @clara.be of via onze Clara-app.

Muziek van Johan Helmich Roman door het symfonieorkest van Helsingborg onder leiding van Andrew Mansi. Dus muziek die Roman schreef in 1744 voor het huwelijk van de Zweedse prinses Louisa Ulrika. En bij dat huwelijk kreeg de prinses een bijzonder cadeau. Het charmante Drottningholm Theater. En ik heb zo'n blauw vermoeden dat de prinses daar wel heel erg blij mee was. Ze nam het theater meteen in gebruik. Ze liet het opknappen. En ze maakte er ook een bruisende plek van voor muziek en toneel. Ja, een heerlijk cadeau, als u het mij vraagt. Een tip van Mark nu. Hij moest denken aan de Moravische componist Anton Vranitsky. Vranitsky werkte voor vorst Lobkowitz. En jawel, die Lobkowitz kennen we als een van Beethovens grote mecenassen. Met de koningin Elisabeth-wedstrijd dit jaar in het achterhoofd stelt Mark van Vranitsky het langzame deel voor uit diens celloconcerto, een adagio cantabile. Michel Kanka speelt cello.

Het Kamerorkest van Praag, onder leiding van Michel Kanka, die hier zelf ook cello speelde, met het Adagio Cantabile uit het celloconcerto in Re van Anton Vranitsky. En dan is er Henry Purcell, een verzoek van Louise. Purcell was bijna zijn hele leven verbonden aan het Engelse hof. Als kind zong hij in de Chapel Royal. Hij kreeg er zijn opleiding en uiteindelijk groeide hij uit tot hofcomponist. Purcell diende verschillende koningen. Voor hen componeerde hij kronings- en begrafenismuziek. En ook verschillende verjaardagsodes. Vooral die voor Queen Mary zijn de bekendste. Daar schreef Purcell liefst 6 odes voor. En Marie had van die odes graag het laatste gehoord. Come, ye sons of art. Away. Dit is een selectie daaruit.

0: Ja, heerlijk toch, deze muziek van Henry Purcell door het Choir of New College, Oxford en King's Concert onder leiding van Robert King en verschillende solisten. Zij speelden een selectie uit Come Ye Sons of Art Away, een van de 6 verjaardagsodes van Henry Purcell voor Queen Mary.
1: Ampersand met Kathleen van Bavel.
0: Vandaag zet Ampersand een kroon op, want ik ben op zoek naar koningen en koninginnen in klassieke muziek. Welke vorst of vorstin was zelf muzikaal? En wie speelde een grote rol in de ontwikkeling of ondersteuning van klassieke muziek? Vroeger en nu, ampersand@clara.be of een berichtje via onze Clara-app. Anita vertelt ons dat koning Lodewijk II van Beieren een grote rol heeft gespeeld in het leven van Richard Wagner. Lodewijk was namelijk een grote fan van Wagner. Toen Wagner droomde van een eigen muziektheater, moest Lodewijk niet al te lang nadenken. Hij besloot de componist financieel te steunen. En het is dankzij hem dat het Bayreuther Festspiel er uiteindelijk gekomen is. Daarom had Anita graag de huldigingsmars gehoord. Het werk dat Wagner componeerde als dank aan koning Ludwig II van Beieren.

Royal Scottish National Orchestra onder leiding van Neeme Järvi met de huldigingsmars die Richard Wagner schreef voor koning Ludwig II van Beieren. Als dank omdat die koning Wagner steunde in de bouw van het Bayreuther Festspielhaus. Muziek nu van Beethoven. Beethoven werd gesteund door verschillende vorsten en één van hen was Rudolf von Habsburg, aartshertog van Oostenrijk. Als dank voor al die steun droeg Beethoven verschillende werken aan hem op. Het vierde en het vijfde pianoconcerto, de Missa Solemnis, de Hammerklaviersonate en ook zijn pianotrio opus 97, dat we beter kennen onder de naam het Aartshertog Trio. Het is een tip van Louis, want Louis had daar graag het langzame deel uitgehoord. En dan het liefst door het Van Baarle Trio.

En zo loopt het over in het slotdeel. Het langzame deel was dat uit het aartshertog-trio van Ludwig van Beethoven door het Van Baarle-trio. En Herman stelt ons componist, pianist Edgar Tinel voor. Tinel was een van de belangrijkste Belgische muzikanten van het fin de siècle. Componist, pedagoog en later directeur van het Brusselse conservatorium. In 1909 werd hij benoemd tot kapelmeester van de koning. En in die functie gaf hij ook muziekles aan de jonge koningin Elisabeth. Van Tinel heb ik hier twee delen mee uit zijn Trois morceaux de fantaisie.

En gaf nog les aan koningin Elisabeth. Edgar Tinel, Naruhiko Kawaguchi speelde twee van de drie fantasiestukken van Edgar Tinel, opus 2, De Vlinder en De Avond. En ook King Charles III, nu van Engeland, is een grote liefhebber van klassieke muziek. Charles speelde als tiener cello. Hij zat zelfs naar het schijnt in het schoolorkest van Gordonstown. In een interview op Radio Classic FM vertelde hij ooit wie zijn lievelingscomponisten waren. En daar, er zit onder andere Bach tussen, een paar klassiekers natuurlijk, Beethoven, ook William Byrd en Thomas Tallis. Maar ook Johann Nepomuk Hummel is een van zijn favorieten. Howard Shelley speelt van die Hummel nog een van zijn concerto's samen met het London Mozart Players.

0: Het is 11 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. In Diksmuiden in West-Vlaanderen is een man levensgevaarlijk gewond geraakt bij een schietpartij. Hij heeft een schotwonde in de buik. De politie heeft 6 verdachten opgepakt en zij worden ondervraagd. Het parket onderzoekt nu of er een link is met het drugsmilieu. En het gebeurde in de stationsbuurt, vertelt de burgemeester Koen Koupili.
1: In de vroege ochtend, rond 5 uur, is er een schietincident geweest bij het oude stationsgebouw. Bij 1 persoon zwaar gewond is geraakt en die is afgevoerd naar het ziekenhuis. Op dit moment kan ik niet veel meer informatie delen. De politie is bezig nog met onderzoek ter plaatse. En ik heb er alle vertrouwen in dat ze snel alle bewijzen zullen verzamelen, zodat de rust in onze stad snel kan terugkeren.
0: Vorig jaar zijn er elke dag 5 kinderen van huis weggelopen. Dat blijkt uit de jaarcijfers van Child Focus. In totaal liepen er zo'n 1500 kinderen weg. Bijna een kwart deed dat meerdere keren. Dat zegt Nel Brotaars van Child Focus.
2: Er zijn heel veel verschillende redenen waarom jongeren weglopen, maar de rode draad erin is toch wel vaak dat ze in een situatie zitten waar ze in vastlopen, waar ze zelf geen oplossing meer voorzien. En de enige oplossing die ze zien is dan letterlijk vertrekken. Dus als er veel jongeren meerdere keren weglopen, dan is dat toch het teken dat we er niet in slagen om de jongeren een juist antwoord te geven, zodat ze het gevoel hebben dat ze weer verder kunnen.
0: In Rennes, in het westen van Frankrijk, heeft de politie het lichaam van een jongen van 12 gevonden met een natte handdoek rond zijn nek. Een visser sloeg alarm toen hij het kind hoorde schreeuwen. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, vonden ze het lichaam van de jongen op de oever van een rivier. Er is een onderzoek gestart naar moord. En op de controversiële Enhanced Games in Las Vegas is dan toch een wereldrecord gebroken. Op die games is doping toegelaten om zoveel mogelijk wereldrecords te breken. Maar dat is alleen de Griek Golomeev gelukt in de 50 meter vrije slag zwemmen. Hij zwom 700ste sneller dan het wereldrecord, maar zijn tijd wordt niet officieel erkend. De Griek krijgt van de organisatie wel een premie van $1 miljoen. Op de Enhanced Games komt veel kritiek van de internationale sportbonden omdat het gevaarlijk is. Het weer is zonnig, maximaal tussen 26 en 31 graden. Aan zee is het wat frisser, tot 22 graden. Morgen tot 32 graden in het binnenland. Woensdag zon en wolken en wat frisser tot 25 graden maximum. Meer op vrtnieuws.be.
3: Verwonderd. Ampersand. Met Kathleen van Bavel.
4: Vanavond begint de finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Een bijzondere finale, want dit jaar wordt ook de 150ste verjaardag gevierd van de Koningin. Elisabeth was een groot muziekliefhebber, ze had contact met heel wat muzikanten. Wie waren zij, dat vraag ik me af. Wie was daar kind aan huis? En welke andere vorsten speelden een belangrijke rol in de geschiedenis van de klassieke muziek? Dat zijn mijn vragen voor u vandaag. Ik heb nog plaats voor een aantal suggesties. Laat maar weten, ampersand@clara.be of met een berichtje via onze Clara-app. Arlette dacht bij onze oproep aan de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen. Een ensemble dat nauw verbonden is met de gebeurtenissen rond het Koningshuis. Arlette vindt ze steengoed.

Twee delen uit de Gottschalk-suite van Robert Grollot naar muziek van Louis Moreau Gottschalk door de Koninklijke Muziekkapel van de Belgische Gidsen onder leiding van Yves Segers. Een muzikante die door koningin Elisabeth bijzonder werd bewonderd was de jonge Franse violiste Ginette Neveu. Dat weet Wim ons te vertellen. Neveu maakte al vroeg indruk op de koningin. Op haar 15e versloeg ze de veel oudere David Oistrakh in de allereerste Wieniawski-vioolwedstrijd. En ja, Oistrakh, hij zou later de eerste editie van de Isaïe-wedstrijd winnen. Het leek het begin van een schitterende carrière, maar daar kwam een tragisch ongeluk wel iets voor iets tussen, want nu ben ik een beetje aan het prutsen. Inderdaad, zo gebeurt dat wel eens bij een live-uitzending. Nu goed, de Tweede Wereldoorlog onderbrak de carrière van Neveu. En na de oorlog pikte ze de draad weer op. Ze besloot haar internationale carrière verder uit te bouwen. Maar een tragisch ongeluk gooide roet in het eten. Want onderweg naar een concerttournee in de Verenigde Staten stortte haar vliegtuig neer tegen een berg op de Azoren. En dat was in 1949. Ginette Neveu was pas 30. Een veel te vroeg overlijden Ginette Neveu. Dit is muziek met haar. Ze speelt hier viool samen met pianist Bruno Seidler-Winkler met een melodie uit Orfeo et Euridice van Christoph Willibald von Gluck.

Ginette Neveu, viool, veel te vroeg overleden op haar 30ste in 1949. Samen met Bruno Zeitler-Winkler aan de piano. Ze speelden een melodie uit Orfeo et Eurydice van Christoph Willibald von Gluck. En ik vertelde daar straks al dat koningin Elisabeth en Pablo Casals goede vrienden waren. Ze waren zelfs even oud. Dit jaar vieren we dus ook Casals 150ste verjaardag. Marie-José schrijft ons dat Elisabeth Casals ooit bezocht in Frans-Catalonië in het kuuroord Molly-les-Bains bij Praat in de Pyrénées-Orientales, niet ver van Perpignan. En dat was de gelegenheid van het Praatfestival. Het festival dat Casals oprichtte nadat hij uit Spanje was weggevlucht. Marie-José kent de streek heel erg goed. Ze had er 15 jaar lang een tweede verblijf. En er gaan nogal wat verhalen over Casals en koningin Elisabeth rond in die buurt. Dit is muziek die Casals arrangeerde voor cello en piano, de regendruppelprelude van Frédéric Chopin.

Alban Gerard Cello en Cecilie Satta aan de piano met een bewerking die Pablo Casals maakte van de regendruppelprelude van Frédéric Chopin. En Eugène Isaïe is een violist, dat weten we. Ja. Hij gaf les aan koningin Elisabeth en hij bracht ook de koningin in contact met verschillende muzikanten en grootmeesters, waaronder Fritz Kreisler en Alfred Cortot. Daar liet ik al muziek van horen. Maar ook Isaïe bracht Elisabeth ook in contact met Igor Stravinsky.

Muziek van Igor Stravinsky, zijn eerste suite voor klein orkest door het St. Paul Chamber Orchestra onder leiding van Hugh Wolf. Koningin Elisabeth was veel meer dan een voorvechtster van muziek, schrijft Erik. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werkte ze ook als ziekenverzorgster aan het front. En haar Duitse afkomst hield haar niet tegen. Samen met koning Albert bezocht ze de loopgraven en met kleine geschenken probeerde ze gewonde soldaten moed in te spreken. De Duitse inval schokte heel Europa. Als reactie werd het King Albert's Book samengesteld. Een groot internationaal eerbetoon aan de Belgische koning en het Belgische volk. Dat boek verscheen in Londen in 1914 en bevat bijdragen van schrijvers, kunstenaars en muzikanten uit de hele wereld. De opbrengst van dat boek ging naar Belgische oorlogsslachtoffers. Ook grote componisten werden gevraagd iets bij te dragen. Niet alleen Camille Saint-Saëns, maar ook Claude Debussy, die speciaal zijn berceuse heroïek schreef als hulde aan koning Albert en het Belgische verzet. Met dank aan Erik.

Het Koninklijk Concertgebouw Orkest Amsterdam onder leiding van Edward van Beynum met de berceuse heroïek van Claude Debussy. Muziek is een vaste waarde aan het Belgische Koningshof. Ook de jonge prinses Elisabeth volgt al van jongs af aan pianolessen. En die lessen inspireerden dan weer haar vader, koning Filip. Na het zien van de pianokunsten van zijn dochter is ook hij achter de piano gekropen en lessen beginnen nemen. En vorig jaar liet hij weten in een interview ter ere van zijn 65ste verjaardag dat hij zijn dag altijd begint met een kwartiertje piano spelen. Je zou dus kunnen zeggen dat het echt een hobby is geworden voor hem. Dit is muziek die Bart Verstraeten componeerde speciaal voor de koning. Een nocturne, een suggestie van Constant.

Geert Kalaert met een nocturne van Bart Verstraeten komt uit het pianoalbum voor Koning Filip. En dat is een bundel van meer dan 100 pianostukjes van middelbare moeilijkheidsgraad, geschreven door componisten die lid zijn van de componistenarchipel Vlaanderen. Zij maakten dus ter gelegenheid van de verjaardag van Koning Filip in 2015 deze bundel. En koning Hendrik de VIII kennen we vandaag vooral van zijn vele huwelijken en de beruchte onthoofdingen. Maar koning Hendrik was ook een gepassioneerd muzikus. Aan het Engelse Hof werd in het begin van de 16e eeuw bijna voortdurend gemusiceerd en de koning deed enthousiast mee. Hij componeerde zelfs eigen muziek. Bruno suggereert van Hendrik de VIII, Pastime with Good Company, ook bekend als The King's Ballads.

Capella della Torre, onder leiding van Catharina Baumel, met Pastime with Good Company van Hendrik de VIII. Nog een vorst die bekend stond om zijn grote liefde voor muziek was Frederik II van Pruisen. De koning was een begenadigd fluitist en iemand die hem daarbij vaak begeleidde was niemand minder dan Karel Philipp Emanuel Bach. Frederik speelde dagelijks, organiseerde kamermuziek aan zijn hof in Potsdam en componeerde zelfs eigen muziek, zoals de volgende sonate, een verzoek van Els.

Christophe Hoentkeboer, Traverso en Raphaël Alperman, pianoforte met een deel uit de sonate in do klein voor Traverso en basso continuo van Frederik II van Pruisen. En Dirk stelt de cellosonates opus 5 van Beethoven voor. Beethoven schreef die sonates speciaal voor een zekere Jean-Louis Duport, de eerste cellist aan het hof van de Pruisische koning Frederik Willem II. En hij droeg ze ook aan die koning op, want de koning was naar het schijnt een behoorlijk goede cellist. Frederik Willem was trouwens ook enorm enthousiast over die sonates, dat hij zelfs overwoog om Beethoven aan te stellen als kapelmeester. Maar dat plan is er nooit van gekomen. De koning overleed al een jaar nadat Beethoven de sonates had geschreven.

Adrian Brendel cello en Alfred Brendel piano met het rondo uit de eerste cellosonate van Ludwig van Beethoven uit zijn opus 5. Vandaag had Ampersand een kroon op, want de afgelopen 3 uur ging ik samen met u op zoek naar koningen en koninginnen in de klassieke muziek. Dank voor alle suggesties. Tot aan het nieuws van 12 heb ik nog een serenade voor u uit de suite voor koning Christian II van Jean Sibelius door het Symfonisch Orkest van de Finse Radio onder leiding van Nicolas Colon. De kroon, die laten we niet liggen, want de volgende 2 uur kan u volop genieten van Clara Serveert met Jasper Kronen. Nog een heerlijke dag verder.

0: Spanning, aandacht, precisie en virtuositeit. Beleef de finale van de Koningin-Elisabeth-wedstrijd voor cello van op de eerste rij. Straks op Clara en VRT Max.
1: Het is 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. In Diksmuiden is een persoon in levensgevaar na een schietincident. Het aantal kinderen dat van huis wegloopt is gestegen en de internationale olieprijzen zijn sterk gedaald na de aankondiging van een mogelijke deal tussen de VS en Iran. In Diksmuiden in West-Vlaanderen is een man levensgevaarlijk gewond geraakt bij een schietpartij. Het parket onderzoekt of het geweld te maken heeft met het drugsmilieu. Nina Verhagen, wat weet je nog over dit incident?
2: De schietpartij vond vanmorgen vroeg plaats, rond 5 uur in de stationsbuurt. Daar zou een ruzie tussen verschillende personen zijn geëscaleerd. Eén man werd in de buik geschoten en is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Intussen zijn 6 verdachten opgepakt. Het zou gaan om mensen uit de buurt. Diksmuiden had in het verleden een probleem van drugsgebruik, meer bepaald flakka, een zeer krachtige synthetische drug. Nu, het laatste jaar was dat probleem wat gaan liggen, maar de politie onderzoekt dus of er opnieuw een link is met drugs. Net vandaag vinden in Diksmuiden de boter- en kaasfeesten plaats, een evenement dat meer dan 10.000 bezoekers trekt. Dat gaat in elk geval gewoon door.
1: In Linkebeek in Vlaams-Brabant is in de lijzenwinkel 2 keer in 4 dagen tijd overvallen. Dat schrijft het nieuwsblad en is bevestigd door de politie aan VRT Nieuws. Bij een van de overvallen is een jongen van 16 uit Ukkel de winkel met een mes binnengevallen, vertelt commissaris Kendedekker.
3: De feiten vonden plaats op zaterdag 16 mei. Dus iets na 19 uur zijn daar 2 personen de winkel binnengestormd. Dan aan de kassa met een mes de bediendes van de winkel bedreigd en de inhoud van de kassa gevraagd. We hebben dan de vlucht kunnen nemen met geld. En dan een paar dagen later, op woensdagavond, iets na 19 uur, de winkel de tweede keer overvallen helaas. En toen ging het over 1 persoon die eveneens gewapend met een mes de inhoud van het geld van de kassa opgeëist heeft.
1: Vorig jaar zijn er elke dag 5 kinderen en jongeren van huis weggelopen. Dat zijn er opnieuw meer dan het jaar daarvoor. En steeds meer kinderen lopen ook meerdere keren weg. Child Focus vraagt aandacht voor het probleem met een actie op de Kunstberg in Brussel. Liene Koeman ging kijken.
4: Er staan 5 deuren op de Kunstberg. 1 deur voor elk kind dat dagelijks de deur achter zich dichttrekt en wegloopt. Via een QR-code krijg je hun getuigenissen te horen. Deze jongen getuigt anoniem. Hij was 11 toen hij voor het eerst wegliep.
5: Ik moest nog een maandje verblijven in internaat. Maar dan ben ik beginnen weglopen, ook in verband met mijn depressie. Ja, want ik had het gehad met thuis, internaat, alles. Ik had geen vrienden, niks.
4: In totaal liepen er vorig jaar 1500 kinderen en jongeren weg. Een kwart deed dat meerdere keren, zegt Nel Broodhaars van Child Focus.
6: De rode draad erin is toch wel vaak dat ze in een situatie zitten waar ze in vastlopen. En de enige oplossing die ze zien is dan letterlijk vertrekken. Dus als er veel jongeren meerdere keren weglopen, dan is dat toch het teken dat we er niet in slagen om de jongeren een juist antwoord te geven, zodat ze het gevoel hebben dat ze weer verder kunnen.
4: Bij de jongeren die meerdere keren weglopen, gaat het iets vaker over jongeren die in een voorziening verblijven.
1: De internationale olieprijzen zijn gedaald naar het laagste niveau in 2 weken tijd. De markt reageert daarmee op een mogelijk akkoord tussen Iran en de Verenigde Staten over de heropening van de zeestraat van Hormuz. Lucas Lecluze, ziet het er naar uit dat zo'n akkoord er snel zal komen?
7: Wel, de afgelopen dagen zag het er naar uit dat zo'n deal er wel zou komen. Zaterdag zei president Donald Trump dat het akkoord grotendeels rond was. Maar gisteren nam hij dan plots gas terug en wou hij zich toch niet te overhaast in zo'n akkoord storten. Nu, de Europese beurzen zijn alvast wel positief. Een stijging van 0,7%, het hoogste niveau in 2 maanden. Nu, minder enthousiast is het aan de onderhandelingstafel. Volgens de VS doet Iran erg moeilijk, vooral over het afbouwen van hun nucleaire capaciteit. Maar ze eisen ook een einde aan de Amerikaanse sancties en aan de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Volgens Iran dan probeert Israël om de vredesgesprekken te torpederen door druk te zetten op Donald Trump. Nu, om een akkoord te sluiten moeten dus beide partijen wel overeenkomen. En zolang dat niet gebeurt, Ja, dan blijft een duurzame vredesdeal nog niet voor vandaag te zijn.
8: Dankjewel, Lucas. Bij Oekraïnse aanvallen in de Russische grensregio's Belgorod en Briansk zijn 2 doden gevallen, dat melden de Russische autoriteiten. Volgens een gouverneur werd een burger gedood toen een drone een voertuig aanviel. Zaterdagnacht vielen in en rond de Oekraïnse hoofdstad Kiev nog zeker 4 doden bij een grote Russische aanval. Rusland gebruikte daarbij ook een Oreshnik-raket. Dat is een supersnelle precisieraket die veel schade veroorzaakt. Oekraïne vraagt intussen een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. En in Indonesië zijn 2 Oostenrijkse toeristen gestorven toen een hangbrug instortte. Dat gebeurde toen het koppel er samen overheen liep in de buurt van een populaire waterval. Ze vielen zo'n 20 meter naar beneden. Na een zoekactie hebben reddingswerkers de lichamen van de man en vrouw uit het water gehaald. Dodelijke ongelukken op afgelegen toeristische plekken zijn niet zo uitzonderlijk in Indonesië, onder meer door verouderde infrastructuur. Het weer is zonnig deze namiddag met maxima tot 31 graden. 27 aan zee. Morgen hetzelfde weer, wel wat koeler aan zee dan, tot 25 graden. Woensdag zon, wat wolken erbij, met maxima tot 27 graden in het binnenland. En in Diksmuiden in West-Vlaanderen is een man levensgevaarlijk gewond geraakt bij een schietincident. Daarmee begon het nieuws. Het parket onderzoekt of het geweld te maken heeft met het drugsmilieu. Er zijn 6 verdachten opgepakt. Meer details op vrtnieuws.be.
9: Blijf verwonderd. Clara serveert.
10: Een hele goede middag. Die Clara serveert, die brengen wij vandaag samen door Jasper Kronen. En we beginnen hem met nagelnieuwe muziek van 250 jaar oud. Dat kan allemaal op Clara. Want het trio Gaspar werkt zich door alle pianotrio's van Joseph Haydn. Ze zitten ondertussen al aan volume nummer 5. En daarop staat dit trio in solklein voor viool, cello en klavecimbal.

Muziek van Joseph Haydn, het moderato uit zijn trio voor viool, cello en klavecimbal. Al was het hier natuurlijk wel een modern klavier. En dat Haydn een stempel op de muziekgeschiedenis heeft gedrukt, dat is een understatement. Mozart noemde hem bijvoorbeeld liefkozend Papa Haydn. En ook Paul Dukas was geïnspireerd door de muziek van Joseph Haydn. Naar aanleiding van de 100ste sterfdag van Haydn schreef hij een nieuwe compositie rond de letters van zijn naam. En hij werkte zelfs een heel cryptogram uit, want ja, de H, de A en de D die hebben wel een respectievelijke notennaam, maar de Y en de N natuurlijk niet. Dus een hele puzzel om ook die aan een noot te kunnen linken. En pianist Hervé Billot die kraakt hier die code.

Dat is nog eens een eerbetoon. De Prélude élégiaque, opgedragen aan Joseph Haydn. Het is muziek van Paul Duca. En we blijven nog even aan het klavier zitten met deze sonate van Scarlatti door Alexandre Tarot.

Cecilia Bartoli in Ridente la Calma van Mozart en daarvoor Alexandre Tarot in een sonate van Domenico Scarlatti. Ik heb muziek van de jonge Britse pianist Martin James Bartlett voor u klaarstaan. En in deze finale week van de Koningin Elisabeth-wedstrijd is dat eigenlijk wel een interessant verhaal, die Bartlett. Want die heeft aan zijn carrière getimmerd buiten het competitiecircuit. Hij won de Prix Cerdan en dat lijkt misschien een wedstrijd, maar dat is eerder een soort nominatie waar een geldprijs van 50.000 Zwitserse frank aan vasthangt, zodat de jonge muzikanten in alle rust kunnen creëren. En Bartlett heeft die rust goed gespendeerd, want in die vrijheid, in die financiële vrijheid, heeft hij een album gemaakt met concerto's van Bach, Mozart en Britten. En dit is Bach.

Martin James Bartlett in een concerto van Bach. En ook in wat volgt is Bach niet ver weg. Het is muziek van de Noorse componist Knut Nystedt, die zich baseerde op het koraal Kom, Suser, Tood.

Ja, het klinkt echt als een knus vocaal dekentje dat je helemaal inwikkelt. Niet dat dat nog nodig is bij deze tropische temperaturen, maar ik heb er toch van genoten. Het waren de stemmen van de hostsingers, dirigent Stephen Layton. Dit was Immortal Bach, muziek van Knut Nystedt. Tijd nu voor heel veel snaarwerk, want dit is een bezetting van mandoline, gitaar, theorbe, harp en clavecimbal in deze muziek van David Bruce, Death is a Friend of Ours.

Avia Vital, Sean Shibe, Ofira Zakai, Yishar Karson en Anneleen Leenaerts op de harp. En hier is Anneleen Leenaerts nog een keer, dit keer wel solo, in een arrangement van de Fantasia van Wolfgang Amadeus Mozart. En op harp klinkt die extra dromerig.

Rolando Villazon in Milepene uit Orfeo het Ridike van Gluck. Tot het nieuws heb ik nog bevlogen muziek van Beethoven voor u. Zijn Allegro Appassionato uit het 15e strijkkwartet door het Albanberg Kwartet. Tot zo!

0: La Bohème, Puccini's bekende opera over het ontroerende verhaal van jonge kunstenaars, grote dromen en hartstochtelijke liefde. Een betoverende nieuwe productie van Zomeropera in het magisch decor van Aldenbize. Van 23 mei tot 20 juni. Alle info via zomeropera.be. Samen met het Belang van Limburg en Clara.
1: Het is 1 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. In Diksmuiden is een man in levensgevaar nadat hij beschoten werd. Het aantal kinderen dat thuis wegloopt is gestegen en de internationale olieprijzen zijn sterk gedaald na de aankondiging van een mogelijke deal tussen de VS en Iran. In Diksmuiden in West-Vlaanderen is een man levensgevaarlijk gewond geraakt bij een schietpartij. Het parket onderzoekt of het geweld te maken heeft met het drugsmilieu. Nina Verhagen, wat weet jij nog over dit incident?
2: De schietpartij vond vanmorgen vroeg plaats, rond 5 uur in de stationsbuurt. Daar zou een ruzie tussen verschillende personen zijn geëscaleerd. Eén man werd in de buik geschoten en is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Intussen zijn 6 verdachten opgepakt. Het zou gaan om mensen uit de buurt. Diksmuiden had in het verleden een probleem van drugsgebruik, meer bepaald flakka, een zeer krachtige synthetische drug. Nu, het laatste jaar was dat probleem wat gaan liggen, maar de politie onderzoekt dus of er opnieuw een link is met drugs. Net vandaag vinden in Diksmuiden de boter- en kaasfeesten plaats, een evenement dat meer dan 10.000 bezoekers trekt. Dat gaat in elk geval gewoon door.
1: Oké, dankjewel Nina. In De Haan in West-Vlaanderen is er gisteren een zwaar geval van agressie geweest in de kustram. Dat meldt het laatste nieuws. 4 controleurs en de trambestuurder raakten gewond. Ine Pieters van de Lijn doet het verhaal.
3: Gisteravond, bij de Haan-Vossenslag, waren er verschillende reizigers op de kusttram die geen geldig vervoerbewijs hadden. Ze zijn proberen weg te lopen, de controleurs hebben ze proberen tegenhouden. Dat is uitgedraaid in een serieuze agressiegeval. Ik heb nog geen details over welke verwondingen dat ze juist hebben, maar het was wel een serieuze agressie. We hebben ook de camerabeelden aan de politie bezorgd voor het verder onderzoek.
1: Vermoedelijk kenden de daders elkaar. In Linkebeek in Vlaams-Brabant is een Delijzenwinkel 2 keer overvallen in 4 dagen tijd. Dat schrijft het Nieuwsblad en dat is bevestigd door de politie. Bij een van de overvallen kwam een jongen van 16 uit Ukkel de winkel binnen met een mes, vertelt commissaris Ken de Dekker.
4: En toen ging het over 1 persoon die eveneens gewapend met een mes de nood van het geld van de kassa opgeëist heeft. We hebben die tijdens een huiszoeking bij zijn thuis daar kunnen aantreffen, meegenomen naar het bureau voor verhoor. Is dan de dag nadien voorgeleid voor de jeugdrechter in Brussel. En daar wou de jeugdrechter hem plaatsen in een gesloten instelling. Maar wegens plaatsgebrek kon dat niet plaatsvinden. Dus ze daar naar huis kunnen gaan.
1: Of die 16-jarige ook betrokken was bij de tweede overval wordt nog onderzocht. Vorig jaar zijn er elke dag 5 kinderen en jongeren van huis weggelopen. Dat zijn er opnieuw meer dan het jaar daarvoor. En steeds meer kinderen lopen ook verschillende keren weg. Child Focus vraagt aandacht voor het probleem met een actie op de Kunstberg in Brussel. Lien de Kooman ging kijken.
5: Er staan 5 deuren op de Kunstberg. 1 deur voor elk kind dat dagelijks de deur achter zich dichttrekt en wegloopt. Via een QR-code krijg je hun getuigenissen te horen. Deze jongen getuigt anoniem. Hij was 11 toen hij voor het eerst wegliep.
6: Ik moest nog een maandje verblijven in internaat. Maar dan ben ik beginnen weglopen, ook in verband met mijn depressie. Ja, want ik had het gehad met thuis, internaat, alles. Ik had geen vrienden, niks.
5: In totaal liepen er vorig jaar 1500 kinderen en jongeren weg. Een kwart deed dat meerdere keren, zegt Nel Broodhaars van Child Focus.
7: De rode draad erin is toch wel vaak dat ze in een situatie zitten waar ze in vastlopen. En de enige oplossing die ze zien is dan letterlijk vertrekken. Dus als er veel jongeren meerdere keren weglopen, dan is dat toch het teken dat we er niet in slagen om de jongeren een juist antwoord te geven, zodat ze het gevoel hebben dat ze weer verder kunnen.
5: Bij de jongeren die meerdere keren weglopen, gaat het iets vaker over jongeren die in een voorziening verblijven.
1: De internationale olieprijzen zijn gedaald naar het laagste niveau in 2 weken. Dat is het gevolg van de berichten over een mogelijk akkoord tussen Iran en de Verenigde Staten over de heropening van de Straat van Hormuz, de belangrijke vaarroute die nu geblokkeerd is. Ja, Lucas Lecluze, ziet het er naar uit dat zo'n akkoord er snel zal komen?
8: Wel, de afgelopen dagen was dat wel het geval. Zaterdag zei president Donald Trump dat het akkoord grotendeels rond was. Maar gisteren nam hij dan plots gas terug en wou hij zich niet overhaast in een akkoord storten. De Europese beurzen die zijn alvast wel positief. Een stijging van 0,8% tot het hoogste niveau in 2 maanden.
1: En welke discussiepunten zijn er nog?
8: Wel, volgens de VS doet vooral Iran moeilijk over het afbouwen van hun nucleaire capaciteit, maar ze eisen ook een einde aan de Amerikaanse sancties en aan de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon. En volgens Iran probeert Israël dan weer om vredesgesprekken te dwarsbomen door druk te zetten op Donald Trump. Om een akkoord te sluiten moeten beide partijen dus overeenkomen en zolang dat niet gebeurt, zal een duurzame vredesdeal dus nog niet voor vandaag zijn.
1: Oké, dankjewel Lucas. Voetbalclub Standaar gaat volgend seizoen zijn wedstrijden tegen Charleroi spelen zonder bezoekende supporters. De club grijpt in nadat de wedstrijd tussen de twee ploegen afgelopen weekend ontspoord was. Standaar verloor de match met 0-2 en meteen daarna braken er gevechten uit tussen de supporters. Charleroi-supporters zijn volgend seizoen dus niet welkom in Luik en Standaar wil ook geen eigen supporters in de tribunes in Charleroi. Na volgend seizoen komt er dan een evaluatie. Het weer zonnig met temperaturen tot 31 graden, aan zee 27 graden. Morgen hetzelfde weer, wel wat koeler aan zee en woensdag zon en wat wolken met maxima dan tot 27 graden in het binnenland. Vooraan in het nieuws, in Diksmuiden in West-Vlaanderen is een man levensgevaarlijk gewond geraakt bij een schietincident. Het parket onderzoekt of het geweld te maken heeft met het drugsmilieu. Er zijn 6 verdachten opgepakt. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Blijf verwonderd. Clara serveert.
10: Ja, Clara serveert vandaag nog steeds met mij en ik ben nog steeds Jasper Kroonen. Voor het nieuws zijn we geëindigd met Beethoven. Ik stel voor dat we gewoon voortgaan op dat elan. Dit is zijn 12e pianotrio. U hoort Susan Tomes, Anthony Marwood en Richard Lester, ofwel het Florestan Trio.

Pianotrio nummer 12 van Beethoven. En dit is symfonie nummer 45 van Joseph Haydn, ofwel zijn afscheidssymfonie. Geen zorgen, we hebben nog wel even samen. Over een kleine 7 minuten ben ik er weer nadat u heeft genoten van de Academy of St. Martin in the Field en dirigente Iona Brown.

Het Allegro Assai uit de Abschiedssymfonie van Joseph Haydn. Haydn, dat is zo iemand die altijd onverklaarbaar afwezig is in onze Clara Top 100, vind ik. Misschien moeten we daar dit jaar eens verandering in brengen. Zeker als hij zo'n boeiende muziek schrijft. Dat zeg ik trouwens niet alleen, dat hij boeiende muziek schrijft. Ook Johannes Brahms was fan. Hij schreef deze variaties op een thema van Haydn voor twee piano's. En achter die twee piano's zitten Marta Argerich en Nicolas Angelic.

Ja, applaus voor Marta Argerich en Nicolas Angelic in de variaties op een thema van Haydn door Johannes Brahms. Het is even tijd voor een middagdutje. Dat kan al eens gebeuren bij dit warme weer. En dat doen we dan weer niet met Brahms, wel met Jurgen de Bruin en Lore Binon. Dit is Schlof, mein Kind.

Bent u daar nog? Hopelijk was het een fijn hazenslaapje met Lore Bino en Jurgen de Bruin op de achtergrond. Ik heb nu de drie broers Moreau voor u klaarstaan. Dat is dus een trio en famille. Zij doken in de muziek van Schubert. Die noemen ze al van kinds af aan een stille aanwezigheid in hun gezin. En dat ze er heel vertrouwd mee zijn, dat hoor je zeker op hun nieuwe album. Deze week is dat Onze Keuze van Clara. Dit is Der Hirt auf dem Felsen, oorspronkelijk voor stemklarinet en klavier. En hier dus voor pianotrio, het pianotrio Moreau.

Der Hirt auf dem Felsen, dat was het trio Moreau van op hun nieuwe album met muziek van Schubert. Dat is deze week onze keuze van Clara. Ik ben daarmee uitgeserveerd. Mark Janssens die staat al klaar om het stokje van me over te nemen. En ik heb nog het kwartet voor fagot, twee altviolen en cello voor u. Ja, die cello die mag deze finale week van de Koningin Elisabeth wedstrijd natuurlijk niet ontbreken. Het is muziek van Frans Krommer. Een hele fijne namiddag.

0: Van Peter Benoit tot FC Bergman. Vanaf september viert Opera Ballet Vlaanderen de kracht van hier, à la Flamande. Met klassiekers als La Traviata en The Sleeping Beauty en maar liefst 5 wereldcreaties van eigen bodem. In Antwerpen, Gent, Brugge en op tour. Alle info via operaballet.be. Samen met Clara.
1: Het is 2:00, goedemiddag, VRT Nieuws met Tony Janssens. In het centrum van Tubeke in Waals-Brabant is er een zware brand in een kledingdepot. Bij de brand komt veel rook vrij die ook giftig is. Daarom is het gemeentelijk rampenplan afgekondigd en wordt de omgeving van het depot ontruimd. De brandweer van Tubeke heeft versterking gekregen van collega's van andere korpsen, onder meer van het korps van Halle. In De Haan in West-Vlaanderen is er gisteravond een zwaar geval van agressie geweest in de kusttram. Dat meldt het laatste nieuws. Verschillende mensen raakten daarbij gewond, onder wie controleurs en de trambestuurder. Ine Pieters van de Lijn doet het verhaal.
2: Gisteravond bij de Haan-Vossenslag waren er verschillende reizigers op de kusttram die geen geldig vervoerbewijs hadden. Ze zijn proberen weg te lopen, de controleurs hebben ze proberen tegenhouden. Dat is uitgedraaid in een serieuze agressiegeval. Ik heb nog geen details over welke verwondingen dat ze juist hebben, maar het was wel een serieuze agressie. We hebben ook de camerabeelden aan de politie bezorgd voor het verder onderzoek.
1: Vorig jaar zijn er elke dag 5 kinderen van huis weggelopen. Dat zijn er opnieuw meer dan het jaar daarvoor. Dat blijkt uit de jaarcijfers van Child Focus. In totaal liepen er zo'n 1500 kinderen weg. Bijna een kwart deed dat ook verschillende keren. Dat zegt Nel Broodhaars van Child Focus.
3: Als we kijken naar jongeren die herhaaldelijk weglopen, dan zien we iets meer jongeren die weglopen uit voorzieningen. Jongeren die in een voorzieningscontext leven en daar hun draai niet vinden en dan meerdere keren weglopen omdat daar geen oplossing voor is. Maar we zien jongeren ook van thuis uit meerdere keren weglopen omdat er gewoon geen oplossing gevonden is voor de situatie waar ze mee worstelen.
1: Bij Oekraïnse aanvallen in de Russische grensregio's Belgorod en Briansk zijn 2 doden gevallen. Dat melden de Russische autoriteiten. Volgens de gouverneur werd een burger gedood toen een drone een voertuig aanviel. Zaterdagnacht vielen in en rond de Oekraïnse hoofdstad Kiev nog zeker 4 doden bij een grote Russische aanval. Rusland gebruikte daarbij ook een Oreshnik-raket en dat is een supersnelle precisieraket die veel schade veroorzaakt. Oekraïne vraagt intussen een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Voetbalclub Standaar gaat volgend seizoen zijn wedstrijden tegen Charleroi spelen zonder bezoekende supporters. De club grijpt in nadat de wedstrijd tussen de 2 ploegen afgelopen weekend ontspoord was. Standaar verloor de match met 0-2 en meteen daarna braken er gevechten uit tussen de supporters. Charleroi-supporters zijn volgend seizoen dus niet welkom in Luik. En Standaar wil ook geen eigen supporters in de tribunes in Charleroi. Na volgend seizoen komt er dan een evaluatie. Het weer zonnig met temperaturen tot 31 graden, aan zee 27 graden. Morgen hetzelfde weer, wel wat koeler aan zee. Woensdag zon en wat wolken en maxima tot 27 graden dan in het binnenland. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd. Kunstencentrum Noma presenteert Broek. Het genereuze openluchtfestival voor theater en dans. Met voetbalspektakel Middenstip, de familiemusical Bos, prachtig werk van onder meer Alexander van Toernhout, Femke en Lander Gijzelink, Jan Martens en zomerbar Café Jardin. Van 3 tot en met 7 juni in het Vrijbroekpark in Mechelen. Alle info op broekfestival.be. Samen met Clara. Maestro. Met Mark Janssens.
4: Ik wens je een fijne Pinkster maandagnamiddag van harte welkom. Natuurlijk kijken we uit naar wat de 12 finalisten van de Koningin Elisabeth-wedstrijd cello te vertellen hebben in hun grote concerto. Vanavond stappen de eerste 2 het podium van Bozar op live mee te maken hier op Clara. En er is nog extra goed nieuws, want deze week kan u elke namiddag luisteren hier bij ons naar het hoogtepunt van de vorige avond. Dus elke dag 1 concerto met, ja, de mogelijke winnaar. Wat doen we dan vandaag? Want gisteren waren er natuurlijk nog geen kandidaten. Wel, over 10 minuten keren we nog eens terug naar vorig jaar. De piano-editie. Met een jonge Nederlander als winnaar. En dat was een première. Nicola Meeuwsen. Hoe klonk zijn vertolking van het tweede concerto van Sergei Prokofjev? We wagen ons nu al even in de warme muzikale arena.

37 graden buiten en we deden nog een paar graden bij met Carmen van Georges Bizet en de Symphonia of London onder leiding van John Wilson uit de nieuwe opnamekeuze van Clara. John Wilson en Symphonia of London vallen eigenlijk samen. Hij heeft in 2018 dit ensemble nieuwe adem ingeblazen en sinds 2021 spelen ze ook elk jaar op BBC Proms. Ze hebben vorig jaar hun debuut gemaakt in het Concertgebouw in Amsterdam. En als je het repertoire bekijkt van de Symphonia of London en zeker van John Wilson, dan gaat dat van Rachmaninoff tot Rodgers en Hammerstein. Venetië, het grote kanaal, een gondel, twee dames en Jacques Offenbach.

0: Belle Nuit, au Nuit d'Amour uit Les Contes d'Hoffmann van Jacques Offenbach met Fatma Saïd en Marianne Crébassin. En Fatma Saïd die komt in het najaar naar Antwerpen.
1: Heel de zaal zit stil en hij neemt iedereen mee.
2: Je kruipt in die cello.
3: Koningin Elisabeth wedstrijd cello.
0: Ja, het is zover natuurlijk, hè. De finale week van de Koningin Elisabeth-wedstrijd cello dit jaar. En in deze week laten we u elke namiddag een hoogtepunt horen van de avond ervoor. Dus morgen kijken we terug op vanavond. En nu keren we terug naar vorig jaar. Dan was het piano met de Nederlander als winnaar. Nicola Meeuwse voor het eerst won een Nederlander de wedstrijd. Meeuwse is 24 jaar en volgend seizoen speelt hij op heel wat plaatsen. Concerten met Rotterdam Philharmonisch Orkest onder andere en Antwerp Symphony Orchestra. En hij is ook regelmatig de gast in Vlaanderen dus. Voor zijn finale vorig jaar koos Nicola Meeuwse voor het tweede concerto van Sergei Prokofjev. Het is een zomeravond, 1912. Prokofjev, 21 jaar jong, stapt op het podium in Moskou voor zijn eerste pianoconcerto. En de muziek stopt. En de jongeman denkt, jongeman van 21, wat zal de reactie van het publiek zijn? En die reactie is bijzonder gemengd. Een meerderheid zit boe te roepen, wacht trouwens niet tot de laatste noot gevallen is, te fluiten, uitgejouwd eigenlijk, maar een kleine minderheid die roept omdat het positief is, omdat ze een fantastisch concerto vinden. Maar ja, Prokofjev is toch een beetje van zijn melk. Een jaar later stelt hij zijn tweede pianoconcerto voor, niet in Moskou, ver weg van Moskou, in de buurt van Sint-Petersburg in Pavlovsk, waar het een beetje rustiger is. En dat zal ook zo blijken. Dit is dat tweede pianoconcerto van Sergei Prokofjev, zoals dat vorig jaar klonk op de Elisabeth-wedstrijd, met de winnaar Nicola Meeuwse en Brussels Philharmonic onder leiding van Kazushi Ono.

Vorig jaar in Beaux-Arts en hij werd de winnaar van de Elisabeth-wedstrijd piano voor de eerste keer een Nederlander. Nicolas Meeuwse, hier met Brussels Philharmonic onder leiding van Kazushi Ono in het tweede pianoconcerto van Sergei Prokofjev. En net uitgebracht op cd zijn de solo-uitvoeringen van Nicolas Meeuwse vorig jaar op de Elisabeth-wedstrijd. Dus niet dit concerto, maar het solo-repertoire dat hij speelde. En ik heb een paar exemplaren van die nieuwe opname waarbij u Nicolas Meeuwse, de winnaar van de wedstrijd van vorig jaar, solo kan horen spelen in concert. Dus als u daar interesse voor heeft op deze warme Pinkstermaandag, dan mag u iets sturen als u in de app aan het luisteren bent of via TMAX aan het luisteren bent. Dat lukt daar heel fijn. Maar via mail kan het natuurlijk ook maestro@clara.be. Nicolas Meeuwse, opgegroeid in Den Haag, muzikaal, jazeker, vader muzikoloog, altviolist, geeft les aan het conservatorium, moeder is fluitiste en vader verzamelde van die oude 78 toeren platen met oude opnames van pianisten vooral. Alfred Cortot, Michelangeli, Schifra. En daar, op een van die 78 toerenplaten, hoorde de jonge Nicolas Horowitz spelen. Vladimir Horowitz, het derde pianoconcerto van Rachmaninov. Dat was, ja, dat kan ik wel mee voorstellen, het moment dat hij zei van dit wil ik ook. En dan ging hij in Amsterdam naar heel wat concerten van de reeks meesterpianisten. Hij kreeg daar de kaartjes van de organisator en daar hoorde hij de generatie van vandaag, hè, Sokolov, waar we het ook nog gaan over hebben de komende tijd, Lupu, Radulupu, Yevgeny Kissin en dat herken ik wel, Nicolas Meeuwse die ging dan achteraf naar die artiesten vragen of ze alstublieft het programmaboekje wilden tekenen. En dan hou je dat natuurlijk voor de rest van je leven bij. Zonder het concertgebouw, vertelt Nicolas Meeuwse, was ik misschien nooit pianist geworden. Op zijn 9e droomde hij ervan om net als die grote meesters de wereld rond te reizen. Ja, en hij kan eraan beginnen, hij is eraan begonnen sinds vorig jaar. Ik zag hem afgelopen vrijdag, Nicolas Meeuwse in Rotterdam, waar Daniel Trifonov het tweede pianoconcerto van Johannes Brahms speelde. En het is altijd fijn, en dat zie je niet zo vaak, om pianisten elkaar te zien en horen beluisteren. Vaak denken die, we moeten zelf al genoeg piano spelen, dat we niet altijd naar anderen moeten gaan luisteren. Maar om Nicolas Meeuwse daar te zien, denk ik, zoals iedereen in de zaal, super enthousiast over Daniel Trifonov. Dat was toch wel heel bijzonder. En dan toch ook even kijken wat we vanavond gaan krijgen op de wedstrijd. Dat ga ik zo meteen voor u een beetje uitvissen. Het is een Russische kandidaat en een Duitse serist met een beetje een Franse naam. En die kiest voor het voorzaak vanavond, voor dat prachtige celloconcerto. Dat kan u allemaal meemaken vanavond. En dan kiezen wij morgen één van de twee finalisten van vanavond. En dan laten we die morgen namiddag horen. Ik kan niet in een glazen bol kijken, dus ik weet niet welke van de twee het zullen zijn. Maar dat zullen we vanavond wel bekijken. Benieuwd hoe er gereageerd wordt op die eerste twee finalisten. Ja, het is maandag, dus we hebben ook nieuwe artiesten van de week. We zouden het nog bijna vergeten. Ik zei het al, hè, pianist Grigori Sokolov. Hij speelt volgende week woensdag een recital in de Singer in Antwerpen. Als u nog wil gaan, het is bijna uitverkocht. En wij laten Sokolov straks muziek van Brahms spelen en van Henry Purcell. Nu donderdag speelt het Doric String Quartet, de drie strijkkwartetten van Benjamin Britten, in de Bijloke in Gent. En dus nemen we dit Britse strijkkwartet een week mee. Hier spelen ze het eerste strijkkwartet uit het opus 64 van Joseph Haydn.

een eerste keer ons strijkkwartet van de week, het Doric String Quartet, op deze warme, zwoele maandagnamiddag, Pinkster maandagnamiddag, speelde muziek van Joseph Haydn uit zijn opus 64, daaruit het eerste strijkkwartet. Belangrijke strijkkwartetten in dat opus 64 van Haydn, belangrijk moment in zijn leven. Hij was zich aan het voorbereiden op zijn grootste avontuur tot nu toe. En eigenlijk was het ook wel het grootste avontuur van zijn leven, namelijk de reizen naar Londen die hem veel zouden opleveren. En hij had ook een nieuwe uitgever, dat was in die tijd ook altijd spannend. Het Doric String Quartet dat we hoorden, opgericht in 1998. Ja, er zijn nogal wat wissels van muzikanten geweest. Dat is nooit echt een heel goed teken voor een kwartet, maar ze blijven wel gelukkig hun kwaliteit behouden. Van de oorspronkelijke 4 muzikanten is er vandaag nog 1 over. En de laatste wissel was nog maar 2 jaar geleden. Straks om 16:30 speelt het Doric String Quartet nog een strijkkwartet van Korngold. En nu vrijdag kan ik ook al zeggen, draait Ampersand ons voormiddagprogramma trouwens helemaal rond die wereld van Erich Wolfgang Korngold. Ook in het leven van Johannes Brahms was het elk jaar zomer, gelukkig maar. En in een van die zomers ging hij naar Düsseldorf om Clara Schumann te helpen. Bij haar leven, dat was niet evident geweest, want haar man Robert had een zelfmoordpoging achter de rug en ze zat daar met de kinderen ook. En Brahms kwam langs. We weten dat daar achteraf veel verhalen zijn over geweest, over wat was er nu juist tussen Clara Schumann en Brahms. Maar goed, het is wel zo dat hij haar bijgestaan heeft in een donkere periode. Brahms, ook dan, nog relatief jong, combineerde spelen en componeren, dat was heel eenvoudig voor hem, dat hoorde samen. En hij was in die periode, in die zomer, aan het werken aan een sonate voor 2 piano's die hij uiteindelijk zou verwerken tot een symfonie. En hij begon ook aan een aantal ballades en die zouden zijn opus 10 worden. Prachtige pianomuziek van Johannes Brahms. Hier met onze pianist van de week, Grigori Sokolov.

0: vier ballades van Johannes Brahms. Zijn opus 10 met Grigori Sokolov aan de piano een hele tijd geleden in concert in de Salle Gaveau in Parijs in het najaar van 1992. Volgende week woensdag dan wandelt Sokolov het podium van de Singel op om daar Beethoven te spelen. Een sonate en bagatellen en een grote sonate van Franz Schubert. 76 jaar geleden geboren in Leningrad, Sint-Petersburg is dat nu natuurlijk, Grigori Sokolov. Hij wou als jonge kerel dirigent worden, maar toen kochten zijn ouders voor hem een piano en wist hij, dat is het. Hij was een heel getalenteerd kind, jonge kerel, mocht al heel vroeg gaan studeren, mocht naar de Tchaikovsky-competitie als hij 16 was, was uitzonderlijk en hij won die. Was trouwens een hele rel, want het publiek vond dat iemand anders moest winnen en de voorzitter van de jury, Emil Gilens, die zou op het einde een paar tomaten naar zijn hoofd hebben gekregen. Zo ging het verhaal. Het is nooit helemaal duidelijk geworden of dat wel zo was. Hij is lang een geheim gebleven, Grigori Sokolov, achter het ijzeren gordijn. Maar toen ontdekten we hem ook hier in het Westen. We horen hem elke dag deze week, Grigori Sokolov, en straks speelt hij een suite van Henry Purcell op de piano tijdens een concert in Santander in Spanje.
1: Maestro. Met Mark Janssens.

overture van de opera Hänsel und Gretel van Engelbert Humperdinck met de Wiener Philharmoniker onder leiding van Georg Solti. Volgend jaar zal het 30 jaar geleden zijn dat hij overleed, Georg Solti, tijdens een vakantie op de Antibes in het zuiden van Frankrijk. Vrij onverwacht eigenlijk, hij was wel 84, Georg Solti. Het is bijna 4 uur, warm of niet, blijft u maar bij ons.

0: Spanning, aandacht, precisie en virtuositeit. Beleef de finale van de Koningin Elisabeth wedstrijd voor cello van op de eerste rij. Straks op Clara en VRT Max.
1: Wijzertijd. Het nieuwe seizoen van Concertgebouw Brugge viert ouderdom en wijsheid in al hun vormen. In muziek, dans, klankkunst en fotografie. Van Vox Luminis tot London Philharmonic Orchestra. Van Ultima Vest tot Brodsky Quartet. Word snel wijzer op concertgebouw.be. Samen met de Standaard, Knak en Clara.
2: Goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. De brand in het centrum van Tubeke in Waals-Brabant is onder controle. Vanmiddag ontstond er een zware brand in een kledingdepot daar, waarbij veel giftige rook vrijkwam. Er zou ook gevaarlijk asbest zijn vrijgekomen. Alle straten in de buurt zijn ontruimd en het gemeentelijk rampenplan is ingegaan.

0: 500.000 overnachtingen, zowat een derde meer dan vorig jaar. Veel mensen hebben nog last minute geboekt. En ook dagtoeristen kwamen massaal naar de kust, zegt Jurgen van Leerbergen, voorzitter van Westtour.
1: Dagtoeristen schatten wij op 450.000 mensen. En we doen dat op basis van een reeks gegevens, telefoniegegevens, maar ook cijfers van de NMBS en van dat soort dingen. Dat is dubbel zo hoog als vorig jaar. Dus ja, dan zie je dat dat ook cijfers zijn die we normaal gezien op topweekends in de zomer noteren. Dus ja, dat is allemaal wel heel erg goed.
0: En op de kusttram ter hoogte van De Haan is er gisteren een zwaar geval van agressie geweest. Een groepje jongeren, waarschijnlijk uit Brussel, verzette zich hevig tegen een controle van de vervoersbewijzen. De controleurs en de chauffeur van de lijn konden hen niet in bedwang houden. Ook de politie kwam ter plaatse. Alles samen moesten 7 mensen naar het ziekenhuis worden gebracht. 5 mensen van de lijn en 2 politieagenten. Een van de betrokken jongeren zou zijn opgepakt. De anderen zouden intussen zijn geïdentificeerd. In het Verenigd Koninkrijk zijn vandaag recordtemperaturen gemeten tot 33,5 graad in de buurt van Londen. Nog nooit was het in het land zo warm op een dag in de maand mei. Ook in Frankrijk is het deze week uitzonderlijk warm. Gisteren is daar nog een vrouw overleden door oververhitting tijdens een sportevenement in Lyon in het zuiden van het land. Komende donderdag kan het in de stad Bordeaux 39 graden worden en 35 graden in Parijs. En dan het weer bij ons. Zonnig, temperaturen tot 31 graden hier, aan zee 27 graden. Morgen hetzelfde weer, wel iets koeler aan zee. En woensdag zon en wolken en maximaal dan tot 27 graden in het binnenland. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd. Maestro. Met Mark Janssens.
3: Een mooie namiddag, welkom. Ik weet het, muziek van Henry Purcell op een moderne vleugel. Daarmee jagen we sommigen de gordijnen in. Dat is Japans koken zonder Japanse ingrediënten, zou een bekende dirigent zeggen. Of, ze doen maar, al heeft het met Purcell weinig te maken. En ik hoor nog een echo, Purcell op een piano. Dat is eigenlijk een cover van zijn muziek. Ja, als we nu eens gewoon op zoek zijn naar schoonheid, krijgt deze uitvoering dan toch een kans. Grigori Sokolov.

Een suite van Henry Purcell, gespeeld door onze pianist van de week Grigory Sokolov tijdens een live moment uit 2024. Nu is de dubbel CD uitgebracht. We weten dat Sokolov alleen live opnames wil. Hij heeft een hekel aan in de studio gaan. Dat begrijp je ook wel als je hem ziet tijdens een concert. Hij is altijd heel geconcentreerd. Ik denk dat hij een beetje abstractie maakt, zelfs van het publiek, maar wel aan de andere kant de energie van een zaal nodig heeft. En we zien hem ook bijna altijd alleen. Soms is een concert, maar dat is heel lang geleden. En meestal dus gewoon alleen. En dat zijn volle zalen altijd. Je zou kunnen zeggen, waarom speelt hij geen kamermuziek? Daar geeft hij zelf een antwoord op. Hij zegt, dat wil zeggen dat hij iemand moet vinden met wie het klikt. Van A tot Z. Een goede partner met wie je kan rondreizen. Waar het persoonlijk mee klikt. En waar je dus ook artistiek de goede afspraken mee moet maken. En op dezelfde golflengte zitten. En dat is niet evident, vindt Grigory Sokolov. Morgen meer met hem, dan laten we hem een sonate van Beethoven spelen en een prelude van Chopin.

George, Whose Mercies Numberless at Soul van Handel met contratenor Justin Davis en het Jupiter-ensemble van Thomas Danford, de Fransman. In Frankrijk tenminste geboren, maar Amerikaanse vader natuurlijk, die ook muzikant was. Het lijkt niet zo, maar Soul is een oratorium voor een groot, zeer groot orkest voor dat moment. Een zeer groot ensemble voor Handel. 3 trombones, harp, solo, orgel. Hij had een soort glockenspiel ook, waar niet iedereen tevreden over was. Een tekstschrijver die vond het maar een dom instrument. Iets waar je niet veel mee bereikt. En de luisteraar merkte op, misschien heeft Handel dat instrument geïntroduceerd in zijn muziek, zodat de slechte zangers niet gehoord worden. Dan maakt het klokkenspiel te veel lawaai. Ja, misschien. Johann Stamitz was een van de meest invloedrijke figuren in de Europese muziek. In het midden van de 18e eeuw had dat veel te maken met het Hof van Mannheim, waar de baas toen, Karel Theodor, een kunstliefhebber was, maar toch vooral een muziekliefhebber, en kosten nog moeite spaarde om van Mannheim een van de muzikale centra van Europa te maken. Deze symfonia is van Johann Stamitz met de Academy of Ancient Music en Richard Egar.

0: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dan?
2: C'est si bon.
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
3: Bij VAR krijgt je merk
4: meer aandacht.
3: Meer merk. En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
0: Clara Live.

Sinfonia van Johann Stamitz met de Academy of Ancient Music onder leiding van Richard Egarr. Het is 4:30 op deze zomerse, overzomerse maandagnamiddag. Als je de temperaturen hoort binnenkort in Parijs, in Frankrijk, maar ook in het Verenigd Koninkrijk. Ja, ik weet niet of je er echt gelukkig moet van worden. Maar goed, laten we het bij de muziek houden. Dit was Stamitz, dus de man die furore maakte aan het Hof van Mannheim, waar uitzonderlijke muzikanten samenkwamen. Er was er geld en er was interesse om ze samen te brengen. En Stamitz moest dan dat orkest dirigeren. Er waren wekelijks academieconcerten eigenlijk in de ridderzaal van het paleis. En daar konden mensen naartoe gaan. Dat waren soms concerten waarbij ze gewoon moesten rechtstaan en waar er bijzonder repertoire gespeeld wordt. Stamitz moest daar niet alleen dirigeren, maar moest ook muziek componeren voor dat orkest en voor die concerten. De echte grote faam kwam pas na de dood van Stamitz, zou je kunnen zeggen, van heel dat gebeuren daar in Mannheim. Maar hij heeft zeker ook mee de rode lopers uitgerold ervoor. Erich Wolfgang Korngold, die kennen we misschien van de films uit Hollywood. Hij heeft er nogal wat van muziek voorzien. Maar dat was eerder bij toeval, op het moment dat hij vanuit Europa vluchtte naar de Verenigde Staten. De muziek die hij hier componeerde, zoals dit tweede stijlkwartet wat we nu gaan beluisteren, is daar iets heel anders. Daar zit nog niet de invloed van Hollywood, maar is het eigenlijk Erich Wolfgang Korngold, de man uit Wenen, die houdt van die stad en die stad laat horen in zijn muziek met hier en daar een streepje van een wals van Johann Strauss of een beetje lyriek van de andere, van Richard Strauss. Hij was er trouwens van overtuigd dat Korngold dat hij met het muziekstelsel, het notenstelsel, het notensysteem nog veel kon doen. In tegenstelling tot zijn tijdgenoot Schönberg, die zei: ik kan het niet meer, ik moet iets nieuws vinden, anders kan ik niks nieuws vertellen. Korngold zei: wel, ik kan dat nog wel. Het tweede strijkkwartet van Korngold met ons kwartet van de week, het Doric String Quartet.

hield van Wenen, de stad die zoveel te bieden had en nog steeds heeft. Erich Wolfgang Korngold, zijn tweede strijkkwartet. Hier gespeeld door ons kwartet van de week, Doric String Quartet. Korngold zou meteen nadat hij dit tweede strijkkwartet had gecomponeerd, 1934, naar Hollywood reizen met zijn vrouw. Dat was een hele reis toen al. Hij kwam aan in Los Angeles en daar had hij geen idee wie die nog allemaal tegen het lijf zou lopen in de jaren 30, die ook naar daar gekomen waren. Marlene Dietrich, Fritz Lang, Billy Wilder. En zo kwam Korngold terecht in Hollywood en werd hem gevraagd om behoorlijk wat veel muziek te componeren. Meer met het Doric String Quartet morgen bij ons in een strijkkwartet van Felix Mendelssohn. En natuurlijk een celloconcerto dat vanavond over enkele uren klinkt op de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Morgen hoort u het concerto dat één van de 12 finalisten vanavond speelt. U kan het allemaal vanavond ook hier bij ons natuurlijk live meemaken. We hebben nog 3 pianisten nodig voor de finale van dit concerto van Mozart. Katja en Maria Labek, de zussen, en Semyon Bischkov, samen met de Berliner Philharmoniker. Dan is het 5 uur nieuws en Pompidou met Nicky Aerts. Mooie avond.

0: La Bohème. Puccini's bekende opera over het ontroerende verhaal van jonge kunstenaars, grote dromen en hartstochtelijke liefde. Een betoverende nieuwe productie van Zomeropera in het magisch decor van Alden Biese. Van 23 mei tot 20 juni. Alle info via zomeropera.be. Samen met het Belang van Limburg en Clara.
1: Vijf uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. In Tubeke woedt een brand in een kledingdepot. Een ticketcontrole op de kustram is gisteren uitgedraaid in geweld en Rusland dreigt met nieuwe aanvallen op Kiev. De brand in het centrum van Tubeke in Waals-Brabant is onder controle. Vanmiddag ontstond er een zware brand in een kledingdepot waarbij veel giftige rook vrijkwam en ook gevaarlijk asbest. Het gemeentelijk rampenplan werd afgekondigd en ook verschillende inwoners in Vlaams-Brabant kregen een waarschuwing om ramen en deuren dicht te houden. Dat vertelt gouverneur van Vlaams-Brabant Jan Sporen.
2: Er is heel veel visuele hinder geweest, omdat het om een enorme rookplam ging en een textielopslagplaats. Ook geurhinder. En dus daarom zijn er ook vanuit Vlaams-Brabant heel veel oproepen geweest naar de 112-centrale. Om die reden hebben wij dan op een bepaald moment ook een B-alert uitgestuurd. Vooral om de mensen te informeren en ook hun te vragen om preventief deuren en ramen dicht te houden. Dan ging het in eerste plaats natuurlijk om Halle. Ook Pajottengem, Sint-Pietersleeuw, Sint-Genesius-Rode, Goeilaar.
1: Verschillende brandweerlui raakten ook bevangen door de hitte. Zij werden overgebracht naar het ziekenhuis. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Vervoersmaatschappij De Lijn is niet te spreken over het incident van gisterenavond op de kustram in De Haan. Rond 7:30 is een ticketcontrole daar uitgedraaid in geweld. Zo'n 4 jongeren zonder vervoersbewijs verzetten zich tegen die controle. Ze sloegen en schopten om zich heen. Minstens 5 personeelsleden van De Lijn en 2 politieagenten raakten gewond. 1 jongere uit Ninove werd opgepakt en verhoord. Ook 3 anderen zijn intussen geïdentificeerd. De Lijn veroordeelt dit soort geweld met klem, zegt woordvoerster Inne Pieters.
3: Wij vinden dat uiteraard zeer erg. En wij merken dat wij niet de enige zijn die hier het slachtoffer van zijn. Dat gebeurt vaker, zowel bij onze collega's van de NMBS en de MIVB en ook de TEC, die hebben daar ook last van. Maar er zijn heel veel mensen die een publieke functie uitoefenen. Denk maar aan brandweerambulanciers, die vaker te maken hebben met geweld. En dat is uiteraard heel ernstig.
1: En het is voor de toeristische sector aan de kust het beste Pinksterweekend van de voorbije 5 jaar. Dat zegt toerismebedrijf Westtour. Hotels en vakantiewoningen telden meer dan 500.000 overnachtingen, zowat een derde meer dan vorig jaar. En veel mensen hebben nog last minute geboekt en ook dagtoeristen kwamen massaal naar de kust, zegt Jurgen van Lerbergen van Westtour.
4: Dagtoeristen schatten wij op 450.000 mensen. En we doen dat op basis van een reeks gegevens, telefoniegegevens, maar ook cijfers van de NMBS en van dat soort dingen. Dat is dubbel zo hoog als vorig jaar. Dus ja, dan zie je dat dat ook cijfers zijn die we normaal gezien op topweekends in de zomer noteren. Dus ja, dat is allemaal wel heel erg goed.
1: De afgelopen jaren hebben opvallend veel tienermeisjes een borstverkleining laten uitvoeren. Dat hebben de collega's van Nieuws Nieuws Nieuws vastgesteld, het nieuwskanaal voor tieners van VRT Nieuws. Zij hebben de cijfers van het RISIF ingekeken. Sinds 2021 waren er elk jaar ongeveer 700 borstverkleiningen. De 17-jarige Lotte heeft vorig jaar haar borsten laten verkleinen en zij vertelt waarom.
5: Sportieve dingen werden echt moeilijker. Giro werd voor mij moeilijker. Op school omkleden, bijvoorbeeld in de kleedkamer, vond ik ook altijd heel ongemakkelijk. En dan is dat toch wel ambetant om dan te beseffen van, omdat ik grote borsten heb, kan ik niet meer graag de dingen doen dat ik wil doen en waar dat ik van hou.
1: In ons land worden borstverkleiningen alleen maar terugbetaald als er een medische reden is voor de ingreep. Het ziet er niet naar uit dat er vandaag nog een vredesakkoord zal gesloten worden tussen Iran en de Verenigde Staten. Amerikaans president Trump kondigt al sinds zaterdagavond aan dat zo'n akkoord er zit aan te komen, maar de laatste struikelblokken blijken taaier dan verwacht. Toch blijft Trump optimistisch. Ook vandaag laat hij weten dat de onderhandelingen voorspoedig verlopen. Het zou gaan om de verlenging van het staakt het vuren met 2 maanden, maar zolang Israël aanvallen blijft uitvoeren op stellingen van Hezbollah in Libanon, blijft elk akkoord moeilijk, want Iran blijft Hezbollah steunen. En ook in de andere oorlog tussen Rusland en Oekraïne is er nog lang geen sprake van een staakt het vuren. Rusland kondigt nieuwe aanvallen aan op de hoofdstad Kiev. Wim Schepens, wat wordt er gezegd?
6: Wel, alle diplomaten en buitenlanders worden opgeroepen om de stad te verlaten. Toch zegt Moskou dat het vooral commandocentra en militaire installaties viseert, al bleek dat niet zo in de praktijk. Zaterdagnacht was er de zwaarste aanval tot nu toe op Kiev. Daarbij werden ook woontorens en winkelcentra geraakt. Wellicht gaan komende nacht opnieuw veel inwoners van de hoofdstad schuilen in de gangen van de metro. Rusland zegt dat het hart zal terugslaan nadat er eerder deze week doden vielen na een Oekraïnse aanval op een stad in door Rusland bezet gebied.
1: Oké, dankjewel Wim. In Oeganda in Midden-Afrika zijn er twee nieuwe bevestigde besmettingen van het Ebola-virus. Dat meldt het Oegandese ministerie van Volksgezondheid. Het gaat om twee gezondheidsmedewerkers van een privékliniek in de hoofdstad Kampala. In Oeganda zijn er nu in totaal 7 bevestigde besmettingen met het Ebola-virus. 1 patiënt is overleden. In buurland Congo, waar de eerste gevallen van ebola opdoken, zijn er intussen al meer dan 900 besmettingen. De baas van de Wereldgezondheidsorganisatie noemt de situatie daar zeer ernstig. Morgen reist hij zelf naar Congo. En over een half uur begint in Brugge het grote kampioenenfeest ter ere van de 20ste titel van Club Brugge in het voetbal. De spelers zullen er met een open bus door het centrum rijden en gehuldigd worden op een podium op de markt. Rond deze tijd zou het feest beginnen. Het weer vannacht licht bewolkt tot helder bij minima van 11 tot 18 graden. Morgen opnieuw stralend weer bij temperaturen tot 31 graden. Wat koeler aan zee, 25 graden daar. Woensdag veel zon en ook wat wolkenvelden. Vooraan in het nieuws, de brand in een kledingdepot in Tubeke in Waals-Brabant. Die is onder controle. Bij die brand kwam veel giftige rook vrij en ook gevaarlijk asbest. De inwoners daar werden geëvacueerd. Meer op vrtnieuws.be.
7: Clara, blijf verwonderd. Beleef de muziek van de reeks Outlander live op zondag 21 februari in Antwerpen. Een ensemble van topmuzikanten en vocalisten brengt een filmische voorstelling die u midden in de Highlands katapulteert. Outlander in Concert, Echoes Through the Highlands, op 21 februari in Koningin Elisabethzaal. Tickets via greenhousetalent.com, samen met Clara.
8: I don't care about the word art, because it's been so discredited.
7: Pompidou, met Niki Aerts.
9: Een bijzonder goedemiddag en welkom bij Pompidou. Vandaag neem ik u mee op reis langs de Wolga. De moeder van Rusland, zo wordt die rivier wel eens genoemd. Het is een rivier van wel 3500 kilometer lang, die dwars door Rusland stroomt en wier oevers heel wat verhalen herbergen. Historicus, journalist, schrijver en oud-Rusland-correspondent voor NRC, Michel Krielaars, schreef er een boek over. Rivier van bloed, een cultuurgeschiedenis van de Wolga. Eind januari trotseerde hij een treinstaking, de zoveelste, om erover te komen vertellen hier in de studio. En dat gesprek laat ik u vandaag graag opnieuw horen. Michel Krielaars kent u misschien ook van een podcast die hij gemaakt heeft voor Clara en die nog altijd op VRT Max te beluisteren is. Muziek voor Stalin. Een podcast waaraan Krielaars zelf ook goede herinneringen bewaart.
10: Het was een buitengewoon leuke ervaring hier om bij Clara te zitten. In geloof ik 4 middagen werd het opgenomen uit mijn boek De Klank van de Heilstaat. En ik vond het fascinerend dat de prachtige oorlogsgeluiden doorheen werden gemixt en de stem van Stalin hoorde je. En ik dacht echt, ik zei ineens in de jaren 30, 40, 50 van ver voor mijn geboorte. Ja. Dus ik vond het een bijzonder avontuur om hier te zijn.
9: De stem van Stalin, die klinkt ook door jouw boek. We gaan er zo meteen in bladeren en over praten, maar Christophe Fekeman zit hier ook aan tafel. Dag Christophe.
11: Niki.
9: Jij hebt het nieuwe en meteen ook laatste boek van Julian Barnes gelezen. Zo wordt het toch aangekondigd?
11: Ja, dat klopt. Vertrekpunt, dat is de titel. En Barnes deelt het mee in het boek zelf, dat het zijn laatste boek zal worden. En hij bevestigt het nu ook keer op keer in interviews van mensen die hem niet zouden willen geloven. Zijn belangrijkste argument is: ken jij veel meesterwerken die geschreven zijn door mensen boven de 80? Ja. En het antwoord wordt dan geacht om nee te zijn, Nicky. Dus hij zegt, ik ben 80.
12: Ik was er aan het nadenken. Dus,
11: ja, ik heb er ook over niets inderdaad. Dus hij zegt, ik ben 80. Het is wel netjes geweest. Ja. Goed. Het was wel geestig. Ik hoorde hem of ik las dat hij had gezegd, als ik nu nog een volgend boek zou schrijven, dan moet de titel zijn I'm Sorry. Dat hij nu gelogen heeft. Dat het,
12: want hij liegt nooit.
11: Een
12: schrijver.
11: Dat weer wel, maar toch.
12: Heb jij toevallig gelezen, Michel Krijnaert?
10: Ja, ik vind het een leuke schrijver. Ik heb het buitengewoon vermaakt, want het is eigenlijk een soort handleiding van hoe schrijf je een roman. Barnes is heel vaak een beetje aan het puzzelen. Ik heb dit meegemaakt, ik wil een roman schrijven. En dan eigenlijk de echte roman in deze roman is maar 10 pagina's dik.
12: Mm.
11: Hoe schrijf je een korte roman?
12: Ja. Goed, Rivier van Bloed, daar gaan wij over praten, Michel Krielaars. Dat is een cultuurgeschiedenis, zoals ik net al zei, waarvoor je vertrekt vanuit die Wolga, die lange en belangrijke rivier voor Rusland. Maar voor we daar gaan naar kijken, eerst even naar jouw geschiedenis en hoe jij eigenlijk in Rusland terechtgekomen bent, hoe je verliefd geworden bent op dat land toen het nog de Sovjet-Unie was. Neem ons eens even mee terug in de tijd. Hoe oud was je toen je voor het eerst besefte dat je iets Russisch mooi vond?
10: Dat zeg ik altijd, het was heel mooi. Dat was na het zien van de film De Dame met het Hondje, een Russische speelfilm gebaseerd op een verhaal van Tsjechov. En die film vond ik zo ontzettend mooi. Het gaat over twee mensen die met anderen getrouwd zijn, die met elkaar iets krijgen. Begin 20e eeuw, eind 19e eeuw. In Yalta, waar helemaal niets gebeurt. En er was hele mooie muziek, het was heel mooi gefilmd en heel dramatische dialogen. Mm. En vanaf dat moment ben ik Tsjechov gaan lezen. En wij hadden in Nederland toen een hele goede vertalers. Dus langzamerhand kwamen al die vertalingen uit. Dus ik ben verslaafd geraakt. Van Tsjechov ging ik naar Turgenev, van Turgenev ging ik naar Tolstoj. En op een gegeven moment heb ik er mijn brood mee verdiend. Toen ben ik geschiedenis gaan studeren, wat ik zo ongelooflijk saai vond. Dat je over de middeleeuwen, over de klassieke oudheid, handboeken uit je kop moest leren. En dan was er één hoogleraar Russische geschiedenis. En die kon vertellen en die kon schrijven.
12: Je hing aan zijn lippen.
10: En zo is het gekomen.
11: Even tussendoor, welke vertaler heb je nu in gedachten? Charles B. Timmer. Ja, toch wel. Die dacht Karel van der Dreven, die heeft er ook heel wat.
10: Die heeft ook dingen verteld.
12: En die staat ook
10: en dat was ook een van de docenten. Ik heb nooit les van hem gehad, maar ik heb hem later heel goed leren kennen. Okay. En die schreef in de kranten grote essays over Russische literatuur. En die heeft ook bijgedragen aan mijn verslaving.
12: Mm. Ja. Nu, je eerste bezoek aan de Sovjet-Unie toen nog, was in 1989.
10: Ja.
12: Dat schrijf je ook allemaal in je boek, dat weet ik daar. Uit Rivier van Bloed. Hoe was die kennismaking toen met de Sovjet-Unie? Dat was een andere realiteit dan die je uit al die literatuur had. Achter de kiezen had.
10: Het was de wereld van een communistische dictatuur. En ik ben met de auto gegaan vanuit Finland over de grens. En je had al meteen bij die grensovergang. En werden we achtervolgd door Sovjet-militairen op skis met geweren. En je moest om de zoveel kilometer, het was in de winter, in de sneeuw. Om de zoveel kilometer stond er een slagboom met een agent in de kou. En dan moest je je papieren laten zien. En die ging dan bellen met Moskou of met Leningrad of we door mochten rijden. En zo zijn we in een aantal dagen hebben we Moskou bereikt. En je dacht echt, wat is dit een vreemd land. Maar tegelijkertijd kwamen we op een gegeven moment bij Novgorod. En dan was de rivier bevroren. En dan zag je allemaal jonge mensen over ijsschotsen springen. Want die rivier begon al een beetje, het ijs begon al lichtelijk te kruien. Dat vond ik al heel spannend. En ik zat in een hotel. En daar lag naast het conservatorium van de stad Novgorod. En toen werd er een chaconne van Bach op een viool gespeeld. Dus er kwam heel mooi vioolspel met ijsschotsen springen.
12: Maar toch dat communistische tintje.
10: En ze hadden op de voorruit van onze auto, ik was met een vriend Martin Leventer, die werd correspondent, hadden ze geschreven Pidarassi, vuile flikkers.
12: Dat heb je misschien vaker gehoord.
10: Twee mannen in een witte
12: Volvo
10: uit het Westen. Ja. Dat moeten wel mannen van de herenliefde zijn.
12: Mm. Ik heb diezelfde reis die je net beschrijft vele jaren later gedaan, maar vanuit Sint-Petersburg met de auto over de Finse grens dan. Dat was toen zonder al die wachtposten, maar ook spannend eigenlijk. Nou goed, die landschappen zijn natuurlijk indrukwekkend. Die komen ook vaak terug in je boek, want je gaat op cruise op de Wolga. Op cruise op de Wolga. Dat zijn niet het soort van cruises die wij ons voorstellen op de Donau of zo. Hè. Het is iets anders.
10: Nee, het is heel anders. Je kunt natuurlijk met 300 Duitsers op een groot schip gaan. Maar ik heb altijd gekozen voor kleine schepen waar eigenlijk alleen maar Russische toeristen op zaten. En dat was natuurlijk heel erg leuk, want er was er ineens een westerling. En er werd er echt naar je gekeken van, er is een westerling aan boord. Dat werd daar niet gezegd, maar dat zag je. Je zag die blikken steeds nieuwsgierig, want hij draagt een das en hij heeft een hele mooie schoenen aan. En je voelde je dan een dandy, terwijl ik daar in een hele normale kloffie, zoals ik altijd bijloop, was. En op een gegeven moment komen ze erachter dat je Russisch spreekt. En dan heb je mensen, ik heb het twee keer gedaan, in 2008 en in 2019.
12: Om dit boek te schrijven. De informatie komt uit die reizen.
10: Ja, mm-hmm. En dat je dan met die mensen in gesprek raakt. En dat was natuurlijk een enorm verschil. Want in 2008 waren ze veel openhartiger dan in 2019.
12: Hoe zou dat komen?
10: Door de oorlog in Oekraïne, die in 2019 al 5 jaar bezig was. Mensen waren voorzichtiger, maar toch als je een beetje aandrong. En ik had in 2019 een geheim wapen, want toen ben ik op het bovendek, was een accordeonist en die ging oorlogsliedjes met ze zingen, met de oude dames. En toen ben ik mee gaan zingen. En op dat moment denken ze allemaal, ja, hij kent onze liedjes.
12: En als je en de dames op je kant hebt...
10: Dan mocht ik ook met ze mee naar de discotheek s'avonds laat. Ja.
12: En dan moet je gaan dansen.
10: Met 70-plussers in de disco. Nou, het was ontzettend leuk.
12: En dat die liedjes, die had je geleerd. Want we waren eigenlijk gestopt in 89, je eerste bezoek. Je bent dan uiteindelijk, zei je net ook al, gaf je aan, 2007 als correspondent voor NRC naar Moskou gegaan. Je hebt daar 4 of 5 jaar gewoond. En het is op die manier natuurlijk dat je een land echt leert kennen.
10: Ja, want je gaat Moskou uit.
12: Ja.
10: En dat was zoals in de jaren 80 mocht je Moskou niet uit. Dat was ook een slagboom. Je was als toerist. Ik wilde een proefschrift schrijven. Dus ik zat op de Leninbibliotheek en verder. Ver kwam ik niet. En nu kon ik het hele land uit. Dus ik ben het eerste jaar moest ik veel over het Kremlin schrijven, over Poetin en zijn opvolger Medvedev, of dat nou een echte opvolger was of niet. En toen dachten we gaan nu op reportage. En dat vond ik heel erg eng in het begin. Want je moest treinkaartjes kopen of met een vliegtuig helemaal 1000 kilometer naar het zuiden of naar het noorden.
12: Maar je sprak de taal wel. Dat helpt.
10: Ja. Maar overal waar je kwam, als je je dan niet had aangemeld bij de lokale KGB, zullen we maar zeggen, de FSB, en dan werd je ergens aangeduid, had je een papiertje niet bij, en dan kreeg je echt een boete, dan moest je naar het politiekantoor, dan werd je bij de FSB-leider van het stadje op het matje geroepen, van wat doet u hier eigenlijk? En tijdens die reizen dacht ik echt, nou zoveel is er nou ook weer niet veranderd in het Rusland van Poetin en Medvedev.
12: Ja, dat zeg je helemaal in het begin al in je inleiding tot dit boek, Michel, dat er eigenlijk niet veel veranderd is al een hele tijd in Rusland. Dat de tijd is blijven stilstaan. Ze zijn ingeslapen.
10: Een citaat van Svetlana Alexievich, Nobelprijslaureaat, die zegt, in 5 jaar kan er in Rusland heel veel veranderen, maar in 200 jaar verandert er niets. Nou, na mijn Wolga-reis heb ik dat toch echt wel geconstateerd.
12: Maar hoe verklaar je dat? Je probeert dat te achterhalen ook, hè? Wat er gebeurd is. Hoe komt dat?
10: Het komt door een hele machtige staat die het volk onderdrukt. En Rusland heeft natuurlijk heel veel heel hoog opgeleide mensen. Ik zeg altijd maar de beste natuurkundigen, wiskundigen, schakers, balletdansers, noem maar op. Maar zodra mensen eigen initiatief ontplooien, dat riekt naar vrijheidsdenken. En dan wordt het gevaarlijk en dan komt er onderdrukking. En er is natuurlijk altijd zijn er ontwikkelde mensen geweest die wilden meer vrijheid, die wilden democratie, die
12: dat
10: wilden minder corruptie.
12: Dat waren dan de kunstenaars en de schrijvers en de muzikanten. Ja.
10: Ja. En iedere keer wordt dat weer de kop ingedrukt. En dat is de tragiek van Rusland, want het is een land, een goede vriend van mij, de vertaler Hans Boland, zegt altijd, in Rusland zou iedereen in een villa met zwembad kunnen wonen, zo rijk is het land. En eigenlijk als je buiten Moskou komt, is het gemiddelde salaris 150 euro per maand.
11: Ja. Dat is toch gek, omdat het blijkbaar niks te maken heeft met het regime, want het regime is altijd anders. Waar heeft het dan mee te maken? Is dat dan de ziel van het volk? Of?
10: Het regime heeft een andere pet op. Maar de mentaliteit van het regime is steeds dezelfde. Of het nou de tsaar was, of het communisme, of dit rare hybride gedoe van Poetin. Hmm. Ze doen het op dezelfde manier.
12: En die mentaliteit is, Michel?
10: Die mentaliteit is de gedachte van het volk is er voor ons. De gedachte vanuit de staat. Het volk is er om voor ons te zorgen dat wij veel geld kunnen binnenhalen. Maar wij zijn er niet om voor het volk te zorgen. En dat hebben wij hier. Dat hebben we in de westerse liberale democratie. Daar is de staat er toch vooral om te zorgen dat er wegen goed zijn. Dat de criminaliteit wordt bestreden. Dat de armen een beetje geholpen worden. En dat is in Rusland nergens te zien.
12: Nee.
10: En hoe verder je komt, hoe treuriger het wordt.
12: Ja, op die reis waar ik het net over had, ook 2017, niet zo lang geleden, maar toch al een eeuwigheid geleden. Zo voelt het. Kwam je ook eens buiten de Sint-Petersburg, houten huisjes, armoede, zandwegen.
10: En alles kapot.
12: Tristesse, alles kapot.
10: Ja, ik zeg altijd, het is het land van het grote achterstallige onderhoud. Van dat je denkt, ja, je bouwt iets moois. En onderhoud het dan gaat het nog een paar honderd jaar mee. Maar het is, tijdens die Wolga-reis kom je soms in plaatsjes die zo schilderachtig mooi zijn. Er is één plaatsje in Myshkin, Muizenstad. En daar hebben ze dan het Muizenmuseum. En daar is de Smirnoff-wodka, komt daar vandaan. Maar daar staat echt alles schots en scheef. Dus ik had een kerkje gefotografeerd en een Russische vriendin van mij in Amsterdam zei, oh, ben je daar? Alsof het het heiligste der heiligen was. Maar dat was, die pilaren stonden echt allemaal zo. En er was geen asfaltweg zonder kuilen en gaten.
12: Ja, je hebt het ook, Michel, in je boek over die dualiteit. Hè, van inderdaad dat prachtige landschappen, mooie kerken.
10: Heel aardige mensen.
12: Heel aardige mensen ook, zoals jullie dat zo mooi zeggen. Maar tegelijkertijd die armoede en dat verval, de tristesse die als een deken overal overhangt.
10: En die tristesse, zoals jullie dat zo mooi zeggen, dat ligt als een deken over dat hele land. En die versterkt de passiviteit van de bevolking. Want heel veel mensen denken, ja, we kunnen wel voor onze rechten gaan opkomen. En we kunnen wel gaan demonstreren omdat we een nieuwe school willen hebben of een nieuwe weg in ons stadje of ons dorp. Maar dan krijgen we te maken met de lokale gouverneur of burgemeester die altijd door en door corrupt is. En al dat geld voor het nieuwe asfalt in zijn zak heeft gestoken. En dan belanden we misschien wel in de gevangenis. En als je dat systeem maar honderden jaren doorvoert, wat eigenlijk zo is, het bestaat al 1000 jaar, dan kom je niet verder. En dan zijn de meeste mensen gewoon denken, laat maar, ik zit mijn tijd uit hier op aarde. En als ik het echt niet meer zie zitten, grijp ik naar de fles. Wodka.
12: Ja, vodka. Ja, want ik word wel wat gedronken. Ja. En ook op die cruise die je doet op de Wolga, wordt er al bij het ontbijt.
10: Bij het ontbijt champagne. Ja. Want dat Russische champagne, die best lekker. Ik deed het ook, hoor. Het
12: ja, je deed gewoon mee.
10: Eén glaasje.
12: Want je wilde natuurlijk gesprekken aanknopen en zo. Het diende het hogere goed.
10: Dan moet het. Zo is het.
12: Maar kom je dan ook dichterbij de Rus?
10: Ja. Het is juist door mee te doen. En soms moet je ook wel, dan drink je dan iets te veel. Maar ook om te laten zien, ik kan het ook. Dat is een enkele keer gebeurd hoor, tijdens die reis. Maar je krijgt een intimiteit. En ik zeg altijd van, ik heb eigenlijk in Rusland, in die 40 jaar dat ik er kom, zo onderhand, meer intieme vrienden gekregen dan in Nederland. En dat vind ik altijd heel bijzonder. En daar ben ik eigenlijk het land heel dankbaar voor. Want ik heb met zoveel mensen onderweg die dan prompt over hun meest intieme belevenis in hun leven begonnen te vertellen.
12: Maar dus ze vertrouwen je wel als westerling, want er is ook, dat schrijf je ook, er is een wantrouwen ten opzichte van alles wat westigs is.
10: Ja, maar dat is de staat. Ja. En dat is natuurlijk door de propaganda die sinds 2014 gaande is en sinds 2022, sinds die invasie in Oekraïne, alleen maar versterkt is dat wantrouwen ook bij gewone Russen toegenomen. Mm. En dat viel me al op. Ik was er in 2020 voor het laatst, toen begon de corona-epidemie. En toen merkte ik al dat heel veel mensen afhoudend waren. En niet meer met me wilde spreken. Natuurlijk horen ze aan mijn accenten dat ik een buitenlander ben. Dat ik geen Rus ben. En dat mensen voor taxichauffeurs altijd heel erg breedsprakig en vertellend nu rustig. Zelfs enkele kennissen van mij, geen vrienden, rustig. Mensen zijn bang. Ik heb vrienden die ik af en toe via Signal of via WhatsApp nog vraag hoe het met ze is. En dan krijg ik toch meestal het bericht, we leven nog. We halen adem. Maar we zijn heel erg bang en we hopen dat het heel snel afgelopen is, deze oorlog.
12: Nu, dat alles wat je net aangaf al, hè, dat wantrouwen, die angsten, armoede, dat zijn dingen die jij terugvindt ook in de literatuur. Want het is ook een cultuurgeschiedenis. Dus je gaat ook lezen in een boek. En je zegt, nou, bijvoorbeeld, Dostojevski schreef al over dat wantrouwen ten opzichte van de Westelingen. En Poetin haalt dat nu ook te pas en te pas aan. Alsof hij de grote kunstminnaar is.
10: En een slavofiel, om te verdedigen dat Rusland een ander land is dan het Westen. En dat zeggen de slavofielen waarvan...
13: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
14: Goeie, wacht, hè.
15: Rustig, schat.
14: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
15: Shh, geen stress, schat.

0: en meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
1: Clara Live.
2: Ja, ik word er niet vrolijker van.
3: Ja, dat hoor je Bart de Wever niet zeggen.
2: Ja, nu ben ik even van slag door de vergelijking die je maakt.
4: Poetin die zelf niet drinkt trouwens. Hè?
3: Die zelf niet drinkt.
2: Maar die moet
3: altijd op zijn hoede zijn. Ja, want er kan natuurlijk morgen een generaal achter hem staan die hem het mes in de rug steekt. Ja.
2: En is natuurlijk een heel gezonde kerel. Met zijn blote bast in het koude water duikt en paardrijdt en gaat vissen. Wat doet hij allemaal?
3: Maar het gezicht is wel behoorlijk gebotoxed.
2: Ja.
3: Er is toch een beetje een plastic man. En er gaan toch wel bijna redelijk aannembare geruchten dat er dubbelgangers zijn. Oh. Want soms zie je dat er een Poetin opduikt terwijl die daar helemaal niet kan zijn.
2: Heb je dat ook?
3: Hij is op de Krim geweest. En je zag al aan de oren, die heeft heel andere. En de kloof dat iemand van Bellingcat, het onderzoeksplatform, heeft die oren vergeleken. En dat klopte niet.
2: Dus het was iemand die als Poetin verwond is. Ja. Is het echt?
3: En hij is ook veel aardig, want hij geeft handen. Poetin heeft smetvrees, die durft nooit handen te geven.
2: Als hij een hand geeft, is het niet de echte. Nee. Niet goed getraind, die stand-ins. Wat wil je, Michel Krielaars, nu precies met dit boek achterhalen? Je noemt het een onderzoek ook. Je gaat op onderzoek naar wat?
3: Ik ga op zoek naar het wezen van... Ja, eigenlijk naar het wezen van Rusland en vooral naar het wezen van de Russische staat. Want ik kon natuurlijk vanaf de bron tussen Moskou en Sint-Petersburg, waar gewoon die rivier een beetje uit de grond borrelt, die al gezegend wordt, jaarlijks gezegend wordt in mei door de kerk, ga ik naar Astrakhan en je komt door al die plaatsen en je maakt eigenlijk alle machtssituaties mee. Want ik lees boeken, ik lees een roman van Saltykov Shcherin, De geschiedenis van een stad, speelt zich af in Tver, een stad aan de Wolga. En hij beschrijft heel mooi dat systeem van corruptie. Als er een nieuwe burgemeester komt of een nieuwe stadsbestuurder, dan zeggen zijn collega-wethouders van het is heel fijn, je mag blij zijn. Hier heersen geen wet en waarheid. Je kunt je hier heel erg verrijken de komende tijd. En je moet lekker die burgers eronder houden. Nou ja, dat aan de hand van de boeken die ik lees tijdens mijn reis, zie ik steeds dit soort constante factoren terugkomen die ik dan ook in het bestuur van vandaag de dag tegenkomen. En een heel bijzondere ervaring was dat ik bij het landgoed van de familie Bakunin kwam. En dat ligt ook in de buurt van Tver, dus aan het begin van mijn reis. En daar zat in rond 1840 Bakunin, de grote anarchist, met zijn vier beeldschone zusjes en de jonge Ivan Turgenev, die toen al dweepte met ieder mooi meisje dat hij tegenkwam. En die spraken over wat er met Rusland moest gebeuren, hoe Rusland moest hervormen, dat de lijfeigenschap moest worden afgeschaft, dat misschien de tsaar moest worden beknot, zo niet moest worden afgezet.
2: Voor de moderniteit eigenlijk.
3: En ze maakten alleen maar ruzie. En in 2011 heb ik bij die oppositievergaderingen gezeten, tijdens die grote demonstraties tegen Poetin in 2011-12. En ik zag precies hetzelfde. Al die mensen, van wie er twee vermoord zijn, Boris Nemtsov en Alexei Navalny, die maakten alleen maar ruzie. Ze konden alleen maar roepen, weg met Poetin. Poetin is een schurk, Poetin is een bandiet. En dan vroeg je, maar wat gaan jullie dan doen als hij weg is? Want er is een enorm machtssysteem daaromheen gebouwd. En dan hadden ze geen antwoord. En nu is het weer zo dat de oppositie die in het buitenland zit, vorige week hadden ze ook een conferentie in Parijs.
2: Volg je dat dan?
3: Ik volg het op de voet, ja. Mm-hmm. Weer ruziend door het restaurant rolde, zullen we maar zeggen. En met oestersmeet. Symbolisch.
2: Maar er komt niks uit.
3: Er komt niks uit. En dat maakt natuurlijk deze staat. En Poetin heeft natuurlijk, toen hij aan de macht kwam in het jaar 2000... het eerste wat hij deed was naar het hoofdkwartier van de KGB gaan en zeggen, heren generaals, we zijn weer terug aan de macht en dit keer gaan we nooit meer weg. En hij heeft in die 25 jaar een heel sterk systeem opgebouwd van vazallen die heel rijk worden. Dat zijn niet oligarchen, dat zijn oud-KGB-vrienden van hem uit Leningrad, die allemaal miljardair zijn en die hebben allemaal neven en nichten en hoge functies gekregen. Heel veel mensen zitten bij de FSB. Overal is de geheime dienst de baas in het land. En dat systeem verdwijnt niet als Poetin dood is.
2: En af en toe staat er dan toch iemand op die zich verzet tegen wat er gebeurt. Er is nu die nieuwe documentaire. Ik heb hem gezien, ik vond hem fantastisch.
3: Van een jonge Poetin.
2: Een jonge leerkracht die zich heel erg inzet voor alle kinderen op school. Het is ook op een plek waar hij woont, een afschuwelijke plek, met industrie.
3: Maar dat is de liefde, want dat zit ook in die film. Hij weet op een gegeven moment dat als hij doorgaat met die propaganda te filmen voor een documentaire,

0: die in het buitenland zal worden gemaakt.
1: Ja, want wat hij doet is eigenlijk, dat moeten we zeggen, hij is een spion.
0: Hij is een leraar die alles moet filmen voor de staat in Moskou. Maar hij besluit, dit deugt niet.
1: Dit kan ik niet, want alles verandert. Dus plots is alles propaganda en die leerlingen moeten beginnen marcheren. Ze moeten driloefeningen doen, granaatwerpen, al dat soort. Echt idiote dingen. Het en hij denkt, hier trek ik de lijn.
0: Ja, maar je ziet dus ook het mooie dat er een lerares is en die moet ineens gaan zeggen, vandaag is het Russische leger begonnen met een speciale militaire operatie ter denazie.
1: Ze kan het zelfs niet uitspreken. Mond.
0: En dan vraagt hij filmt dat. En dan zegt, wat is er handig? Ja, het moet van boven, zegt ze. Ze vindt het helemaal niet. Ze zou het liefst niet doen, volgens mij. Maar het moet van boven, dus ik doe het. En dat is het wezen van Rusland.
1: Ja, maar mensen zoals die jonge leerkracht dan, die moet dan weg. Uiteindelijk weg. Ja,
0: want dat beseft hij, als hij ermee bezig is, dan beseft hij dat hij het land uit moet en nooit meer terug kan. Misschien wel vermoord wordt in het buitenland. En hij zegt in die vreselijke stad, waar alles smerig is. Het is de gemiddelde leeftijd, levensverwachting 38 jaar. Je ziet alleen maar fabriekspijpen met giftige dampen, oude kapotte school. En hij zegt, ik hou van mijn stad. Ik hou van de mensen. Ik hou van de vogels en van de bomen. Hij houdt van die vieze afvalbergen. En dat is een wezen van de gewone Russen. Ze houden, overal waar ik ben geweest in die reis, tijdens die reis, hielden die mensen van hun stadje of
1: ook van
0: hun
1: dorp. Die scheefgezakte houten huisjes. Ja.
0: En dat maakt het, ja, dat vertedert me altijd heel erg.
1: Maar de conclusie van dat verhaal ook van Mr. Nobody against Putin is, je kan maar beter zwijgen.
0: Je kan maar beter zwijgen.
1: Wat ze al generaties lang doen, wat je ook schrijft, Michel, Rivier van Bloed.
0: Een duidelijk voorbeeld, iemand de verschrikkelijke tsaar uit de 16e eeuw, toen het hier ook geen lolletje was, hier in de Lage Landen. Maar die heeft zijn eigen KGB, een politieke politie, die in monnikspijen gehuld, met een hondenkop en een bezem aan hun zadel. En die rauzen door dat land en die persen de lokale adel af, verkrachten hun vrouwen. Het volk is er hun huizen worden in de fik gestoken. Dat is een terreurmachine. En je kan eigenlijk, er is ook door een hedendaagse Russische schrijver een roman over geschreven, over de aparitschniks, zoals die agenten heten. Ja, dat is gewoon de KGB van nu. Dat zijn de mensen die terreur zaaien overal, die iedereen bang maken. En je houdt je mond. En je hebt deze jongen die weggaat. Je had Alexei Navalny, die werd opgesloten in een strafkamp, vermoord. Ja, ga maar door.
1: Dan blijf je in je zetel zitten.
0: Ja, en dan maar die fles. En dan, als het min 30 is, is het ook lekker hoor, glaasje.
1: Ja, maar toch. Hè. Het is verrassend om te zien hoe je ook vertelt, hoe je telkens die sprong maakt, Michel Krilaerts, van het verleden en dat, ja, de geschiedenis die je in boeken vindt en in de muziek hoort en in schilderijen terugvindt, in kunst, in mooie kunst, terugbrengt naar vandaag en altijd de vergelijking maakt met wat gaat er nu om in dat hoofd van Poetin? Wat is er aan het gebeuren? De minachting voor het volk ook komt vaak terug. De minachting voor zijn eigen mensen, zoals je net zei, ook wegen worden niet onderhouden. Houden, dat de mensen in de provincie het niet goed hebben. Who cares? Als wij ons gebied maar kunnen uitbreiden, is het dat dan? Gewoon gebiedsuitbreiding waar het over gaat? Of
0: ik denk ook dat het altijd veel knulliger gaat dan je theoretisch bedenkt. Het is maar zien natuurlijk imperialisme. Maar je moet niet vergeten dat ook Jeltsin het niet zo leuk vond dat Oekraïne was weggevallen bij Rusland. Alleen Jeltsin wilde er geen oorlog voor beginnen. Die wilde gewoon iemand hebben die trouw was, loyaal was aan Moskou. Dat is natuurlijk het probleem. Voor Poetin en zijn trawanten geldt alleen maar, wij willen aan de macht blijven, wij willen de macht niet delen. En zij zagen in Oekraïne op een gegeven moment een democratie ontstaan. Als je uit Moskou, ik ben heel vaak in Oekraïne op dienstreis geweest, in Oekraïne was het verademing. Je werd niet in de gaten gehouden. Je kon gewoon aankloppen bij het huis van de regering en vragen, mag ik de minister van Buitenlandse Zaken spreken? Nou, mocht 2 uur wachten en dan had je een afspraak. Ik heb in Rusland nog nooit de minister te pakken gekregen. Dus dat was een democratie in wording. Echt een jonge democratie met alle aspecten. En daar was Poetin als de dood voor. Dat wilde hij niet. En na die Maidan-revolutie in 2014 zat dat er toch aan te komen. En dat was het grootste gevaar. En hij dacht, ik wil dat niet daar hebben. Ik wil het niet in Belarus hebben. Ik wil het niet in Kazachstan. Hij is binnengevallen en nu wordt het een soort imperia. Kijk, toen de Krim bij Rusland werd gevoegd, stond heel Rusland te juichen. Dat heeft Alexievich ook prachtig beschreven. De Krim-champagne was op. In Moskou was iedereen hysterisch geworden. Dus je kunt bij de gewone man, het populisme, dat helpt. Want er is natuurlijk een deel van de ouderen, de Sovjet-burgers, zeg maar, die Sovjet-Unie hebben meegemaakt. Dat deel voelt zich vernederd dat denkt het komt door die NAVO, dat komt door dat Westen. Mm. En ze vergeten even dat er in Polen en in Tsjechoslowakije vrijheidsbewegingen waren.
1: Ja, en de propaganda doet natuurlijk heel goed zijn werk, hè, wat je ook ziet. We zien het ook in de Amerika op dit moment, wat er gebeurd is. Zelfs als er beeldmateriaal is, het is niet wat je ziet. Ja. Nee, er is iets anders aan de hand. En dat zie je in die documentaire ook alweer.
0: Er is de geschiedenisleraar die zegt dat in Europa iedereen arm is en in de kou zit, want ze krijgen geen gas meer. En de industrie is helemaal ingestort.
1: Dus als je dat van jongs af aan binnenkrijgt, dat soort van informatie, dan wordt dat je realiteit.
0: Ja.
1: Wat is het mooiste wat je gezien hebt in Rusland op je reizen?
0: En bij deze Wolga-reis was toch die bron van de Wolga. Dat was alsof ik de 19e eeuw binnenstapte. Dat je inderdaad
1: een klein
0: ziet,
1: beetje pruttelend water.
0: Er komt pruttelend water, daar is een klein kapelletje overheen gebouwd. Er staat ook hier begint de ziel van Rusland, van de Russische landen. Een zin uit de Sovjet-Unie. En de Russische landen zijn alle gebieden waar Russisch wordt gesproken. Dus ook Oekraïne, ook Litouwen, ook Noord-Kazachstan. Dus het heeft ook iets beangstigends ergens. En natuurlijk iets imperialistisch. Maar dat is in de tijd dat het Sovjet-imperialisme nog bestond. Nee, dat was heel erg mooi. En een van de leukste ervaringen was in de stad Samara, waar een bierfabriek stond van een Oostenrijkse edelman, een ridder, Alfred von Vacano genaamd, en die gewoon ergens eind 19e eeuw zijn geluk ging beproeven in Rusland en daar een bierfabriek heeft opgericht. En dat zo lekker bier was dat iedereen dat bier wilde hebben. Die fabriek is natuurlijk genationaliseerd na de revolutie. Maar toen ik er was, was er een soort filiaal aan de haven waar de boot onze Wolga-schip aanlegde. En er kwamen allemaal mensen met kleine motorbootjes van de andere oever van de rivier. Die staken over en die gingen dan bier tappen uit de grote kraan met jerrycans van 50 liter. En dan gingen ze met een klein motorbootje dat bijna zonk van al die jerrycans met bier, gingen ze terug naar de andere oever om een feestje te vieren op de zaterdag.
1: Waarschijnlijk, ja.
0: En dat zijn toch de dingen die Rusland, wat ik al zei, het vertedert me. Het is een soort kleinheid. Hoe kun je in zo'n land toch nog genieten? En heel veel mensen kunnen toch nog genieten.
1: Maar zou jij op dit moment willen teruggaan?
0: Ik denk dat het gevaarlijk is, want ik ben natuurlijk ook met dit boek, ik lever kritiek. En het is heus niet zo dat ze Michel Krielaars eens even de gevangenis in gaan gooien door wat drugs in zijn koffer te stoppen. Nee, ze pakken weer eens een westerse. Oh, dat is die voormalige correspondent. Hoeveel zijn er? Oh, die is er. Laten we die eens oppakken. Die wisselen we dan uit tegen een Russische spion. Dus het wordt me afgeraden.
1: Maar je bent wel nog welkom.
0: Dat ik wel, als ik een visum aanvraag, kan ik er komen. Maar ik denk dat ik de hele tijd op mijn hoede zou zijn. Dat ik me niet heel erg op mijn gemak voel. Maar ik zou heel graag willen. Want ik heb er vrienden wonen die ik graag zou willen bezoeken. En ik wil toch ook zien wat er gebeurt in dat land. Hoe alles aan het veranderen is. Ja. Dus misschien als ik in een hele moedige bui ben, of overmoedige bui, dat ik moet eerst die oorlog voorbij zijn. Hè? Dus
1: het
0: kan nog wel
1: je?
0: Een paar jaar duren. Ja. Maar ik denk dat het nog jaren gaat duren. Poetin wil gewoon het land en die wil territorium. En hij moet dat doen, want hij moet met iets thuiskomen. Want anders zijn er 1 miljoen soldaten gesneuveld en zwaar gewond geraakt voor niets. En het wordt natuurlijk een drama. Al die gewonde, getraumatiseerde jongens, die gaan terug naar hun achterland. Die zijn allemaal overspannen en die hebben een Kalashnikov in de keukenkast staan. Dus,
1: ja, maar dan herhaalt de geschiedenis zich ook weer natuurlijk. Hè? Rivier van bloed, er is heel veel bloed in die Wolga gestroomd. Executies, gevechten, overal op de oevers. En het lijkt er niet beter op te worden.
0: Nee, helaas.

0: Lied van de Wolga-slepers van Igor Stravinsky. En daarmee zitten we midden in het boek van historicus, schrijver en Ruslandkenner Michel Krielaars. Rivier van bloed, een cultuurgeschiedenis van de Wolga. Eind januari ging ik daarover met hem in gesprek. En ik vroeg hem toen waarom er zo vaak boeken over rivieren geschreven worden. Denk maar aan Donau van Claudio Magris. Maar er zijn de voorbije jaren ook boeken verschenen over de Maas en de Rijn. Waarom lenen rivieren zich zo goed tot een cultuurgeschiedenis, vroeg ik aan Michel Krielaars.
1: Het verleden stroomt. En dat is het wat zo boeiend is. Want je denkt, het water is hetzelfde. En hier is het heilige water bij de Wolga. Dat is natuurlijk helemaal zo mooi. En je weet, het voert je mee. En er zijn altijd hele mooie schilderijen gemaakt, zeker in de romantiek. Dus je ziet het. Ja, je komt dichter bij God, zullen we maar zeggen.
0: Eens, Christophe, kan je daar...
2: Ja, ik heb dat met de Mississippi altijd gehad. En er zijn ook heel veel boeken over geschreven. Van Mark Twain tot Jonathan Raban. Mensen die dat dan gaan bevaren. En dan kom je natuurlijk op zoek naar de ziel van Amerika in dit geval dan. Of van de Zoutmeer bepaald. En dat is toch... ik kan me er echt wel iets bij voorstellen dat je dat doet, ja.
1: Je springt op een zwembandje en dan laat je meedrijven. Mm-hmm. Zo, dat heb ik voor mijn gevoel altijd gedaan, niet op een boot.
0: Nee, het cruiseschip waar jij op zat, Michel Krielaars, was het Zwanenmeer. was ik vergeten zeggen daarnet. Christophe, je hebt het laatste boek, ik nog maar eens, van Julian Barnes gelezen. Vertrekpunt is het?
2: Vertrekpunt, dat wil zeggen, het is vertrek... Open de haakjes, punt, sluit de haakjes. Er zijn eigenlijk weinig dingen die ik zelf minder aantrekkelijk vind dan een boektitel waarin haakjes voorkomen. Maar het is niet anders. Je hebt hier in het origineel departure, weet je wel. Mij trekt het niet aan op zich, maar de vele hardcore fans van de Engelstalige of de Engelse 80-jarige topschrijver Julian Barnes zullen zich niet weerhouden hebben gevoeld om niet te min rijkhalsend uit te kijken naar deze publicatie. Te meer omdat we hebben het al gezegd natuurlijk... dit zijn laatste boek is of zou zijn. Hij gaat dat in elk geval met zoveel woorden ook zelf aankondigen in het boek zelf. Op pagina 30, 35 ongeveer gaat hij tussen neus en lippen mededelen. Twee dingen. Eén, zegt hij, geen zorg, er komt nog een verhaal. Een verhaal binnen het verhaal. En twee, dit zal mijn laatste boek worden. Nu, op dat moment, 30, 35 zeg ik... kwam die eerste mededeling, er volgt nog een verhaal wat mij betreft, vrijwel gekomen. Want wat hij tot dan toe bespiegeld heeft, Barnes, over geheugen en identiteit en in combinatie daarmee natuurlijk die onvermijdelijke Madeleine van Marcel Proust, vond ik niet altijd van die aard dat mijn interesse klaar wakker bleef, zal ik maar zeggen. Dus ik dacht, er mag wel een klein beetje verandering komen.
0: Dus die titel viel al tegen en dan de eerste pagina.
2: Ja, nu aan de andere kant voeg ik daaraan toe. Barnes is natuurlijk een intellectueel, is een zeer erudiet man. En wat hij ook beweert, waarover hij het ook mag hebben, hij weet het altijd te stofferen met zeer lezenswaardige en vernemenswaardige anekdotes. Als het bijvoorbeeld gaat over geheugen, dan wijst hij bijvoorbeeld op het voorval van Friedrich Nietzsche en alzo sprak Zarathustra. Terwijl hij Zarathustra aan het schrijven was, schijnt het te zijn gebeurd dat hij een passage uit een boek dat hij 50 jaar eerder had gelezen, voor alle duidelijkheid niet zelf had geschreven, letterlijk... een plaats gaf in dat boek waaraan hij bezig was, in Zarathustra. Dus het lijkt heel sterk op plagiaat. Vandaag zou je zeggen, het doet een beetje denken aan AI, maar dat was in die tijd, godlof, nog niet het geval. Maar de zus van Nietzsche, die weerspreekt dat. De zus van Nietzsche, die wees erop dat hij tijdens zijn werk aan Zarathustra al ten prooi was aan ernstige cognitieve degeneratie. En dat maakte dat hij die opgedoken herinnering aan die passage van 50 jaar eerder voor zichzelf definieerde, zelf ervoer als een kersverse, originele gedachte van hemzelf. Dit is heel curieus natuurlijk. Het duidt enerzijds op een fenomenaal geheugen en anderzijds, ja... is hij blijkbaar niet in staat om een herinnering als een herinnering te herkennen. Dus dat is bijna het tegenovergestelde van een goed geheugen. Oké, interessant. Wat zegt Barnes dan? Soms lijkt het wel of ons brein gewoon met ons speelt. En kijk, dat bedoel ik een beetje, Nicky. Ik vind dat dan zo'n slapzinnetje om zo'n anekdote.
0: Maar ligt het dan niet aan de vertaling?
2: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat het inderdaad een beetje toch een kwestie is van Barnes die soms zijn niet al te spitse gedachten een beetje gemakzuchtig formuleert.
0: Er zijn nog zo'n voorbeelden dan?
2: Wel, er staan nog een paar clichés in. Ik geef een voorbeeld. Hij heeft op een bepaald moment het over de Amerikaanse droom die bezig is te veranderen in een nachtmerrie. Ja, die zin die herinner ik mij van op de achterflap van American Psycho van Bret Easton Ellis, een roman uit 1991. He, als hij bijvoorbeeld zegt, ondertussen verwoesten we de enige planeet die we hebben en maken we het leven onleefbaar voor toekomstige generaties. Dat strookt met de waarheid, daar kunnen wij het over eens zijn, maar het is tezelfde tijd toch ook een zin die we in alle dagbladen van de wereld elke dag opnieuw kunnen aantreffen. Dus goed, dat is mijn kritiek een beetje. Er staat opnieuw tegenover, en ik grijp terug naar wat ik daarnet zei, hij is zeer erudiet en er staan prachtige zinnen in dit boek. Hè. In de liefde is er altijd één die kust en één die de wang aanbiedt. Of, heel herkenbaar voor mij, misschien minder voor Michel, want dat is een wereldreiziger, maar ik zou China wel willen bezoeken als ik dezelfde dag weer thuis kwam.
0: Zo beam me op, Scotty, en dat lukt, hè?
2: Ja, ja. Maar dat moet ik helaas toch zeggen, die twee prachtige one-liners, dat zijn citaten. Het laatste van Philip Larkin. Dus de eruditie van Barnes is zeker intact. En verder ja, is het niet altijd hetzelfde niveau wanneer hij zelf aan het schrijven en verzinnen en denken gaat. Mm-hmm. Maar goed, kom. Dat is dat eerste stukje wat ik zeg. Laten we eens kijken naar dat tweede stukje van zijn mededeling. Het is zijn laatste boek. Ja, dat heeft er dan weer mee te maken. Ongeveer toch dat hij 6 jaar geleden gediagnosticeerd is met een zeldzame vorm van bloedkanker. Niet, geen paniek dat hij terminaal is. Niet, zegt hij, dat het per definitie waar is dat hij aan die ziekte zal overlijden. Hij wijst erop dat 1 op de 2 Britten maar liefst kanker krijgt in de loop van zijn haar leven. Dus zo dramatisch hoeft dat allemaal niet te zijn. Maar goed, het is wel zo dat hij met schrijven ophoudt, of in elk geval met publiceren zal ophouden na dit boek. En aan het einde van deze roman gaat hij afscheid nemen van zijn lezers. En alleen al die enkele bladzijden waarmee dit boek eindigt, vind ik van zo'n ontroerende pracht en zo aangrijpend dat ze met terugwerkende kracht, wat mij betreft, het hele boek, wat je er verder ook van mag hebben gevonden, goed maken en de moeite waard maken. Mm. Dat einde is echt een orgelpunt om u tegen te zeggen.
0: Ja, dat is interessant, want het betekent natuurlijk ook, als je het vertaalt naar het lezen van andere boeken, dat je best toch altijd een boek uitleest.
2: Ja, dat is een goede gewoonte. Ja. Niet alleen voor recensenten.
0: Je kan ook voor verrassingen komen
2: absoluut te staan. Waar, absoluut waar. En het is geen straf, hoor. Dat wil ik toch benadrukken, om dit boek te lezen. En dat heeft ook te maken met dat verhaal dat hij aankondigt aan het begin.
0: Ja, want waarover gaat dat
2: Michel
0: dan?
2: Michel heeft het al gezegd, die korte roman eigenlijk. Mm-hmm. Ja, eigenlijk heel kort samengevat. Het is geen sterk verhaal. Het is geen spectaculair verhaal. Het komt hierop neer dat hij, Barnes, in zijn jonge jaren, in de tijd dat hij studeerde in Oxford, 2 medestudenten, Jean en Stephen, met elkaar in contact bracht, of in elk geval op een bepaalde manier als koppelaar fungeerde bij de totstandkoming van de relatie van die twee. Die zijn uiteindelijk vrij snel alweer uit elkaar gegaan. Met name toen het tijd werd om te trouwen. Dat vind ik eigenlijk wel geen slecht moment. Als het echt tijd wordt om te trouwen, dan scheiden we. En vervolgens zijn er 10 jaren verstreken. En opnieuw door toedoen van Barnes komen die twee terug samen. Dat is het weinig wereldschokkende verhaal, heel kort samengevat. Het meest schokkende aan het verhaal is eigenlijk dat Barnes, door dit verhaal op te schrijven, zijn belofte aan de beide minnelieden breekt. Hij heeft het gezworen, en dat betekent in zijn geval niet zo heel veel, maar toch met de hand op de Bijbel, dat hij dus geen verhaal van over hen zou vertellen als schrijvende. En hij breekt dat door dit nu toch te doen. Dus het is echt een trouweloos sujet, deze schrijver.
0: Dus we mogen nog iets van hem verwachten. Schrijver. Dat is
2: in het algemeen wilde ik inderdaad daaraan toevoegen. Maar kijk, dat verhaal stelt Barnes wel in staat, of dat korte verhaal, om het opnieuw te hebben, een laatste keer dan, over dat ondoorgrondelijke, onuitputtelijke, universele en toch altijd weer unieke thema dat eigenlijk zijn hele oeuvre domineert. En ook dat zullen andere oeuvres natuurlijk met dit werk van Barnes gemeen hebben. Maar dan heb ik het natuurlijk over het thema van de liefde. Hij kan zich nog een laatste keer daar uit en daarna mee gaan bezighouden tot ongetwijfeld grote vrede van die hardcore fans waarover ik of over wie ik het daarnet al had. Sommigen zullen ongetwijfeld zelfs laaiend geestdriftig zijn. Ik kan mij daar iets bij voorstellen. Maar ik denk tezelfde tijd ook weer niet dat er heel veel fans van Barnes zullen zijn die in alle eerlijkheid mij moeten tegenspreken wanneer ik zeg dat dit laatste boek van Julian Barnes misschien niet echt geschikt is om als eerste boek te fungeren bij de beginnende.
0: Maar wel de laatste pagina's lezen. Heb ik
2: maar het is zeker, ik vind het een aanrader. Hoor. Maar als je nu zegt van ik ken Barnes niet, dan zeg ik begin misschien met Flaubert's Papegaai of met Alsof het voorbij is of met De man in de rode mantel.
0: En eindig met, weet je ook waarmee mensen best naar jouw mening dan zouden eindigen?
2: Ik heb zelf niet alles gelezen, maar het lijkt me logisch om het laatste boek te eindigen, toch? Of in ieder geval met die laatste pagina's. Okay. Maar het is een mooi boek, hoor.
0: Ja.
2: Maar je zou van zo'n absolute topschrijver net iets meer verwachten. Dat is een beetje mijn punt. En ik begrijp hem wanneer hij zegt van kijk, ik ben nu 80, het is goed geweest zo. Dit is geen boek dat mij de hoop ingeeft dat hij, mocht hij doorgaan in de loop van de komende 5 of 10 jaar, nog echt geweldige meesterwerken gaat.
0: Ja, je bent een beetje ontgoocheld. Vertrekpunt van Julian Barnes is uit bij Atlas Contact. Dankjewel Christophe Veekman om het te lezen, om het te komen bespreken.
2: Dankjewel, ja. Nicky. Dag Michel.
3: Dag.
0: Wij praten nog heel even verder, Michel Krielaars, want je hebt heel veel gesprekken gehad naar aanleiding van dat boek dat hier ligt op tafel, Rivier van Bloed, met veel Russen op de Volga of in de dorpjes, de steden waar je terechtkomt als je die cruise volgt. Waarover gaat het in die gesprekken dan? Want je zegt, ze vertrouwen je, ze beginnen van alles te vertellen met of zonder vodka op. Waarover gaat het?
1: Nou, het gaat in eerste instantie over wat doe je voor de kost. En dan zegt iemand van, ik ben ingenieur. Heel veel Russen zijn altijd ingenieur. Of ik werk, de vrouwen vaak, ik werk op het gemeentehuis. En ik vraag het een beetje door. En ik zeg, nou, ik ben een historicus. En ik ben gespecialiseerd in de Menshevike beweging. Dat maakt altijd diepe indruk.
0: Heb je
1: van
0: je
1: de revolutie. Het zijn de verliezers van de Russische revolutie. Ja. En dat vinden ze dan heel erg mooi. Ze zeggen, oh, ik ben een serieus. U weet echt iets van ons land. En wat vindt u dan mooi? Dat is een soort uitwisseling van wat je mooi vindt. En ik, dat is dan toch mijn journalistenhart. Het komt dan uit bij de politiek. En dan wil ik gewoon weten, wat vindt u van wat er in het Kremlin gebeurt? Of wat er in de wereld gebeurt? Ja, heel veel mensen zeggen, en kijk, ik schrijf vaak niet een achternaam op en een telefoonnummer. Maar heel veel mensen hebben toch echt wel kritiek, hoor. Ik denk dat het nu veranderd is. Ze houden nu hun mond dicht. Maar heel veel mensen hebben kritiek op wat er gebeurt. Kijk, die oorlog, mensen houden zich doof. Dat zie je, en blind. Dat zie je ook in die documentaire, die leuke film. Mr. Nobody Against Putin. Maar ze vinden het natuurlijk wel, sommige de oude generatie. Er is, geloof ik, 20% van de Russen is echt heel erg voor deze oorlog. Vindt dat het herstel van de Sovjet-Unie moet komen. 20% tegen, dat zijn vaak de hoogopgeleide jongere mensen in de grote steden die in het buitenland zijn geweest. De meeste Russen zijn nog nooit in het buitenland geweest. Moet je ook niet vergeten. En dan hebben we 60% die niks zegt en die met alle winden mee waait. Kijk, de meeste mensen zijn meelopers. Die denken, nou, de burgemeester zegt dat. Nou, dan vind ik dat ook, want dan ben ik aan de macht, krijg ik geen gedoe. En dat is natuurlijk leuk om te vragen. En uiteindelijk hoor je natuurlijk ook, hoe is je leven? Woont u een beetje aardig? En dan willen zij weten, hoe woont u? En dan blijkt toch dat ik in een veel groter huis woon dan zij, want zij wonen allemaal met z'n drieën.
0: Ja, en komen er veel trauma's van vroeger nog naar boven? Want je schrijft ook over, ik denk dat je het niet met zoveel woorden, maar je hebt het over intergenerationeel trauma. Dat overgeleverd wordt.
1: Dat overgeleverd wordt, omdat er nooit over gesproken is. Kijk, ik heb in rond 2010 kwam er eindelijk bij Memorial, die mensenrechtenorganisatie, die ging praatgroepen organiseren voor slachtoffers van de Stalin-terreur. Daar zaten er dan vrouwen tussen de 70 en 80 die vaak geboren waren in een gulagkamp, van wie de ouders waren geëxecuteerd.
0: Miljoenen mensen.
1: 28 miljoen mensen hebben in een concentratiekamp gezeten in die Stalin-tijd. Dus die mensen hebben er nooit over kunnen praten. Ook niet in die beginjaren van Poetin. Want ze dachten, je weet niet welke kant het op gaat. En die verhalen, die zijn, en dat zijn vaak wat ontwikkelder mensen. Het zijn heel vaak artsen, chemici, scheikundigen, natuurkundigen, wiskundigen. Goed opgeleide mensen. En die doen hun verhaal. En dan krijg je echt een verhaal over een wereld. En dat is natuurlijk waar Svetlana Alexievich, Nobelprijswinnares, die verhalen heeft opgetekend van die generaties. En dat is heel erg. En je ziet het dus bij jonge mensen terugkomen. En dat zijn vaak ook jonge mensen die roekeloos zich in die oppositie storten. En met als gevolg dat ze het land uit moeten of dat ze opgesloten worden. Een minderheid, maar ze zijn er wel. En er zijn natuurlijk allemaal jonge mensen die willen uit deze... Ja, mistroostigheid.
0: Wat moet er gebeuren om die Oblomovs uit de zetel te krijgen?
1: Kijk naar Iran nu. Het is dat er 100.000 mensen de straat op gaan. 100.000 mensen. En dat er heel veel mensen worden doodgeschoten. Dat is een risico. Het is een revolutie. Daar is iedereen bang voor. En Poetin zegt de hele tijd, Pushkin citerend, een revolutie is zinloos en bloedig in ons land. Dat is altijd zo geweest. Dus begin er niet aan.
0: Weinig hoopgevende woorden van historicus, schrijver en journalist Michel Krielaars over het Rusland van Poetin. Als u meer wil weten over het Rusland van weleer en over hoe het er vandaag aan toe gaat, lees dan zijn boek Rivier van Bloed, een cultuurgeschiedenis van de Wolga. Het boek is uit bij uitgeverij Pluim. De documentaire waarover we het hadden, Mr. Nobody Against Putin, is nog altijd te bekijken op VRT Max. Maar eerst luisteren naar Django met Tine de Donder. Fijne avond nog met Clara en met elkaar.

0: 6 uur, goeie avond, VRT Nieuws met Toon Janssens. Club Brugge supporters vieren de 20e kampioenentitel. In Tubeke woedt een brand in een kledingdepot en Rusland dreigt met nieuwe aanvallen op Kiev. In Brugge worden duizenden supporters verwacht voor het kampioenenfeest voor Club Brugge dat rond deze tijd begint. Thijs Nijrink, jij bent daar in Brugge. Hoe gaat het feest verlopen?
1: Wel, op dit moment brengt een DJ de supporters al wat in de sfeer. En dan straks rond 6:15 wordt de spelersbus hier verwacht op de markt in Brugge. Er zijn naar schatting 5000 supporters die hier de kampioenenviering zullen bijwonen. Het is warm natuurlijk en via sociale media is dan ook opgeroepen om te smeren, om water mee te brengen en eventueel ook een petje te dragen. Maar omdat sommige supporters al uren in de blakende zon staan, hebben de politie, de brandweer en de club nu beslist dat de brandweer het publiek wat zal benevelen met water om het allemaal draaglijk te houden en natuurlijk te voorkomen dat mensen straks ook onwel worden.
0: Oké, dankjewel Thijs. De brand in het centrum van Tubeke in Waals-Brabant is onder controle. Vanmiddag ontstond er een zware brand in een kledingdepot waarbij veel giftige rook vrijkwam en ook gevaarlijk asbest. Het gemeentelijk rampenplan werd afgekondigd in Tubeke en ook verschillende inwoners in Vlaams-Brabant kregen een waarschuwing om ramen en deuren dicht te houden. Dat vertelt gouverneur van Vlaams-Brabant Jan Sporen.
2: Er is heel veel visuele hinder geweest, omdat het om een enorme rookpluim ging en een textielopslagplaats. Ook geurhinder. En dus daarom zijn er ook vanuit Vlaams-Brabant heel veel oproepen geweest naar de 112-centrale. Om die reden hebben wij dan op een bepaald moment ook een B-alert uitgestuurd. Vooral om de mensen te informeren en ook hun te vragen om preventief deuren en ramen dicht te houden.
0: Vervoersmaatschappij De Lijn is niet te spreken over het incident van gisteravond op de kustram in De Haan. Rond 7:30 s'avonds is een ticketcontrole uitgedraaid op geweld. Zo'n 4 jongeren zonder vervoerbewijs verzetten zich tegen die controle. Ze sloegen en schopten om zich heen en minstens 5 personeelsleden van De Lijn en 2 politieagenten raakten gewond. 1 jongere uit Ninove werd opgepakt en verhoord. Ook de 3 anderen zijn intussen geïdentificeerd. De Lijn veroordeelt dit soort geweld met klem, zegt woordvoerster Inne Pieters.
3: Wij vinden dat uiteraard zeer erg. En wij merken dat wij niet de enigen zijn die hier het slachtoffer van zijn. Dat gebeurt vaker, zowel bij onze collega's van de NMBS en de MIVB en ook de TEC, die hebben daar ook last van. Maar er zijn heel veel mensen die een publieke functie uitoefenen. Denk maar aan brandweerambulanciers, die vaker te maken hebben met geweld. En dat is uiteraard heel ernstig.
0: Dit lange weekend was voor de toeristische sector aan de kust het beste Pinksterweekend van de voorbije 5 jaar. Dat zegt toerismebedrijf Westtour. Hotels en vakantiewoningen telden meer dan 500.000 overnachtingen. Zowat een derde meer dan vorig jaar. En het aantal dagjestoeristen wordt geschat op 450.000. Veel meer dan het laatste hemelvaartweekend. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het warme weer, maar er viel ook heel wat te beleven aan de kust, zegt Jurgen van Lerbergen van Westtour.
4: De kustgemeenten zetten altijd wel heel fors in op beleving, op evenementen. In een toeristisch weekend als het Pinksterweekend is dat niet anders. En daar waren er best wel wat visserijfeesten in Nieuwpoort, beachjumping in Middelkerk. Er was de dag van de boulevard in Oostende. Er is kermis in Wenduinen en in het Zwin Natuurpark vieren we het geboortefeest van de ooievaarkuikens.
0: De afgelopen jaren hebben opvallend veel tienermeisjes een borstverkleining laten uitvoeren. Dat hebben de collega's van Nieuws Nieuws Nieuws vastgesteld, het nieuwskanaal voor tieners van VRT Nieuws. Zij hebben de cijfers van het RISIF ingekeken. Sinds 2021 waren er elk jaar ongeveer 700 borstverkleiningen. De 17-jarige Lotte heeft vorig jaar haar borsten laten verkleinen en ze vertelt waarom.
5: Sportieve dingen werden echt moeilijker. Giro werd voor mij moeilijker. Op school omkleden, bijvoorbeeld in de kleedkamer, vond ik ook altijd heel ongemakkelijk. En dan is dat toch wel ambetant om dan te beseffen van, omdat ik grote borsten heb, kan ik niet meer graag de dingen doen dat ik wil doen en waar dat ik van hou.
0: In ons land worden borstverkleiningen alleen maar terugbetaald als er een medische reden is voor de ingreep. Het ziet er niet naar uit dat er vandaag nog een vredesakkoord zal gesloten worden tussen Iran en de Verenigde Staten. Amerikaans president Trump kondigt al sinds zaterdagavond aan dat zo'n akkoord er zit aan te komen, maar de laatste struikelblokken blijken taaier dan verwacht. Toch blijft Trump optimistisch. Ook vandaag laat hij weten dat de onderhandelingen voorspoedig verlopen. Het zou gaan om de verlenging van het staakt het vuren met 2 maanden. Maar zolang Israël aanvallen blijft uitvoeren op stellingen van Hezbollah in Libanon, blijft elk akkoord moeilijk, want Iran blijft Hezbollah steunen. En in de andere oorlog tussen Rusland en Oekraïne is er nog lang geen sprake van een staakt het vuren. Rusland kondigt nieuwe aanvallen aan op de hoofdstad van Oekraïne, Kiev. Wim Schepens, wat wordt er gezegd?
6: Alle diplomaten en buitenlanders worden opgeroepen om de stad te verlaten. Toch zegt Moskou dat het vooral commandocentra en militaire installaties viseert, al bleek dat niet zo in de praktijk. Zaterdagnacht was er de zwaarste aanval tot nu toe op Kiev. Daarbij werden ook woontorens en winkelcentra geraakt. Wellicht gaan komende nacht opnieuw veel inwoners van de hoofdstad schuilen in metrostations. Rusland zegt dat het hart zal terugslaan, dat er vorige week tientallen doden vielen bij een Oekraïense aanval op een schoolgebouw in de door Rusland bezette regio Luhansk.
0: Oké, dankjewel Wim. Sport. De Noor Hagenes heeft de wielerwedstrijd Antwerp-Port Epic gewonnen. Hij reed in de slotkilometer weg van een kleine groep. De Spanjaard Paul Miguel werd tweede. Dries de Bont was de beste Belg op de 3e plaats. Het weer vannacht licht bewolkt tot helder bij minima van 11 tot 18 graden. Morgen opnieuw stralend weer bij temperaturen tot 31 graden. Wat koeler aan zee tot 25 graden daar. En woensdag veel zon en ook wat wolkenvelden. Dit nieuws begon met de kampioenenviering van Club Brugge. Duizenden supporters vieren in Brugge de 20e titel van hun ploeg. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Verwonderd.
8: Bij H-Concerts in Gent kan je terecht voor een nieuw seizoen vol bruisende jazz. Laat je meevoeren door het verfijnde pianospel van Vijay Iyer, de avontuurlijke klankwereld van Mary Helverson, soulvolle grooves van Fred Wesley en het expressieve gitaarspel van Mark Ribot. Alle info via hconcerts.be. Samen met de Standaard, Knak en Clara.
7: Django met Tine de Donder.
9: Een hele goede avond. Wat een mooi zonnig lang weekend hebben wij gehad. En wij gaan er hier nog een schepje bovenop doen, want deze zangeres die zorgt ook voor zon in uw radio. Welkom.

Zangeres Lucy Bela, een van de bekendste stemmen van Kaapverdië. Zij zong Tapinga Chapu Cha Cha. Wat betekent, en nu kan ik u waarschijnlijk alles wijsmaken, maar het betekent letterlijk het druppelt op de hoed. Het was gezongen in een variant van het Portugees dat ze spreken op Kaapverdië. En dan gaan we naar Brazilië met Antonio Carlos Jobim.

Stijn Getz met het nonet van Lorindo Almeida, Braziliaanse jazzgitarist in muziek van Antonio Carlos Jobim. Nu een jonge Amerikaanse pianist. Sean Mason, 28, die heeft zijn tweede album uitgebracht. En daarop vinden we dit nummer Secrets. Klinkt een beetje als een lome late night jazz classic. En het begin van dit stuk deed mij ergens zelfs denken aan The Pink Panther.

0: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
1: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
0: En met extra korting.
1: Let's go.
0: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Bij VAR krijgt je merk
3: meer aandacht.
4: Meer merk?
2: En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
5: Clara Live.

Sean Mason met zijn band in een stuk van zijn album A Breath of Fresh Air. En nu een klassiek stuk van de Franse componiste Mel Bonis. Die leefde rond de eeuwwisseling, rond het jaar 1900. En zo belandde zij op dit album French Chamber Music Around 1900.

Het trio Wanderer met een stuk van Mel Bonis staat op hun nieuwe album vol muziek van rond het jaar 1900. En dan nog een nieuwe van celliste Mirjam Prandi. Zij heeft de cello-suites van Johann Sebastian Bach opgenomen.

De Italiaanse celliste Miriam Prandi speelt al een paar jaar op hoog niveau. En zij heeft eigenlijk een dubbel carrière, want naast celliste is ze ook pianiste. Maar dit kwam van haar eerste soloalbum als celliste met de cello-suites van Johann Sebastian Bach. Een gamba, een basgamba en een theorbenu, die van André Lislevand en Jadran Denkamp.

André Lys Levant en Jadran Duncombe speelden La Dubreuil van Antoine Forqueray. Het Klankcollectief, dat zijn Annelies van Gramberen en Sim van Tiene. Collega's en ook een koppel in het dagelijks leven. Zij hebben een prachtig project samen. Dowland Drake, rond muziek van John Dowland en Nick Drake. Dit is een lied van die eerste.

Klankcollectief met Now, Oh Now I Need Must Part. Komt van hun nieuwe album Dowland Drake. En dan heb ik hier nog de Waalse gitarist Jacques Stotsem in eigen muziek.

Jacques Stotsem, gitarist uit Verviers. En dan nog bassist Stefan Kerecky met zijn septet. Zij spelen een stuk van Bill Frisell tot het nieuws van 7 uur daar is.

0: Het is 7 uur, een goede avond, VRT Nieuws met Toon Janssens. Dit lange weekend was voor de toeristische sector aan de kust het beste Pinksterweekend van de voorbije 5 jaar. Dat zegt toerismebedrijf Westtour. Hotels en vakantiewoningen telden meer dan 500.000 overnachtingen, zowat 1/3 meer dan vorig jaar. En het aantal dagjes toeristen wordt geschat op 450.000. Veel meer dan het laatste hemelvaartweekend. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het warme weer, maar er viel ook heel wat te beleven aan de kust, zegt Jurgen van Lerbergen van Westtour.
1: De kustgemeenten die zetten altijd wel heel fors in op beleving, op evenementen. In een toeristisch weekend als het Pinksterweekend is dan niet anders. En daar waren er best wel wat visserijfeesten in Nieuwpoort, beachjumping in Middelkerk. Er was de dag van de boulevard in Oostende. Er is kermis in Wenduinen en in het Zwin Natuurpark vieren we het geboortefeest van de ooievaarkuikens.
0: Vervoersmaatschappij De Lijn is niet te spreken over het incident van gisteravond op de kusttram in De Haan. Rond 7:30 s'avonds is een ticketcontrole daar uitgedraaid in geweld. Zo'n 4 jongeren zonder vervoerbewijs verzetten zich tegen die controle. Ze sloegen en schopten om zich heen. Minstens 5 personeelsleden van De Lijn en 2 agenten raakten gewond. 1 jongere uit Ninove werd opgepakt en verhoord. Ook de 3 anderen zijn intussen geïdentificeerd. De Lijn veroordeelt dit soort geweld met klem, zegt woordvoerster Inne Pieters.
2: Wij vinden dat uiteraard zeer erg. En wij merken dat wij niet de enige zijn die hier het slachtoffer van zijn. Dat gebeurt vaker, zowel bij onze collega's van de NMBS en de MIVB en ook de TEC, die hebben daar ook last van. Maar er zijn heel veel mensen die een publieke functie uitoefenen. Denk maar aan brandweerambulanciers, die vaker te maken hebben met geweld. En dat is uiteraard heel ernstig.
0: En op dit moment worden de spelers van Club Brugge gehuldigd voor hun 20e landstitel. Op de markt van Brugge wachten duizenden supporters op de spelers van Club om die landstitel te vieren. En de Noor Hagenes heeft de wielerwedstrijd Antwerp-Port Epic gewonnen. Hij reed in de slotkilometer weg van een kleine groep. De Spanjaard Miguel werd tweede, Dries de Bond was de beste Belg op de 3e plaats. En het weer dan nog. Vannacht licht bewolkt tot helder bij minima van 11 tot 18 graden. Morgen opnieuw stralend weer bij temperaturen tot 31 graden. Wat koeler aan zee, 25 graden daar. Woensdag veel zon en ook wat wolkenvelden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd. Django, met Tine de Donder.
4: Een heel goede avond. Ik heb hier het Fauré-kwartet klaarstaan. Zij spelen een vrolijk pianokwartet van, u raadt het al, Gabriel Fauré.

Het Fauré-kwartet speelde het scherzo uit Gabriel Fauré, zijn eerste pianokwartet. De Franse tenor Cyril Dubois die heeft vorig jaar een album gemaakt met alle liederen van de Normandische componist Gabriel Dupont. Ik heb hier twee voor u klaarstaan. We gaan beginnen met het lied Annie.

Tristan Reis aan de piano bij tenor Cyril Dubois. De Duitse pianist Martin Helmchen nu. Hij speelt een sonate van Franz Schubert. Heel introvert en kwetsbaar, zonder toch sentimenteel te worden.

Martin Helmgen. De Iraanse percussionist Behjin Kemirani heeft een nieuwe groep opgericht, L'Antidote. Een antidotum, een tegengif tegen het leven dat tegenwoordig zo snel voorbij raast. Terwijl het eigenlijk zo fragiel is en we er maar beter voorzichtig mee zouden omspringen. Dit is een van die nieuwe stukken van die nieuwe groep.

0: bankafschriften, kredietkaarten.
1: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
2: Bij VAR krijgt je merk
3: meer aandacht.
4: Meer merk?
2: En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
5: Clara, live.

Redi Haza op cello en Beijing Kemirani op percussie in de groep L'Antidote. De Egyptische sopraan Fatma Saitan, die zingt hier een Arabisch lied, Atini al-Naya wa Ghani. Het is Arabisch voor geef mij een fluit en zing. Een lied dat gebaseerd is op een gedicht van Khalil Gibran.

Fatma Said. Een uitgave nu van het Spaanse platenlabel Fresh Sound New Talent. En dan moet ik u niet meer zeggen wat zij doen. Vooral kansen geven aan nieuw talent. Zo hebben zij een paar jaar geleden het debuutalbum uitgebracht van de Britse gitarist Tom Ollendorf. En ze hadden dat goed gezien, New Talent, want hij oogste daarmee internationaal succes. Hij ging op tournee door heel Europa en ondertussen heeft hij al zijn derde album uitgebracht, die Tom Ollendorf, nog altijd bij datzelfde label. En deze keer spelen er ook andere grote namen mee, zoals Aaron Parks aan de piano,

Tom Allendorf met onder andere Aaron Parks in een eigen nummer, Three Bridges. En dan nog een gitarist, Julian Lage. Zijn nieuwe album was een paar maanden geleden nog onze keuze van Clara. En vanavond halen wij die met plezier nog eens boven. Dit is zijn stuk daaruit, Nightshade.

Julian Lage op gitaar, John Medeski op Hammondorgel, Jurgi Reuder op contrabas en Kenny Wallison aan de drums. Een saxofonist uit Puerto Rico nu, Miguel Senón. De man is genomineerd voor meerdere Grammys en schrijft ook heel veel muziek, zoals dit, The Power of the Community.

Miguel Senón, de alt-saxofonist uit Puerto Rico. Ik heb dan nog een accordeonist en een pianist, Vincent Perani en Michael Volny. Die spelen nog tot 8 uur en dan is het helemaal aan de cello, want dan gaan we naar de finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd met Katelijne Boon. Mooie avond nog en graag tot morgen.

0: Goedenavond. Ik sta voor de ingang van Bozar, want hier vindt deze week het feest van de klassieke muziek plaats voor de 75ste keer. En het publiek haast zich al naar binnen, dus ik ga hetzelfde doen. Want koningin Elisabeth wacht. Goedenavond en welkom op de finale van de derde Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello. En we hebben dit jaar veel reden om te feesten, want de wedstrijd viert dit jaar 75ste verjaardag. En 150 jaar geleden werd Koningin Elisabeth geboren. En we kunnen na een fantastische halve finale uitkijken naar 6 avonden vol schoonheid, gespeeld door 12 van de beste jonge cellisten ter wereld. Het is de Russische Maria Zaitseva en de Duitse Lionel Martin die de spits mogen afbijten vandaag. En ik heb ook nog een primeur voor u, want de redacties van Clara en Canvas hebben de krachten gebundeld en we zenden dus deze finale uit op radio en televisie. En dit mooie programma maak ik met boeiende gasten. Karel Stijlaerts, solo-cellist van Brussels Philharmonic en ook de cellist van Trio Phoenix, dat dit jaar 20 jaar bestaat. Ja. En Pascal van Os, die hier al vaker aan deze tafel aanschoof als gast. Ze is een steeds meer gevraagde dirigent in binnen- en buitenland. Van harte welkom, Karel en Pascal. Ja, Karel, ik ga met jou beginnen. Je hebt in de eerste ronde heel wat kandidaten begeleid. Had je toen al het gevoel dat we met zo'n sterke lichting te maken hadden?
1: Ik persoonlijk had jammer genoeg niet de allersterkste kandidaten, had ik de indruk. Want de meeste van de kandidaten uit de eerste ronde die naar de halve... Ik had er eigenlijk maar twee in de halve finale. Dus ik had niet zo direct die indruk, maar met wat ik bekeken heb in de halve finale en gehoord live en ook online, ja, ben ik echt van mijn sokken geblazen.
0: En waaraan merk je dat je met een goede kandidaat te maken hebt?
1: Ja, dat is de verstandhouding die er onmiddellijk is. Het muzikale contact, weten waar de kandidaat naartoe gaat zonder dat er van alles op de partituur moet geschreven worden.
0: Ja.
1: Dus puur intuïtie, een gezonde intuïtie langs beide kanten, denk ik. Hè?
0: Ja. Ja. Ja, Pascal, heb jij al wat kunnen meepikken van het concours?
2: Ja, ik heb voornamelijk de halve finale met aandacht gevolgd. En ik vond dat dat niveau heel hoog ligt dit jaar. Er zijn toch een paar van mijn favorieten die we nu in de finale gaan vinden.
0: Dat is wel prettig, ja, natuurlijk. Je hebt zelf piano en viool gestudeerd. Ja. Wat heb jij met cello?
2: Ja, dat is eigenlijk wel grappig. Zo bij mijn grootouder. Daar stond bij mijn oma... Thuis stonden nog de twee cello's van mijn tante, die dat celliste was. Die is wel overleden voordat ik geboren was. En dan heeft mijn jongste zus, Anne, heeft beslist om cello te gaan spelen. En als zij thuis studeerde, begeleid ik die soms ook wel aan de cello. Dus ik ken de cello.
0: Je kent het repertoire ook, ja, ook goed. Fantastisch. En was dat een professionele celliste?
2: Ja.
0: Geweldig. Ja, goed. Bij een wedstrijd horen natuurlijk prijzen en ook u kan stemmen voor uw favoriete finalisten. Zaterdag kiest u namelijk mee wie de Clara Publieksprijs wint. Stemmen is voor straks nadat Lionel Martin gespeeld heeft. Maar laat ons misschien even luisteren naar de cellisten die mijn collega Nico van Opstal in de halve finale opvielen.
3: De Japanner Yoki Tamura straalde puur spelplezier uit. Niet te verwonderen als je op je 22e speelt, alsof het vanzelf gaat en zo'n muzikale maturiteit tentoon kan spreiden. De Canadees Leland Coe wordt tijdens de finale 28 en is daarmee een van de oudere deelnemers. Zijn fysieke, haast dansende speelstijl mag het niet verbazen dat hij meer dan vele anderen Cafeïne van Harold Nobe deed swingen. Precies waar de componist op hoopte. Dan zijn er de twee jongste halve finalisten. De Duitser Arne Jasper Zeller is pas 19, maar al een adembenemende muzikant. Zijn Brahms-sonate was dramatisch en mysterieus, maar klonk toch modern. Zijn kleurenpalet lijkt haast eindeloos.

Anna-Mai Pariani is nog jonger, pas 18 en Georgische. Zij zorgde voor het meest verbluffende moment van de halve finale toen ze in de cadens van het langzame deel in haar Hofmann-concerto begon mee te zingen.

Zo'n cadens is natuurlijk bedoeld om te improviseren, maar toch. Je moet het maar durven en kunnen tegelijk spelen en zingen en dat wanneer er zoveel op het spel staat. Vliegen Arne en Anna naar de finale of laat de jury dergelijke piepjonge toptalenten liever nog wat rijpen? We zullen het straks weten. Maar er waren nog muzikale verrassingen. Waar Anna toonde wat je naast je cello kan doen, demonstreerde de Duitser Lionel Martin wat je allemaal met een cello kan doen. Je recital afsluiten met dit capriccio van Penderecki, daar moet je lef voor hebben.

0: Na het bloedmooie Hofmannconcerto, waarmee Maria Zaitseva de halve finale opende, vreesden sommigen dat de jury haar tegen vandaag misschien al zou vergeten zijn. Maar na donderdagavond zal letterlijk iedereen zich haar herinneren. Haar ondraaglijk intense sonate van Schnittke, een werk doordrongen van de onderdrukking in Sovjet-Rusland, bracht tranen in vele ogen. Dit zijn nog maar 6 van de 24 toptalenten die we gehoord hebben. Het niveau is weer onaards hoog dit jaar. Het worden moeilijke keuzes voor de jury. Ja, dat was de halve finale en de jury heeft uiteindelijk 4 van deze 6 toppers laten doorgaan. Karel, de gemiddelde leeftijd is 23,5. Anna Meiparjana was 18 en Arne Jesper Zeller net geen 20, denk ik. Denk je dat de jury ze toch te jong zou hebben gevonden?
1: Zou kunnen. Hè. Ik heb, maar ik had diezelfde bedenking bij Anna Meiparjana. Formidabele celliste op 18 jaar, zo cello spelen is gewoon fantastisch. Mm-hmm. Maar ik had toch wel de indruk dat er een klein beetje maturiteit ontbreekt. En natuurlijk, op die leeftijd, tussen 18 en 22, kan je nog zoveel bijleren. Technisch natuurlijk ook, maar technisch staat ze enorm ver. Maar ja, qua levenservaring, qua
0: ze kan
1: maturiteit
0: eigenlijk nog 2 keer terugkomen.
1: Oh, maar die zal nog terugkomen, denk ik wel. Hè.
0: Ja. En dan inderdaad, met die kennis op zak. Er zijn nu trouwens ook al finalisten die terugkomen. Ivan Zendetsky heeft de vorige editie meegedaan. Ja. En Dilshod Narzilayev, die we nog later gaan horen. Oezbeek, die heeft aan de eerste editie meegedaan toen hij 19 was. Ja. Ik denk ook dat het de bedoeling is van de wedstrijd om te zorgen dat wie hier nu een prijs wint, meteen het professionele leven in kan. Hè? Mm-hmm. Ja, Pascal, we hebben daarnet het fragment weer gezien waar Anna begon te zingen tijdens het Hofmannconcerto in haar cadens. Wat vind jij daarvan?
2: Ja, ik vond dat heel puur toen hij begon te zingen. Ook, ja, je moet dat ook maar durven, denk ik. Zeker als je zo jong bent, om te zeggen, oké, ik ga nu zingen. Dus ik vond dat eigenlijk wel een heel speciaal moment. En dat was voor mij ook heel breekbaar op een manier.
0: Absoluut. Ja. Ja, het is het moment waarop het orkest zwijgt. Ondertussen zien we de koning en de koningin binnenkomen en even plaats houden bij de borst of de buste van koningin Elisabeth. Goed, Pascal, heb jij Maria Zaitseva gehoord?
2: Ja.
0: Wat vond je ervan?
2: Ik vond die Schnittke echt ongelooflijk. Van de eerste tot de laatste noot. Dat was zo intens, maar tegelijkertijd zo, dat zo naturel, maar ook zo'n vaak zo'n mooie klank. Ik kon eigenlijk niet stoppen met daarnaar te luisteren. Het heeft mij enorm gepakt.
0: Toch even zeggen dat wie graag dat nog eens wil herbeluisteren of herbekijken, daarvoor terecht kan op 14 Max. De hele halve finale is daar te vinden. Maar we gaan Maria eens zelf aan het woord laten. We zochten haar op in de koningin, muziekkapel koningin Elisabeth, zo gezet.
3: My name is Maria Zaitseva. I am 24 and I am a cellist. I play with my mother almost always, especially when it comes to competitions. It's always her. We've known each other for 24 years. You don't get that much of understanding often. I chose this competition because it has a great program. It has a very interesting and unique final where you have to spend a whole week preparing the modern concerto, modern piece. Be difficult in terms of separation from all the friends and especially family, but also at the same time it's quite a unique challenge when you are left alone with your thoughts. Sometimes I feel like I'm almost an archaeologist, digging into those layers and layers of older times when everything was drastically different. And sometimes I feel like the modern people, especially people of my age, do not really have time to even start understanding what is it about, and so it doesn't interest them, of course. But also, I know that there are people who are not necessarily musicians, but who heal from

0: Ja, Maria Zaitseva, 24 jaar. Natuurlijk kent ze haar begeleider als de beste, want het is haar moeder. Mooi ook hoe ze zich vergelijkt met een archeoloog die zich door de lagen van de tijd heen graaft en hoe ze beseft dat muziek helend kan zijn.
1: Absoluut.
0: Goed, ondertussen zitten wij hier op de zaal, op de leuning. Het is even wachten, denk ik, tot de Koninklijke Loge. Ik voel er, en de jury er is natuurlijk, Karel. We gaan voor het eerst in de geschiedenis van deze weliswaar jonge wedstrijd het concerto Tout un monde lointain van Henri Dutilleux horen. Denk ik toch een van de grote werken uit het cello-repertoire 20e eeuw.
2: Ja, absoluut. Hè. Tweede helft, 20e eeuw bijna. Hè. Het is ongeveer 70, in 70 geschreven. Het doet me bijzonder veel deugd om dat concerto hier vanavond te horen. Ik vind dat een gewaagde keuze. Want het samenspel met het orkest, de kleuren die ze samen met het orkest moet maken, zijn volgens mij niet evident om dat live volledig tot zijn recht te laten komen. Maar het is een ongelooflijke keuze, denk ik. En het is waar het met die concours, cello-concours althans, naartoe gaat. Ik zie alsmaar meer en meer 20e eeuwse muziek opduiken. Ja. In de eerste ronde hadden we Sarriao, Lullaby van Sarriao. Magnifiek. Dan heel veel in de halve finale.
0: Blijf keuzes
2: van modern, van modern werk. Prachtig, Penderecki, Capriccio is me bijgebleven. En ik denk dat Hyun Choi dat in gang gezet heeft door 4 jaar geleden met Lutoslavski te winnen. Hè.
0: Zou het ook kunnen liggen aan de cello zelf, die vrij laat als solo-instrument is opgestaan en dan dankzij grote cellisten als Rostropovic natuurlijk geweldig repertoire heeft gekregen.
2: Uiteraard, Dutilleux heeft zijn celloconcerten voor Rostropovic geschreven en Rostropovic heeft tientallen, misschien wel 50, 60, ik weet niet hoeveel, nieuwe werken laten schrijven voor hem. En het is natuurlijk een wisselwerking en vriendschappen brengen vaak nieuwe composities teweeg. En gelukkig maar. Hè.
0: Ja, absoluut. Hm. Nu, in vergelijking met piano en de vioolwedstrijd zit er heel weinig romantisch repertoire in. Enkel vanavond hebben we dat celloconcerto van Dvorak. Hè?
2: Ja, nieuwe wendingen. Hè.
0: Nieuwe wendingen.
2: Ik denk dat we Dvorak ondertussen wel kennen.
0: Zo is dat. Je zegt het natuurlijk, we gaan het er zeker later nog over hebben. Wat me natuurlijk ook wel benieuwd is vandaag hier het verplicht werk wat we voor het eerst gaan horen.
2: Ja.
0: Die Four Odes to the Tidings of Flowers van Fang Man. Ken je die Chinese-Amerikaanse componisten?
2: Jammer genoeg ken ik ze niet, maar ik heb wel even de partituur ingekeken. Ah. Dat lijkt me niet eenvoudig, hè. Echt wel heel veel harmonieken, dus fluitnoten.
0: Ja.
2: Met grote intervallen en zo, dus dat wordt een moeilijke klus. Hè.
0: Waarom zijn die fluitnoten zo moeilijk?
2: Ja, omdat die heel precies moeten aangetoetst worden.
0: Zonder te hard in te drukken.
2: Met meestal één de duim of de eerste vinger met het snaar ingedrukt. En dan de vierde vinger die de snaar nog net raakt. En dan krijg je die harmonieken.
0: We gaan even kijken naar de juryleden die hier de hele week post vatten. De meeste hebben we ook al in de halve finale gezien. Maar nu voor de finale is Gregor Horsch erbij gekomen. Ja. Solo-cellist van het Koninklijk Concertgebouw Amsterdam. Ja. En Sonja Wieder Atterton.
2: Ja. Ja.
0: En zo was, daar zie je ook Gregor Horsch. Ja. Geflankeerd door Ophélie Gaillard en Maria Luynck. En dan natuurlijk juryvoorzitter Gilles Le Dur. En daar zijn de koning en de koningin. Ja, goed. Je hebt natuurlijk ook de allereerste editie in het orkest meegemaakt.
2: Ja. In 2017. Met Victor-Julien Laferrière, die toen won met een prachtige prestatie.
0: Zeker. Tijd voor de Brabantsonnen.

Ja, maar ik hoor. Was dat wat je zei? Ah, want...

Sire, majesteit, dames en heren. Goedenavond en welkom in Bozar voor de eerste finale avond van de Koningin Elisabeth wedstrijd. Dit jaar voor de derde keer aan de cello gewijd. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la première soirée de finale du concours Reine Elisabeth. Ladies and gentlemen, dear members of the jury, good evening and welcome. Meine Damen und Herren, guten Abend und herzlich willkommen zum Königin Elisabeth Wettbewerb. Auch in diesem Jahr haben sich wieder zahlreiche Cellisten beworben. 64 von ihnen konnten die erste öffentliche Runde in Flagey bestreiten. Ausschließend würden 24 Halbfinalisten ausgewählt und nun freuen wir uns, die 12 Finalisten zu entdecken. This year we experience a truly special edition of the Queen Elizabeth competition, marking 3 major anniversaries. The 75th anniversary of the Queen Elizabeth competition, the 150th anniversary of the birth of Queen Elizabeth, and the 150th anniversary of the birth of Pablo Casals, one of the greatest cellists and musicians of the 20th century. Elke finale avond wordt ook een 2 finalisten een verplicht werk dat speciaal voor de finale van deze cellowedstrijd geschreven werd en een concerto naar keuze met het Belgian National Orchestra, geleid door Anthony Hermus. Het unieke aan het verplichte stuk van dit jaar is dat het uit 4 delen bestaat en elke finalist mag zelf de volgorde bepalen waarin deze delen worden uitgevoerd. La particularité de l'œuvre imposée de cette année, Four Odes to the Tidings of Flowers, de la compositrice Fang Man, est qu'elle comporte 4 mouvements et que chaque finaliste peut choisir dans quel ordre les interpréter. Avant d'inviter la première finaliste à entrer sur scène, permettez-moi de vous rappeler de vérifier que votre téléphone portable est correctement éteint. Mag ik erop aandringen dat u ervoor zorgt dat uw telefoon uitgeschakeld is? Let me please remind you to make sure your cell phone is properly switched off. Thank you. We verwelkomen nu Maria Zaitseva, begeleid door het Belgian National Orchestra onder leiding van Anthony Hermus. Zij zal eerst de wereldpremière van het verplichte werk van Fang Man vertolken, Four Odes to the Tidings of Flowers. Maria Zaitseva koos ervoor om de 4 bewegingen in deze volgorde uit te voeren. Orchid in Spring Valleys, Bamboo in Summer Winds, Plum in Winter Snow, Chrysanthemum in Autumn Frost. Ensuite, elle interprétera Tout un monde lointain de Henri Dutilleux. Sire, Majesté, Mesdames et Messieurs, veuillez accueillir Maria Zaitseva et le chef d'orchestre Anthony Hermus.

0: Maar schat, ik zeg jij nu aan het stofzuigen?
1: Ja, mocht dat niet misschien?
0: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
1: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
0: Oh.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar

0: Maria Zaitseva, die ons liet kennismaken met het werk dat we nog 11 keer te horen zullen krijgen. De Four Odes to the Tidings of Flowers. Dat ze dus, zoals Stefanie Koerten vertelde, in de volgorde lente, zomer, winter en herfst heeft uitgevoerd. Ja, en nu staat daar nog een bijzonder zware klus te wachten. Dat concerto Tout un monde lointain van Henri Dutilleux. Waarom ze daarvoor koos? Wel, dat vertelt ze ons zelf.
1: I chose the Dutilleux concerto for the finals because I feel like it's a very unusual and colorful concerto. And I just wanted to play it.
0: Dat is misschien wel de beste reden om voor een concerto te kiezen, dat je gewoon zin hebt om het te spelen. Ja, die Maria Zaitseva begon op 4 jaar, heeft maar 1 echte leraar gekend, Oleg Bugayev, maar heeft blijkbaar wel masterclass gevolgd bij Justus Grimm. En een heel belangrijke prijs die ze gewonnen heeft, ze werd eerste in de ARD-wedstrijd in 2024, waar ze ook meteen de publieksprijs en de prijs van het Münchener Kammerorchester wegkaapte. Ze was daar trouwens toen de eerste vrouwelijke winnaar. Ze werd ook tweede op de internationale Tchaikovsky-wedstrijd in 2023. Een wedstrijd waar ook Nathalie Klein in de jury zat. Deze zit ook deze finale in de jury. Het is iemand die heel graag aan wedstrijden deelneemt. Ze houdt ervan ook om nieuw werk in te studeren. En het is ook een dame met een uitgesproken mening. Want toen de directeur van de Gnessin-school in Moskou, waar ze school liep, met het Z-symbool op zijn shirt dirigeerde, schreef ze mee een protestbrief waarin ze dat gruwelijk noemde, een vuile publiciteitsstunt en een vlek op het blazoen van de school. Toch misschien even vertellen voor u, omdat dat misschien fijn kan zijn om zo meteen mee te volgen. Het werk van Henri Dutilleux is geïnspireerd door een gedicht van Charles Baudelaire uit Les Fleurs du Mal en bestaat uit 5 delen. We krijgen het aan het eind van de week nog eens te horen door Andrew Ilyun Byun. Maar dit is de versie van Maria Zaitseva.

0: Maria Zaitseva, voor haar zit de finale erop. We hoorden daarnet tout un monde lointain. En als je goed luisterde, hoorden ze nog sorry zeggen tegen Anthony Hermes, de dirigent die haar begeleid heeft. Ja, Karel, ik ga met jou beginnen, met Du Tilleul. Wat vond je ervan?
1: Well, het is een fantastisch werk, vind ik. Hè. Zoveel mooie kleuren. Het kleurenpalet van de concerto is ongelooflijk. En het is eigenlijk geen concerto in de klassieke zin van het woord. Het is meer de cello die versmelt met de klank in het orkest. Ik moet toch zeggen dat het Nationaal Orkest van België dit concerto geweldig in de vingers heeft. Want dat fijne begeleiden die ze gedaan hebben, de slagwerkers zijn eigenlijk ook ongelooflijk. Al die details, die kleine
0: en wat
1: kleurtjes.
0: Vind je van haar klankpalet?
1: Prachtig, prachtig. Ah, okay. Ja, ook magnifiek. Alhoewel dat ik vind, we zitten hier toch in een wedstrijd.
0: Natuurlijk.
1: Vind ik toch dat in het tweede deel, voor mij is dat Messiaen. Dat is de Onde Martino van Messiaen. En ik denk dat je daar met het vibrato nog iets meer naartoe kan gaan. Mm-hmm. Om die klankwereld op te roepen. En dat heb ik
0: klein beetje gemist.
1: Misschien toch een klein beetje gemist. Maar dat
0: eerste
1: is, dat
0: indruk
1: is
0: was lichte... wel... Je hebt genoten, dat is wel duidelijk.
1: Natuurlijk. En wat een contrast met het opgelegd werk.
0: Ja, daar gaan we het straks over hebben. Vertel eens, Pascal, wat vond jij ervan? We gaan eerst een grote omtrekkende beweging maken en dan tot in de diepte.
2: Ja, ik vond dat ze in de Du Tilleul eigenlijk met heel veel zelfvertrouwen speelde. Ze was heel goed hoorbaar over heel de lijn. Met heel veel expressie. Ik vond ook dat ze heel mooi heeft samengespeeld. Er zijn we ook wel wat dialogen in het orkest met die instrumenten. En je hoorde dat ook altijd. Dat was altijd heel overtuigend. Ik zie ook dat ze echt contact zoekt met Anthony Hermes op de cruciale plaatsen. Ik ben wel overtuigd.
0: En dat doet jou als dirigent dan weer uitermate veel plezier. Ja, Karel, ritmisch is het toch ook een heel complex werk, hè?
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Heeft ze zich daar met al die onregelmatige maatsoorten, heeft zich daar goed kunnen standhouden?
1: Ik denk het wel. Ik weet niet waarom ze sorry zei.
0: Ja.
1: Ik heb de partij... Zo goed ken ik het werk dan ook weer niet. Mm-hmm. Om te zeggen, daar of daar heeft ze... Maar dat doet er... Voor mij doet het er niet toe. Het is de algemene indruk die je krijgt van een ongelooflijk mooie celliste.
0: Ja.
1: Die trouwens al heel wat prijzen gewonnen heeft. Dat is een volmaakt iemand die zich amuseert in de muziek. Ik heb dat ook gezien als het Hofmannconcerto gespeeld heeft. Hè,
0: mm-hmm.
1: Waar ze dialogeerde met het orkest, waar ze de toetie meespeelde. Ze gebruikte daar een barokboogje voor. Dat is echt iemand die exploreert. En dat verwondert me niet van zo'n kandidaat. Dat is dit concerto, of dit werk liever, voor cello en orkest gekozen heeft.
0: Ja, er was nog even de vraag, zou ze het uit het hoofd spelen of niet? Het is de eerste keer dat ze het uit het hoofd heeft gespeeld.
2: Ja, heel knap. Om dat te durven op zo'n belangrijk moment, want het is een heel complex werk. Je weet ook, het is, als er iets fout zou gaan of zo, dat is ook geen werk dat bijvoorbeeld de muzikanten al honderden keren hebben gespeeld. Ja. Dus dat houdt dat er wel een risico in, maar ik vind dat ze dat uitzonderlijk goed heeft gedaan.
0: Had je een bepaalde voorkeur voor delen? We hebben dus 5 delen die natuurlijk wel een beetje in elkaar vervloeien, maar waar je echt zei van dit heeft ze uitzonderlijk goed gedaan.
1: Ja, het 4e deel vond ik bijzonder mooi. Bijzonder mooi, echt.
0: Ja. Absoluut.
1: Maar ook het begin was aangrijpend. Hè.
0: Ja, je vertelt...
1: Maar dat is natuurlijk ook die muziek, hè. Die grijp je direct. Dat is onmiddellijk... Ga je luisteren?
0: Jij luistert als cellist. Je weet hoe moeilijk het is om die hoge tonen heel fragiel er te laten uitkomen. Ja. Jij luistert als dirigent. Maar wij gaan ook eens luisteren naar een fragment. En we hebben gekozen voor een fragment uit het 3e deel. Oel, de golven. En ik stel voor dat je vooral eens de oren spitst voor dat brede vibrato.

0: Ja, Karel, je had het daar straks ook heel eventjes over dat vibrato dat wat dieper mocht.
1: Ja, maar dat ging vooral namelijk over die onde Martino-klank, die denk ik een beetje meer geïmiteerd zou kunnen worden. Maar in dit fragment bijvoorbeeld, ja, daar hoor je toch de cello in zijn allermooiste facetten. Mm-hmm. Ook al gebruikt Dutilleux grote intervallen, hè, dat is de afstand tussen twee noten, dat doet Fang ook, maar zonder het instrument te laten zingen. En mm-hmm. cello is toch het zanginstrument bij uitstek. Ja. Dus daar ben ik zeer zwaar op mijn honger blijven zitten bij Fang.
0: Ja, ja, ja. Daar moeten we het zeker zo meteen over hebben. Wat haar projectie betreft, jij hebt nu in de zaal kunnen zien, die was wel heel goed. Hè?
1: Die was zeer goed. En dat onderlijnt ook nog maar eens de kwaliteit van Dutilleux als componist. Hè. Die weet perfect hoe hij zo'n groot apparaat, want het apparaat is quasi even groot als Fang, maar je krijgt een totaal andere transparantie. Mm-hmm. En dat vind ik zo jammer.
2: Je hoorde echt elke noot. Ja. Ja. Dat is heel fijn.
0: Heb je poëzie gehoord? Want ja, dit werk is echt geïnspireerd door die gedichten uit Les Fleurs du Mal, uit 5 gedichten. De titel is uit La Chevelure ontleend. Heb je die poëzie gevoeld?
2: Ja, ik heb die poëzie wel gevoeld. Ze heeft echt proberen zingen en ik denk wel een verhaal proberen te vertellen. Ook al is dat natuurlijk 20e eeuwse muziek, een beetje abstracter. Maar ik denk dat ze daar zeker wel in geslaagd is.
1: Ja. De gedichten van Baudelaire ook. Die moet je ook wel 10 keer lezen voordat je die helemaal snapt. Dus ik begrijp voor een luisteraar die dit werk voor de eerste keer hoort, dat het een beetje abstract overkomt. Ja. Maar in die abstractie zitten zoveel details en kleuren. Dus formidabel.
0: Het mooie is dat we het nog eens te horen krijgen deze week. Dus dat is al een tweede beluistering waard. Ondertussen staat Maria Taitseva bij Clara de Dekker. Dus heel benieuwd wat zij van haar proef vond.

0: Europabank. De bank die durft.
1: Bij VAR krijgt je merk
2: meer aandacht.
3: Meer merk?
1: En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
4: Clara live.
5: It was some random, I guess, not right note, but that's all right. I feel like the concert went all right as of energy-wise, so that could have been worse.
4: You are being too modest. You did an amazing job. Ja, toch even vertalen. Voor Maria is het heel belangrijk dat alles samenvalt en samen op zijn plaats valt. Zowel het publiek, de atmosfeer in de zaal, ook het weer. En vandaag zegt dat wel wat met die temperaturen. Ja, toch vindt ze dat ze op bepaalde momenten misschien een beetje door de mand is gevallen en dat het wat beter kon. Maar overal is ze toch best tevreden na zo'n prestatie en voelt ze zich vooral ook wel moe. Hoe kan het ook anders? Maria, you were the very first finalist to discover and perform the compulsory piece. What was it like to live with this music for an entire week?
5: Challenging. It's really long. There are some really tough places, and we all, 12 of us, as soon as we gathered, we just discussed all the possible, well, not the, all the possible, but we discussed fingerings, how do you play that, and oh, how do you play that, is that possible or not? And so, yeah, there were some really cool conversations, like midnight conversations with almost lights off.
4: So you helped each other, actually?
5: Yes, yes. Since I was the first, I was able to sort of give them a little bit of cues about what to expect. Not a lot of, because I didn't know myself what to expect, but I hope something helped. Yeah.
4: Er worden hier zelfs vriendschappen gecreëerd op deze wedstrijd, onwaarschijnlijk. Ja, 's nachts spraken ze dan af om met elkaar te discussiëren over het verplicht werk dat ze dus allemaal gedurende 1 week in de kapel moesten instuderen. Want ze hadden toch allemaal wel wat vragen over die vingerzettingen en bepaalde passages. En ja, als je dan allemaal samen bent, dan help je elkaar gewoon. Maria, your mother has been by your side during this competition. She's a pianist and she joined you during the earlier rounds. How special was it to have her here during such an important competition?
5: It's very special. I cannot compare, you know, because I have never been without her, but I know this is a great, great advantage.
4: Did you miss her tonight on stage?
5: Well, no, I knew she was in the hall.
4: Oh, that's even better. Great.
5: Yeah, obviously.
4: Thank you so much, Maria, to kick off this amazing week, and thank you for your wonderful performance.
5: Thank you very much, Clara.
4: Ja, moeder en dochter samen in de wedstrijd. Onwaarschijnlijk mooi is dat toch. De moeder van Maria, die trouwens exact dezelfde naam heeft. Een beetje verwarrend. Maar toch, ja, zij was erbij tijdens die eerste ronde en de halve finale om haar te begeleiden. Vanavond stond ze niet mee op het podium, maar ze zat wel in de zaal. En misschien was dat zelfs nog beter, Katelijne.
6: Twee Maria Zaitsevas in de zaal. En ja, dat groepswerk, dat is geen nieuw gegeven. Ik herinner me ook dat Lukas Vondracek in de tijd hielp om de vingerzettingen op piano dan in orde te brengen. Goed, we gaan meteen naar een passage uit dat verplicht werk, die Four Odes to the Tidings of Flowers van Fangman. We pikken er de opening van de winter uit, waar we de cello alleen krijgen. We moeten een minicadens, een solistische opening. We gaan luisteren.

0: Goed, nu gaan we het eens hebben over dat verplicht werk. Want Karel, ik voelde toch een zekere wrevel.
1: Ja, ik snap haar antwoord helemaal. It's a challenge. Ja. En dat is het natuurlijk ook voor die kandidaten. Jammer genoeg heeft het werk voor mij veel te weinig kwaliteiten om te blijven bestaan. Het is alsof het opgebouwd is uit fluitnoten, dus harmonieken, arpeggio's. En ik heb nog een derde element opgeschreven, glissando's. En dat is heel het werk zo door. En op de duur begint dat echt te vervelen. En sorry dat ik het zeg, maar ook de orchestraties. Zodanig dik dat het ongelooflijk moeilijk moet zijn om daar door te geraken. En alleen in het laatste, dus de herfst geloof ik, had je in het begin van de herfst dat het een klein

0: Een beetje van een kleur waarvan je kan zeggen, oké, dat is interessant.
1: Ik ga over naar Pascal. Orkestpartijen, daar ben je gewend aan. Wat heb jij hier gehoord? Wat voor een werk?
2: Ja, ik vond het vaak moeilijk om de cello te horen vanuit de zaal. En dat is omdat dat vrij dik georchestreerd is overal. Grote bezetting, ja. En een cello is echt een lager instrument, lage tessituur over het algemeen. Dus dat is ook moeilijker om erdoor te komen dan als dat een vioolsolo zou zijn. Ik vond op zich dat er zeker wel heel sfeervolle elementen in zaten. Heel mooie klankkleuren ook. Ik vind ook dat ze daarmee... heeft geprobeerd het mijn overtuiging te brengen.
1: Ja.
2: Ik zag ze werken, maar ik hoorde ze niet altijd. Ja.
1: Dat is inderdaad misschien mooi samengevat. We zijn een beetje over tijd, dus we gaan luisteren nu. We hebben daar juist Maria Zaitseva met een weinig gespeeld werk gehoord. Toch niet eerder gespeeld in deze wedstrijd, maar we gaan nu luisteren zo meteen met de volgende kandidaat naar een veel gespeeld werk, het celloconcerto van Antonin Dvořák. En dat zullen we deze week maar één keer horen. En niemand minder dan de wereldberoemde cellist Pieter Wispelwey. Die geeft ons luistertips voor het eerste deel.

dat was dus het begin van het Dvorak cellenconcert, waar de cello begint. Quasi recitativo. Dus net alsof je iets vertelt, reciteert. Met andere woorden, je moet niet, denk ik, in de valkuil vallen van ik moet gaan zingen. Ik moet hier cello gaan spelen. Eigenlijk zou je trompet moeten spelen bij het begin van dit celloconcert. Je moet eigenlijk spelen ping, pa pa pam, pom, pa pa pam, pom, pa pam, pa pam, pam, pam, pam, ping, net zo. Maar als je dus binnenkomt als cellist en je denkt van, nou, ik ga mijn spierballen laten zien, want dat wordt verwacht. Ja, dan komt er niet iets uit wat verrast of wat pakt. En meteen al in de derde maat val je door de mand. Als je zou spelen, hij zegt in de derde maat, begin wat minder en dan word je sterker. Dus je moet en dan ga je verder. Dus recitatief, retorisch verantwoord en intelligent spel. Maar natuurlijk met een onwaarschijnlijke persoonlijkheid moet je dat presenteren in de grote zaal met dat orkest achter je.

0: dat was het tweede thema, het iconische tweede thema waar iedereen op wacht. Maar zelfs hier moet je oppassen dat je niet alleen maar cello speelt. Er staat nou, minstens piano, maar eigenlijk wel pianissimo. Dus dat wil zeggen, de solist moet heel zacht spelen. Dat betekent, het publiek moet kippenvel krijgen en beleeft een onvergetelijk moment. Want de solist die zo heroïs is, is ook een intiem mens. Dus als je dat gaat spelen, en luister naar mijn mooie cello, ja, dan heb je dus niet dat intieme, die intieme bekentenis of dat een bijna fluisterende, een fluisterend verhaal, zou ik maar zeggen. Want hier is dat, daar is het moment. En dit, dus misschien is dat wel de mooiste noot, de gevoeligste noot. En moet je niet daar zwaar spelen. Dus hoe je dat emotionele, intieme moment vormgeeft, ja, dat is wel belangrijk. Hè? Hoe je vertelt, hoe je fraseert. En dat je durft, ja, iets kwetsbaars te doen.
1: Heel benieuwd naar de versie of vertelling van Lionel Martin zometeen. Maar ik ben ondertussen een andere maestro tegengekomen. Een maestro fortissimo zelfs. Sennegens, goedenavond.
2: Hallo, goedenavond.
1: Ja, veel mensen kennen jou van de podcast Koken met Classics. Daarin ging jij op zoek naar de geheime ingrediënten van bekende popnummers. Maar nu ben je eigenlijk een soort van muzikale superheld geworden op Ketnet. In het programma Maestro Fortissimo. Daar zoek je eigenlijk oplossingen voor problemen met klassieke muziek. Dat moet je toch eens uitleggen. Hoe werkt dat?
2: Er komt dus eerst een superheld savannel eigenlijk. Hè. Ik probeer mijn best te doen.
1: Je bent te bescheiden.
2: Ja, maar op het moment dat er dus... Er komt een kind naar Ketnet eigenlijk. Een ketnetter zoals dat dan heet. Met een bepaald probleem. Zo bijvoorbeeld mijn vader. Die staat niet graag op. Die haat het geluid van zijn wekker. Mm-hmm. En die vraagt dan aan Maestro Fortissimo. Aan mij dan. Kunnen we daar muzikaal iets aan doen? En dat is eigenlijk een perfect excuus om gewoon 10 minuten over klassieke muziek te praten en over welke instrumenten, welke sferen, welke tempo's daar eventueel zouden bij passen en welke componisten dat in het verleden eventueel ook al gedaan hebben. Dus het geeft allerlei kapstokken om van alles te vertellen over klassieke muziek. En ik ga er dan in wisselwerking met het kind mee aan de slag. En ik probeer dan een stuk te schrijven dat het probleem van het kind in kwestie oplost.
1: Ja, een van die kinderen was Emilia. Ja. Emilia is 11. En zij heeft jou gevraagd om een ja, eigenlijk soort van bedankliedje te schrijven voor haar pluspapa.
2: Ja.
1: Die ze heel graag ziet. En we hebben daar een klein fragment van klaarstaan.
3: Een sirene eigenlijk, hè, maar dan mooier, laag. Ah, dan komt de ding, hè, dan komt de klarinet. Klarinet. Dan is het aan Emilia, die komt er dan in het tweede deel bij op de piano. Tegen dan zitten we forte. Ik ga dat, zou dat te moeilijk zijn? Ik ga dat in octaven schrijven, hè. Die gaat dat met twee handen kunnen spelen. Als die vader dan nog niet aan het blijten is, dan weet ik het ook niet, hè.
1: Ja, ik moet er zelf bijna van blijten. Maar...
2: Ja, die vader niet, hè.
1: Nee.
2: Nee, bleef er onbewogen, niet helemaal onbewogen bij. Hij was geëmotioneerd, maar de traagheid...
1: Dat is al een begin.
2: Nee, het was
1: maar... Kijk, maar je hebt niet alleen muziek gecomponeerd voor Maestro Fortissimo. Je was er ook bij toen het orkest jouw muziek speelde en heeft opgenomen. Hoe was dat? Dat moet ook echt indrukwekkend zijn geweest.
2: Fantastisch, ja. Dat was eigenlijk altijd al een grote droom. Ik heb vroeger in het conservatorium, als ik zelf studeerde, een keuzevak compositie gevolgd bij Maestro Dirk Brossé. Dat is echt een muzikale superheld. En daar heb ik af en toe wel eens voor orkest geschreven, maar nooit horen uitvoeren. Dus het hier horen uitvoeren door weliswaar een gereduceerd orkest, maar nog altijd, daar zat 20 man. En daar dan, ik had er zelf stiekem ook wat piano ingeschreven, zodat ik een beetje kon meespelen met het orkest.
1: Slim.
2: Ja, en daar dan met die 20 mogen meespelen en plots die noten die je op papier gezet hebt en waarvan je dan denkt, hier gaat de fluit dit doen en de hobo daar dat, tot leven
1: dat
2: horen
1: komt
2: komen.
1: Dan tot leven, ja.
2: Dat is fantastisch.
1: Kijk, of luister je daardoor nu ook anders naar een orkest zoals hier vanavond?
2: Goh, ik heb daar wel geleerd dat een orkest dat eigenlijk één instrument op zich is. En als dat zich in een bepaalde versnelling zet, dat een soort klank maakt en ergens naartoe gaat. En dat je dat niet moet zien als een hoop individuen, maar echt als een soort, ja, één groot instrument dat in ideale omstandigheden perfect te samen speelt, ja. En een ongelooflijk verschil of dynamiek kan opbouwen.
1: Natuurlijk was er nu vanavond wel ook een solist die heel belangrijk was. Ja. Maria, wat vond je van haar?
2: Ik vond ze zeker in het plichtwerk heel dapper, want het leek me niet, het leek me niet eenvoudig om tegen het orkest daar op te boksen. Ik vond het geen eenvoudig plichtwerk, want het was de eerste keer dat iedereen het hoorde, denk ik. En ik vond daar in haar eigen stuk dat dan een beetje, ja, qua tijdsperiode natuurlijk daar wat bij aanleunt. Mm-hmm. Ook wel schoon. Ja, er zaten heel filmische mooie passages in. Ik vond het een heel moedige keuze qua repertoire. Niet gemakkelijk ook al om als eerste te spelen.
1: Zeker niet, maar je zei het. Ze is ontzettend dapper. Ja. En nu kunnen we alleen maar uitkijken naar de volgende 11. Senne Guns, ik bedoel Maestro, pardon. Dank je wel en geniet nog van de wedstrijd.
2: Met veel plezier.
1: Ja, Katelijne, je ziet het. Er loopt hier weer veel interessant volk vanavond rond.
4: En of, maar ik heb ook interessant volk aan mijn tafel, hoor, Clara. Pascal, jij bent ook met heel jonge muziekliefhebbers bezig. Hè? En je hebt zelfs een wedstrijd voor hen opgericht. Vertel daar eens wat meer
5: over. Ja, dat klopt. Ik heb een wedstrijd voor jonge solisten. En die is voor strekkers en blazers. En dat is tot 16 jaar. En we organiseren die in verschillende categorieën, leeftijdscategorieën. Mm-hmm. Tot 12, 14 en 16. En de winnaars, die mogen met orkest spelen. Iedereen die een eerste prijs heeft, dus dit jaar hadden we er bijvoorbeeld wel bijvoorbeeld 3 in de laagste categorie bij de strijkers. Omdat ik ook aan zoveel mogelijk muzikanten de kans wil geven om dat ook al eens te ervaren. De zeer getalenteerde kinderen die dan misschien later, wie weet, ooit ook aan de Koningin Elisabeth-wedstrijd gaan deelnemen. En dan, dat is denk ik wel fijn dat ze dat al hebben ervaren om, hoe is het om in orkest te spelen, hoe is het anders met orkest dan met piano, waarop moet ik letten, moet ik contact zoeken met de dirigent. En die krijgen ook altijd 3 repetities. Dus ze hebben ook wel wat tijd. Als het dan 1 repetitie misschien iets minder gaat, dan hebben ze wel een 2e repetitie of een 3e zelfs, waardoor dat ze...
4: Een heel waardevolle ervaring lijkt me.
6: Oh, ja.
4: Wanneer heb jij voor het eerst met orkest mogen spelen?
6: Oh, ik was 15, 16 jaar. Pièce en concert van Couperin.
4: Ja.
6: En dat was een heel mooie ervaring. En ik was daar als een vis in het water, toch wel.
4: Ja, je voelde echt, dit is mijn habitat.
6: Ja, cello is mijn ding gewoon, dus duidelijk. En vooral ook het orkest.
4: Het orkest natuurlijk.
6: Ik ben een orkestrat. Hè. Ja.
4: Een orkestrat. Ja. En heb jij al potentiële deelnemers van de Elisabeth-wedstrijd ontdekt?
5: Ja, toch wel.
4: Allee. Ah ja?
5: Ja,
4: echt?
5: Ja. Waarvan ik denk misschien over een aantal jaar... Of toch zeer getalenteerd. Of dat die aan de Elisabeth-wedstrijd gaan deelnemen, dat weet ik niet. Maar ik denk bijvoorbeeld aan Georgia Kaumentakou, zeer getalenteerd.
4: Fantastisch.
5: Meisje. Ja, we gaan zien hoe ver dat ze het gaat brengen. Hè.
4: Ja, daar krijgen ze wellicht de smaak te pakken om te musiceren. Ja. Karel, zo dadelijk gaan we dus dat zeer bekende, je zei het daarnet al op het balkon, cello concerto van Dvorak. Waaraan heeft dat zijn aantrekkingskracht te danken?
6: Well, het is in eerste instantie een complete compositie waar je van A tot Z ontzettend geboeid naar kan luisteren. Mm-hmm. Alles zit erin, er zit virtuositeit in, er zitten momenten van overpeinzing in, er zitten momenten van heimwee naar het Slavische land, naar zijn Tsjechië, naar zijn Tsjechië.
4: Ja, want het is inderdaad geschreven in Amerika, in de Verenigde Staten. Ja,
6: geschreven in zijn laatste periode waar hij directeur was van het conservatorium daar. En eigenlijk wou hij niet zo direct een cello concerto schrijven, omdat hij hield van het middenregister van het instrument. Maar net daar is het moeilijk om een concerto voor te schrijven met groot orkest achter de cello, want dat middenregister wordt natuurlijk vaak opgegeten door het orkest. En hij heeft zich daar lang van afgehouden, maar uiteindelijk heeft hij een concerto van een collega geluisterd, 1, 2, 3 keer, en dat heeft hem toch doen besluiten om een concerto te schrijven. Ja. Gelukkig maar.
4: Ja. Ja. En of. 19 van de 64 kandidaten hadden dat ook op hun programma gezet. Mm. Maar er is er maar één tot in de finale geraakt. Zegt dat iets over het potentieel van een kandidaat, zijn keuze voor het concerto, of is dat te ver gezocht?
6: Ik vind dat nogal ver gezocht, eerlijk gezegd. Want dat is het concerto voor de finale. Ze kunnen zich tonen op allerlei wijze in de halve finale. En zelfs in de eerste ronde met het magnifieke opgelegd werk van Sarriao. Ja. Wat toch heel modern is. En dan een klassieke sonate van Boccherini. Dus ik denk echt dat dat toeval is.
5: Ik denk ook dat ze gewoon moeten kiezen waar dat ze zich het beste bij voelen. Waar dat ze denken dat ze de jury mee kunnen overtuigen. Of eigenlijk waar dat ze het liefste spelen, denk ik.
6: Mm.
4: Ja. Mm-hmm. Welk celloconcerto zou jij graag eens begeleiden?
5: Er zijn er zoveel. Die Dvorak zou ik heel graag doen. Elgar, ongelooflijk mooi.
4: Hebben we nog nooit gehoord hier in de wedstrijd.
5: En het is ook lang. Ja, ook lang, inderdaad.
6: Ja. Ja. Maar ik vind het zo vreemd dat Elgar... Tot hiertoe nog nooit in de finale is geraakt. Nee. Dat is zo'n geweldig werk.
4: En of?
6: Vreemd. Ja. Ik zou daar graag spelen in de finale. Maar ik ben te oud.
4: Ik kan het misschien nog ooit begeleiden. Hè?
6: Ja, misschien.
4: Wie weet.
6: Ja.
4: Die twee deelnemers die Dutilleu gekozen hebben, zijn allebei ook opvallend allround muzikanten. Als ik denk aan Lionel Martin, die heeft daar die Penderecki gespeeld in de halve finale en die was weergaloos eigenlijk.
6: Ja, die was
4: dus een man die echt die grote spagaat kan brengen. Maar misschien is het tijd om eens zelf met hem kennis te maken. Dit is Lionel Martin vanuit de muziekkapel Koningin Elisabeth.
7: My name is Lionel Martin and I'm a 23-year-old cellist from Germany.

0: Ja, Lionel Martin die terecht onder de indruk is van de media-aandacht die deze wedstrijd eigenlijk al van bij de start krijgt. En vindt dat hij dat ook moet vergoeden door te zorgen voor muziek die mensen verbindt. Wat ik ook opvallend vond in dit verhaal is, want je hoort het wel vaker, ja, de jongere broer of zus die opkijkt naar iemand ouder in de familie die een instrument speelt en daardoor wordt gestimuleerd. Was dat bij jullie ook? Want je hebt ook heel wat muzicerende familieleden, hè?
1: Ja, ik ben eigenlijk de oudste samen met mijn tweelingzus. Wij waren eigenlijk al van jongs af aan, doordat de piano en de cello's en zo bij mijn grootmoeder stonden, willen wij wel muziceren, denk ik.
0: Tuurlijk.
1: En we hebben elkaar daar ook wel wat in aangestoken. En dan onze jongere zus is ons gevolgd ook.
0: Oké, voilà. Zo gaat dat. Luister jij nu altijd als dirigent? Of lukt het jou om echt gewoon te genieten van de muziek hier?
1: Ja, het lukt mij wel om te genieten, denk ik.
0: Gelukkig maar.
1: Gelukkig. Ik kan dat ook zien in welke context dat een concert of zo plaatsvindt.
0: Mm-hmm.
1: Maar mijn aandacht wordt altijd wel getrokken, denk ik, door de dirigent. Dus soms moet ik wel bewust ook, bijvoorbeeld in deze context, denken... Ik moet eigenlijk extra letten op de cellist en niet altijd op de dirigent. Dus soms betrap ik mij mezelf daar wel op, ja.
0: Als je nu zelf zo iemand begeleidt, bijvoorbeeld, in die wedstrijd die je hebt opgericht, waar let jij dan het meest op? Hoe pak je dat aan?
1: Ja, eerst en vooral denk ik dat het heel belangrijk is om elke noot van de solist heel goed te kennen.
0: Okay.
1: En eigenlijk altijd... voor, ik zal zeggen, 90% uw aandacht op de solisten zetten en heel de tijd te luisteren. Ook op cruciale plaatsen zeker contact te zoeken.
0: Mm-hmm.
1: Dat zij zich daar ook niet alleen in voelen. Dat eigenlijk dat het bijna aanvoelt, denk ik, als een beetje kamermuziek. Mijn instrument is dan het orkest. Maar dat we wel samen kunnen musiceren. Dat de solist zich veilig voelt. Dat de solist vertrouwen krijgt in daar te staan. En dan zijn of haar ding kan doen.
0: Was hier wel gelukt, denk ik. Als je zo zag hoe dankbaar ze meteen bij het naar buiten gaan in die Salon du Chef kwam en Anthony Hermus zo uitgebreid bedankte. Dat is een goed teken, denk ik.
1: Ja, zeker. Ik denk dat ook wel een van zijn sterktes is. Zo die hartelijkheid en het echt willen ondersteunen van het jong talent. Ja.
0: Moeilijker is het natuurlijk als er problemen ontstaan, hè?
1: Ja, zeker. Dan is het aan de dirigent, denk ik, ook wel om het op te lossen.
0: Kan je niet repeteren, hè?
1: Nee, dat kan je niet repeteren. Dat is altijd onverwacht. En dan moet je snel de beste oplossing vinden.
0: Zo'n dichte cello-partituur, inderdaad. Alles speelt zich af in het middenregister, wordt opgegeten, zoals Karel dat heel treffend zei. Hoe vang je dat op om te zorgen dat die solist er toch bovenuit komt?
1: Ja, ik kan proberen natuurlijk... Waar dat jij staat als dirigent, dat is niet altijd de beste plaats om de balans helemaal in te schatten.
0: Mm-hmm.
1: Dus soms werkt een dirigent ook wel met een assistent.
0: Is nu ook gebeurd, deze wedstrijd.
1: Maar natuurlijk, af en toe, je kan niet alle problemen, denk ik, oplossen als dirigent qua balans. Ik kan wel soms kleine wijzigingen misschien in een partituur zelfs aanbrengen. Vragen, er staat met zo'n forte, nu wil ik echt piano. Maar kan je ook niet overal doen. Ik denk altijd proberen de balans zo goed mogelijk te maken. Te zien dat je de solist altijd wel zelf heel goed kan horen.
0: Ja,
1: en dan een inschatting te maken. Ja, je zit er natuurlijk helemaal naast. En het instrument projecteert natuurlijk ook wel in de zaal. Dat is dus ook wel anders, ja.
0: Ja, fantastisch. Waar ga je nu het meest op letten in die voorzaak? Dat ken je natuurlijk beter.
1: Ja, dat ken ik beter. Ik denk gewoon... Ja, ik ga luisteren of dat ik het mooi vind. Of dat hij... hoe dat hij communiceert met dirigent, met de muzikanten. En ik ben heel benieuwd... Wat hij gaat doen ook, want het is een ander werk natuurlijk dan Dutilleux. Er is ook wat meer kamermuziek, veel meer dialoog tussen de verschillende instrumenten. Hoe dat hij reageert, hoe dat hij contact zoekt met die muzikanten.
0: Ja.
1: Daar ga ik denk ik allemaal op proberen.
0: Ja, het applaus dat we nu horen is natuurlijk voor de juryleden die één voor één aan die lange tafel schuiven. We moeten eerst natuurlijk nog naar Fangman luisteren.
1: Ja.
0: Die volgorde van de verschillende delen, die vier seizoenen, die mag de cellist zelf kiezen. We hebben hier al een grote afwijking gehad door eerst de winter en dan pas de herfst. Ik denk dat Lionel Martin voor de gewone versie, de Vivaldi-versie zal ik dan maar zeggen. Wat vind je zelf? Dat is toch niet evident als dirigent om dat bij te houden, zeker als je het zo 12 keer moet doen.
1: Ja, ik noteer dat altijd heel goed en ik hoop dat ik het niet ga vergeten dan in dat geval. Ja. Meestal lukt dat gelukkig. Ja.
0: Ja. En dit applaus is voor de Koninklijke Loge. Dus dan komt meestal Stefanie Courten eraan. We gaan luisteren naar Lionel Martin. Geniet ervan. Dankjewel, Pascal.
2: Ladies and gentlemen, welcome back. Before we welcome tonight's second finalist, may I please remind you to make sure your cell phone is properly switched off again. Thank you very much. Mag ik u vriendelijk verzoeken ervoor te zorgen dat uw telefoon weer uitgeschakeld is? Puis-je vous rappeler, mesdames et messieurs, de bien vérifier que votre portable est à nouveau éteint. Merci. Sire, Majesté, mesdames et messieurs, nous accueillons à présent Lionel Martin, accompagné par le Belgian National Orchestra sous la direction d'Anthony Hermus. Nous entendrons tout d'abord Four Odes to the Tidings of Flowers, l'œuvre imposée de Fangman. Lionel Martin a choisi d'interpréter les 4 mouvements dans l'ordre indiqué dans votre programme. Orchid in Spring, Bamboo in Summer, Chrysanthemum in Autumn, Plum in Winter. Vervolgens horen wij het tweede concerto in B-klein, opus 104, van Antonin Dvořák. Sire, majesteit, dames en heren, Lionel Martin en dirigent Anthony Hermus.

0: Lionel Martin heeft ons over de hele lijn verrast. Ja, zo zie je maar dat je met één en hetzelfde werk een heel ander effect kan hebben. Het hele publiek is opgewonden, maar dat heeft ongetwijfeld te maken ook met zijn beslissing om het orkest helemaal aan het eind te laten meeroepen. Nu, we zagen daarnet heel even ook Fang Man, de componiste, in beeld. En die leek dat allemaal wel oké te vinden. Ja, heel bijzonder. Het zegt ook maar weer hoe veelzijdig die Lionel Martin is. Je hoorde ook hier weer wat een kleuren hij uit dat instrument haalt. Dat is toch echt onvoorstelbaar. Die jongen bezit zo'n grote kleurdoos. Het is indrukwekkend. Ja, zoals hij zijn capriccio voor Siegfried Palm speelde in de halve finale. Hij begon op zijn vijfde en is trouwens sinds 2017 beursstudent van de Anne-Sophie Mutter Foundation. Treedt ook regelmatig met haar op. Heeft ook al 2 albums gemaakt, onder andere met het celloconcerto van John Tavener en met het 2e celloconcerto van Kabalevski. En ja, Anne-Sophie Mutter beschrijft hem als een wonderbaarlijk gevoelige, spontaan reagerende en uiterst fantasierijke kunstenaar. Het is ook een goede kamermuzikant die heel vaak optreedt met zijn broer, die pianist is, Demian Martin. Ze zijn ook heel vaak samen te zien. En dan improviseren ze op muziek. En ja, zo meteen gaan we dan naar het celloconcerto van Antonin Dvorak luisteren. Het bestaat uit 3 grote delen. Een uitzonderlijk lang eerste deel waar het orkest speelt. En dan komt de cello al improviserend binnen. Heel opvallend is daar de orkestratie toch transparanter als de cello speelt. En dan deel 2, een adagio, balanceert tussen nostalgie, kamermuzikale verfijning en dan een paar dramatische uitbarstingen. De finale is technisch wel stevig, heel virtuoos, ritmisch, energiek en emotioneel breed uitgesponnen. Het valt mij ook op hier in het publiek hoe er driftig wordt gediscussieerd en met elkaar gebabbeld. Fantastisch. Jammer dat de juryleden zelf onder elkaar niet mogen praten over de prestaties van de kandidaten. Ze moeten enkel punten geven. En dat wordt dan zo doorgegeven. Waarom kiest deze Lionel Martin voor het concerto van Dvorak?
1: It's a piece I've played for many years and that really comes straight out of my heart, I think.
0: Daar gaat hij met een concerto dat hem na aan het hart ligt. Wel, ik hoop dat hij ook ons hart kan raken. Geniet ervan.

0: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
1: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
0: Meer merk.
1: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
0: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
2: Clara Live.

0: En applaus voor de koning en de koningin die mogen gaan inpakken, want ze vertrekken naar de afstudeerceremonie van kroonprinses Elisabeth, die afstudeert aan Harvard later deze week. En in de Salon du Chef zijn ze nog aan het napraten en knuffelen. Zo, ja. Lionel Martin met dat onverwoestbare celloconcerto van Antonín Dvořák. En dat betekent dat vanaf nu ook de stemming geopend is. Wie kon u vandaag het meest bekoren? Maria Zaitseva of Lionel Martin? Laat het ons weten op vrtmax.be/doemee. Of u kan ook deze QR-code scannen als u televisie kijkt. Elke dag maken we een voorlopige stand op. En op zaterdag bepaalt u wie de Clara Publieksprijs wint. Ja, deze keer ga ik met jou beginnen, Pascal. Ja. Kon deze Dvořák je meeslepen?
1: Ja, zeker en vast wel. Hij had een enorme energie. Hij wist heel goed wat hij wou, maar hij heeft af en toe wel wat risico's genomen. Dat was ook heel erg.
0: En op welk vlak deed hij dat?
1: Ja, op gebied van tempo. En je merkt wel heel duidelijk waar hij naartoe wou, maar natuurlijk, een orkest is een vrij log orgaan, dus dat kan ook niet meteen heel
0: accelereren.
1: Snel. Ja. En ja, ik zag wel dat hij duidelijk contact zocht met Anthony Hermus en Anthony Hermus met hem. Maar soms was er toch een kleine decalage.
0: Ja, wat vond je? Ik zag je knikken ondertussen als Pascal aan het vertellen was, Karel.
2: Ja, het is mij opgevallen dat hij sommige tempi naar de heel snelle kant neemt. En daardoor wordt het minder duidelijk hoorbaar, althans in de zaal. Ik weet niet of dat op de televisie ook zo te horen was. Mij is eigenlijk dezelfde dingen opgevallen als in de eerste ronde en in de halve finale.
0: Ja.
2: Dat is dat hij met modern werk enorm goed uit de voeten kan. Mm-hmm. Dat hij van alle stiltes gebruik maakt om spanning te creëren, zelfs in Dvořák. En een tweede zaak dat mij direct is opgevallen in zijn concerto, dat is dat hij zeer veel zin heeft voor harmonie. Dus hij speelt constant met harmonie. En dat hebben we ook gehoord in opgelegd werk. Niet tegenstaande, vind ik. Net als in zijn arpeggione-sonate van Schubert, dat hij net iets te veel intonatieproblemen heeft. Ook in het Dvořák, elke sixte, dus een interval van zes, is jammer genoeg niet 100% juist. Zijn octaven zijn niet 100% juist. Hij verliest soms de pitch, de tonaliteit met het orkest. Het gaat soms uit elkaar. En dat stort men nu net iets te veel.
0: Ja.
2: We zitten hier nu eenmaal op een wedstrijd. We moeten gewoon... Ik denk dat van mij verwacht wordt dat ik zeer streng ben.
0: Zeer streng, maar rechtvaardig, Karel. En we gaan eens naar een fragment kijken. Misschien gaan we het hier ook terug, want het is een fragment uit het derde deel. Ik ben heel benieuwd wat jullie daarvan gaan zeggen.

0: Ja, aan engagement ontbreekt het hem niet?
1: Nee, ik ben volledig akkoord. Hè. De energie spat er vanaf. En dit fragment viel heel goed mee. Hè. Ze hebben een mooi fragment gekozen, maar het was een andere passage waarin duidelijk zijn vingers gingen sneller dan hij het wou, denk ik.
0: Ja.
1: En dan werd het moeilijk hoorbaar.
0: Kan de vermoeidheid hier gespeeld hebben?
1: Ja, dat heb ik verschillende keren gedacht.
0: Mm-hmm.
1: Die mensen worden zo onder proef gesteld. En de mentale druk waar vaak over wordt gesproken, speelt hier zeker mee. En we weten dat allemaal, als je moet presteren. En er gaan net iets te veel dingen zoals je het niet wil. Dan begint dat in het hoofd ook te spelen. En ik kan natuurlijk niet in zijn hoofd zien. Maar nee. Dat zou wel een oorzaak kunnen zijn voor de mindere intonatie.
0: Ga eens naar Pascal, want die lijkt zoiets al meegemaakt te hebben.
2: Ja, dat is zeker. Ik denk van het moment dat je daar door de stress en de spanning en als er iets fout gaat, wat laat doen, dan ga je meer verkrampen, denk ik. En dat is ook wel wat we hier horen, denk ik. Hij forceert een beetje.
0: Mm-hmm.
2: En dat kan inderdaad ook wel zeker stressgebonden zijn. Of die vermoeidheid, dat hem niet kan volhouden. Want ik denk dat je ook niet mag vergeten dat dit een heel lang concerto is.
1: Ja.
2: Een zwaar concerto. En hij is al begonnen met heel veel energie. Maar om dat dan zo te kunnen volhouden... Mm-hmm. Ja.
0: In dat tweede deel hoor je... Dat prachtige lied door. Heeft hij ook echt gezongen in dat stuk? Want ik denk op dat moment, Karel, begon je al zo even bedenkelijk te kijken met wat intonatieproblemen al in dat tweede deel ook. Hè?
1: Jammer dat het... Hij speelt het zeer mooi, hè?
0: Ja.
1: Maar door de intonatie natuurlijk... Ja.
0: En Pascal,
2: Ik denk dat hem wel, dat merk ik ook wel in het plichtwerk, dat hem wel een kwaliteit heeft om lange lijnen te maken, te zingen. En dat heb ik wel gehoord in het tweede deel.
0: Mm-hmm.
2: Dus ik vond dat er wel heel veel, ook heel mooie momenten waren. Absoluut.
1: Ja, maar de lange lijnen ook in het tweede thema van het eerste deel. La, di, wa, da, da, di, dan, wat we allemaal zo prachtig vinden. Gaat in feite... zoeken om het zo mooi mogelijk te spelen en dan gaat het,
0: ik hoor het je zeggen,
1: net even fout.
0: En dat is net wat Pieter Wispelwey ook zei in dat kleine filmpje. Ja, niet van, hoor je zo mooi mijn cello kan zingen. Dat is precies wat je daar een beetje moet vermijden.
1: Dat is de grens die je moet opzoeken, hè, van de 100% expressie, maar zonder erover te gaan. Want als het erover is, hoort iedereen het onmiddellijk.
0: Ja.
1: En dat is de kunst van te zingen. Hè. Ja.
0: Ja.
1: Dat is de traan of de traan die er niet komt. Voilà.
2: Dat is misschien zo nog het jeugdig enthousiasme of zo, dat er misschien nog af.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, maar 23, ja. Hè? Mag je niet vergeten.
1: En het is ook een one-shot.
0: Ja.
1: Het is een one-shot mogelijkheid. Hè. Het is winnen of verliezen. Enfin, bon, bij wijze van spreken.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar ik bedoel, er gaat zoveel... Allez, er staat zoveel op het spel.
0: Anderzijds hebben we natuurlijk wel een Four Odes to the Tidings of Flowers gehoord van Fangman. Het leek wel een ander concert.
2: Ja. Ik vond zelfs in het begin, je herkende het bijna niet, werd ze op een helemaal andere manier gespeeld.
0: Mm-hmm.
2: Hij had ook heel wat minder problemen qua balans, wat we in het eerste deel wel hadden. En hij maakte er echt wel iets van. En daar merk je echt wel dat zijn sterkte ook wel in die meer 20e eeuwse muziek ligt. Mm-hmm. Dat hij daar heel veel ervaring mee heeft. En hij kon er wel iets moois van maken en... Ik bleef hem daar wel in volgen. Ik haakte niet af. Ja.
1: Ja.
0: Heeft het orkest gevraagd aan het eind om mee te roepen?
1: Geweldig idee.
0: Ja. Het werkte wel ongelooflijk. Hè?
1: Het werkt ongelooflijk en het geeft het stuk meer een meerwaarde. En ook in zijn cadens heeft hij dingen gedaan die ik bij Zaitseva niet heb gezien. Hij heeft op een gegeven moment, als ik me niet vergis, want we zitten ver van het podium, maar achter de kam gespeeld, zoals hij met Penderecki gedaan heeft. Achter de kam en dan met zijn vingers op de stok.
0: Ja.
1: En dat gaf zo'n effect van wauw. Hè. Dus uiteraard zet je meer aan het luisteren, want er gebeuren dingen, maar dat is dankzij hem. En natuurlijk, de uitvoerder staat ten dienste van de partituur. En ik denk dat hij veel meer ten dienste staat van die partituur dan Zaitseva, spijtig genoeg. Hè.
0: Ja, ik merkte aan iedereen rond mij, maar zelf ook, dat ik me veel meer interesse heb geluisterd en het zelfs een interessant werk begon te vinden.
1: Ja, zeker. Het eerste deel heeft mij zeer bekoord, omdat je plotseling harmonie hoort.
0: Mm-hmm.
1: Bij Zaitseva was dat precies fluitnoot per fluitnoot. En werden de verbindingen niet gemaakt. En bij hem hoort je heel de akkoorden. En hij heeft ook een heel mooie techniek om die fluitnoten te vibreren, waardoor dat allemaal een beetje meer sonor wordt. Ja. En dat komt het stuk ten goede.
2: Ja, hij zong daar ook echt op. Wat we eerst dacht ik zo van, maar ik mis echt het zingen. Maar bij hem, ja, maakt hij er iets van, omdat hij echt begon te zingen met het materiaal dat hij had. Ja.
0: Hij heeft ontzettend lange vingers, viel me op. Ja. Is dat handig voor een cellist?
1: Dat kan handig zijn, ja.
0: Ja. Het is niet nodig.
1: Dus mij is het niet opgevallen.
0: Ah, ja, ja. Ja, ik vond dat een ontzettend lange pink. Of,
1: ja, ja.
0: Ik zie het natuurlijk in close-up.
1: Ja, ja.
0: Heel bijzonder. Hij heeft het ook gehouden bij de Vivaldi-volgorde. Lijkt dat een betere keuze dan die winter voor de herfst te zetten?
2: Ja, ik denk dat het op zich wel werkt. Maar ik denk dat de andere volgorde ook wel werkt. Ik denk dat het ervan afhangt hoe dat je wenst te eindigen. Of dat je zo met meer bravoure wenst te eindigen zoals hij heeft gedaan. Mm-hmm. Of eerder zo in verstilling.
0: Een applausuitlokker was het wel. Hè, dat
1: ja,
0: we gaan eens kijken naar een fragment uit de lente aan het eind van de cadens.

0: Ja, ik zag hier ook onmiddellijk de opmerkingen. Ja,
1: dat is die gast zijn sterkte. Dat is ongelooflijk wat hij met dat materiaal doet. En dat is zo spitsvondig ook allemaal. Hij buit het echt uit. Hij perst de citroen uit tot de laatste druppel. En ja. Dat kan niet iedereen. Dat kan niet iedereen. Ja, dat is een gave.
2: Dat is waar. Hij verbindt. Hij maakt lijnen. En dat maakt dat het voor ons ook overzichtelijker is, denk ik, als luisteraar.
0: En dat is wel belangrijk, denk ik, bij hedendaagse muziek. Want dat is toch niet evident, denk ik, voor oren die inderdaad dan zo'n heel tonaal, melodieus iets gewend zijn.
1: Bij moderne muziek is de intonatie vaak ondergeschikt aan andere zaken. Terwijl in een celloconcert van Dvorak hoor je elke noot die net iets te laag of net iets te hoog is. Dat is onverbiddelijk.
0: Ja, dit is duidelijk een persoonlijkheid. Is het nu iemand die misschien voor die Dvorak toch iets anders had moeten kiezen? Om beter uit de verf te komen?
2: Ik weet niet of dat hem echt iets anders had moeten kiezen. Want misschien de problemen die dat er zich nu hebben voorgedaan, denk ik dat evengoed misschien in andere concerti naar boven zouden gekomen zijn.
1: Natuurlijk. Ja. De vermoeidheid misschien toch, die weegt op de intonatie. Mm-hmm. Ik denk, met een moderner concerto zou hij misschien beter uit de verf zijn gekomen.
2: Omdat dat ook wel meer zijn ding is. Dat is meer zijn ding
1: en het viel mij ook op in de halve finale, daar bij Jonas Sonate. Mooi gespeeld, daar niet van, maar niet wauw. Ja. En dat had ik nu ook niet. Het wauw gevoel.
0: Ja, en dat is wel jammer, want als het nu echt fantastisch was geweest...
1: Beklijvend was het niet.
0: Nee.
1: Ja.
0: Hij heeft misschien ook echt op zeker gespeeld. Hè. Ik las, het instrument waarop hij speelt is een Pierre Sylvestre uit 1856. Hebben ze dus inderdaad in Parijs gehaald. Hij herinnert zich die familieuitstap nog heel goed. En het allereerste concerto dat hij die week daarop gespeeld heeft, was het Dvorak concerto. Dus het zit bij wijze van spreken mee in die cello ingebakken. Ik vond dat hij misschien inderdaad er zo af en toe wat te sentimenteel in die dingen ging.
1: Ja, te verzoek. Ik zeg vaak tegen de mensen die ik coach of zo, hou het zo simpel mogelijk en doe gewoon wat er op de partituur staat. En overdrijf in die mate dat je natuurlijk... Je zit op een podium, je moet overdrijven. Je moet de tekst die je voordraagt, moet je wel overdrijven. Het mag niet intiem worden, maar het mag ook niet extravert worden. Want dan ga je soms over een limiet. En dat had ik met hem iets te vaak.
2: Ja, of ik miste... Het was de hele tijd intens... Maar ik denk dat er ook nog andere dingen zijn dan intens. Dus ik denk dat hem daar nog wel meer nuances in kon maken.
0: Ja, goed. Ja. Wel, in elk geval, vergeet niet dat u nog altijd kan stemmen voor uw favoriete cellist van de avond. Dat kan dus via vrtmax.com/doe mee of via deze QR-code die u op het scherm vindt. En intussen heeft Lionel Martin de weg naar Clara gevonden. Heel benieuwd wat hij van zijn prestatie vond. Over naar jou, Clara.
3: Dankjewel, Katelijne. En ja, inderdaad, voor Lionel was het al een lange avond, dus ik ga hem niet langer laten wachten. Lionel, good evening. And congratulations. I don't know how you do it, but you make everything look so effortless. Did it feel that way as well for you?
4: Partly, yes. But I must say, I had to work a lot. It was very hot and quite dry, actually, with a lot of audience, which is nice that there's so much audience, but I really have to produce a lot. But it's always good to free yourself and kind of try to stay above it. And that's what I tried to do.
3: You certainly did it. I also remember that you said that unexpected things always happen on stage and that you actually like it, that sense of freedom. So was there a moment that surprised even you tonight?
4: In the Fang Manpis, many, yes. More than you would think.
3: Like, for example?
4: Like the Hall of Winter. But... we managed to create a nice atmosphere, I think, nevertheless. But the conductor and me were constantly finding each other. It worked.
3: It was a beautiful dialogue. Verrassingen op het podium, die gebeuren altijd. En dat vindt Lionel eigenlijk ook stiekem heel fijn. Vandaag is dat ook weer zo gebleken, onder andere in het verplicht werk in de winter. Zijn er toch een paar dingen gebeurd die hij niet zo gepland had. Maar hij had constant contact met de dirigent en dat heeft hem zeker geholpen. Ja, het was warm vandaag, dat zei hij ook nog. Droog, ook een droge lucht. En dat maakte het toch wel extra pittig. Lionel, you have been playing the Dvorak concerto since you were 14 years old. How do you manage to keep it fresh?
4: I think it's a very natural thing that almost every performer knows, that the more you play a piece, the freer it actually gets and the more personal. And it's astonishing how you can always find new aspects to a piece. And of course, this was a very special venue, and I just poured all into it somehow.
3: Okay, and there was, of course, also the compulsory piece, a brand new piece you had to study in 1 week in very unusual circumstances. How was this experience for you?
4: It was a great experience, I have to say it. I had no phone, I couldn't contact anyone. I was with the other 11 finalists and we had a great time. We were playing ping pong a lot. That was nice. And practicing.
3: As well.
4: A lot, actually. The piece was not easy, but it was a very nice atmosphere to learn it, for sure.
3: And you enjoyed the digital detox, that's nice to hear. Ja, die week in de kapel, dat blijft toch heel bijzonder. Geen gsm, veel studeren uiteraard, maar af en toe hadden ze gelukkig ook een beetje tijd om te pingpongen tegen elkaar. Dat is misschien wel de echte wedstrijd deze week. Maar dat Dvorak-concerto ook wel onwaarschijnlijk, want dat speelt hij al sinds zijn 14e. En ik vraag me dan af, hoe hou je dat dan nieuw en fris voor jezelf? En hij zegt, juist omdat je het zo goed kent, blijf je gewoon nieuwe dingen ontdekken. Lionel, one very important question before we finish. But did you manage to find your carrot juice here in Brussels?
4: It, actually, two friends of mine that came tonight sent it to me.
3: From Germany?
4: Yes, as soon as they knew that I was going to be in the finals and I had my carrot juice.
3: Tonight?
4: Yes, I think it was very important.
3: And it worked very well. Thank you so much, Lionel, for your wonderful performance, and enjoy the rest of this extraordinary week.
4: Thank you very much. Thank you.
3: Ja, hier moet ik misschien toch een heel klein beetje uitleg bij geven. Dat wortelsap, Katelijne, dat drinkt hij blijkbaar heel graag voor hij het podium opgaat. En je vindt dat overal in Duitsland, maar nergens in Brussel, zei mij vorige keer. Gefermenteerd wortelsap of zo. Maar dus een paar vrienden uit Duitsland hebben dat gewoon opgestuurd. Goeie vrienden dat.
0: Daar zijn vrienden voor. Ja, wortelsap en veel zonlicht, dat zorgt voor een mooi kleurtje, toch? Toch bij baby's. Ja, oké, daarmee gaan wij de stemming afsluiten. En zo dadelijk weten we wie de publiekslieveling van deze avond is. Ja, ik heb zo nog een traditionele afsluitingsvraag. Voor wie van de twee zouden jullie een kaartje kopen?
2: Voor mij nu, Lionel. Ja.
1: Met een modern programma, Lionel, en anders Zuid-Zeeuwen.
0: Wat een diplomatisch antwoord, Karel. Fantastisch. Maar is hier al iemand van wie jullie denken, daar gaan we binnen 10 jaar nog van horen?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja. Ik denk dat Zuid-Zeeuwen wel, die heeft al meerdere prijzen. Gewoon nog tweede prijs, Tchaikovsky-wedstrijd. Ja. Dat is formidabel.
0: Absoluut. En eerste dus, prijs, ARD-wedstrijd.
1: Ja, fantastisch. Dus die denk ik zeker wel.
0: Ja, en
1: van Lionel ben ik niet zeker.
2: Ja,
1: eerlijk gezegd.
2: We gaan zien. Ja.
0: Goed, voor we afronden wil ik toch nog eens even horen wat voor boeiende dingen er op jullie programma staan. Karel, jij gaat blijkbaar binnenkort een werk van je bucketlist schrappen. Dat je absoluut eens wou uitvoeren, vertel eens.
1: Ja, eindelijk, ja.
0: Eindelijk, ja. Hoe lang heb je erop gewacht?
1: Ja, lang. Nee, maar de Brussels Philharmonic programmeert in de maand oktober, eind oktober, met, in samenwerking met Belgian Cello Society, Don Quixote van Strauss. Dat is dus een symfonisch gedicht voor groot orkest, waar de cello de figuur van Don Quixote vertolkt, de altviool Sancho Panza, en dan de eerste viool heeft ook een belangrijke rol, die van Dulcinea. En dat is een werk dat ik al zo lang zou willen studeren en spelen. En dat gaat er nu van komen.
0: Ja.
1: En voor de pauze speelt Victor-Julien Laferrière Schumann Cello Concerto. Want het is natuurlijk een cello festival.
0: Ja.
1: Dus we gaan gewoon verder met cello, cello en nog eens cello.
0: Fantastisch. We komen supporteren voor jou.
1: 30 oktober.
0: 30 oktober. Ja, prachtig. En Pascal, jij trekt weer naar de Verenigde Staten. Wat ga je daar
2: doen? Dat klopt. Ik ga naar het New Ground Orchestra Festival. Ik was daar vorige zomer ook. Ik ben daar assistent-regent, maar ik zal ook dirigeren dit jaar. En dat is een festival dat buiten het muzikale eigenlijk ook inzet op de zelfzorg rond de muzikant.
0: Goed, belangrijk.
2: Want ik denk dat wij veel te laat soms, pas als er problemen zijn, hulp gaan zoeken. Ja. Zowel fysiek als mentaal, denk ik. En ja, buiten musiceren zijn er bijvoorbeeld massages, gaan we bomen planten, wandelen, doen we meditatie. Eigenlijk een beetje het totale pakket, denk ik, dat goed is en gezond voor de muzikant.
0: Misschien zelfs voor presentatrices van de Elisabeth-wedstrijd. Ik vind dat het heel aanlokkelijk klinkt eigenlijk. Nu, fantastisch. Heel veel dank dat jullie erbij waren vanavond. En ja, het is nu natuurlijk nog wachten op die hitparade. Die is weliswaar niet lang. Maar op de tweede plaats staat Maria Zaitseva. En op de eerste plaats heeft u raadt het al, Lionel Martin gestemd. Ik heb nog een heel fijne tip voor u. Als u graag de wedstrijd van binnen het orkest wil volgen, lees dan zeker de blog van Bram Nolf, de alt-hoboïst van het Nationaal Orkest van België. Die kruipt elke dag in zijn pen. Het is echt een aanrader, want hij neemt geen blad voor de mond en deelt met ons heel veel interessante weetjes van achter de schermen. U vindt zijn blog dus op de website van het Nationaal Orkest. En morgen horen we de Japanner Yo Kitamura. Die zal de Sinfonia Concertante van Sergei Prokofjev spelen. En de Rus Ivan Zendetsky, dat is de oudste van het stel. Die was er ook al eens bij de vorige editie. En die kiest voor dat heel bekende eerste celloconcerto van Dmitri Shostakovich. Allemaal dingen om naar uit te kijken. Ik wens u nog een hele fijne avond verder en een zoete nacht. Heel graag tot morgen. Het zit erop, ja.
5: Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: bankafschriften, kredietkaarten.
1: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
2: Clara Live.

0: is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Vanop de luchthaven van Luik is vanavond een vliegtuig vertrokken met 100 ton Europese hulpgoederen bestemd voor Oost-Congo. In de regio is er een uitbraak van de ebola-epidemie. Aan boord zijn onder meer medicijnen, tenten en beschermingsmateriaal en uitrusting voor hulpverleners. De Europese Commissie heeft 15 miljoen euro extra humanitaire hulp toegekend aan Congo en buurland Oeganda. Een vaccin of gerichte behandeling bestaat niet, daarom is het essentieel om de verspreiding van ebola zoveel als mogelijk te beperken. Vlaams minister van Mobiliteit, Annick de Ridder van N-VA, reageert geschokt na het incident van gisteren op de kusttram in De Haan. Medewerkers van de lijn en politieagenten zijn gewond geraakt tijdens een vechtpartij met enkele jongeren. Vier van hen hadden geen geldig vervoersbewijs bij zich. Drie ervan probeerden tijdens de controle weg te lopen en daarna escaleerde de situatie. Minister de Ridder noemt de feiten crapuleus.
1: We hopen natuurlijk dat de rechtbank hier heel streng mee omgaat en een voorbeeld stelt. Zelf zijn we al een tijd bezig met het werk maken van bodycams. Daar is federale wetgeving voor in opmaak. En dan kunnen wij ook onze chauffeurs en onze controleurs uitrusten met bodycams. En dat gaat, denken we, wel afschrikwekkend werken, omdat dan alles zonder discussie wordt getaped. En dat gaat dat krapul toch ook wel wat ontmoedigen, hopen we.
0: En een van de jongeren is opgepakt. Een Spaanse passagier van het cruiseschip waarop het Hantavirus was uitgebroken, heeft positief getest. De passagier zit met 11 anderen in quarantaine in een militair hospitaal in Madrid. Twee weken geleden bleek daar ook al een andere passagier besmet te zijn. Het virus kan tot 6 weken na besmetting symptomen veroorzaken. Sinds de uitbraak op dat schip zijn er 3 mensen overleden. De 2 Belgen aan boord bleken niet besmet. Zij zitten 6 weken in thuisquarantaine. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov heeft de Verenigde Staten aangemaand om een ambassade in Kiev te evacueren. Volgens Rusland heeft Lavrov daarover getelefoneerd met zijn Amerikaanse collega Rubio. Vermoedelijk komen er nieuwe Russische aanvallen aan op de Oekraïnse hoofdstad. Eerder vandaag had Lavrov al buitenlanders en diplomaten gewaarschuwd om Kiev te verlaten en burgers gezegd om weg te blijven van militaire infrastructuur. Alle spelers van het nationale voetbalteam van Iran zullen een visum krijgen voor het WK dat over enkele weken begint. Volgens de minister van Sport van Iran heeft FIFA-voorzitter Gianni Infantino dat beloofd. Het WK-voetbal vindt plaats in Mexico, Canada en de VS, het land waarmee Iran nu in oorlog is. En wegens de spanningen met de Amerikanen is het basiskamp van de Iraanse ploeg verhuisd van de VS naar Mexico. Iran speelt in de eerste ronde onder meer tegen de Rode Duivels. En op de Pro League Awards in Antwerpen heeft Christos Tsolis van landskampioen Club Brugge de prijs voor profvoetballer van het jaar gewonnen. De Griek haalde het voor ploegmaat Hans van Aken en Union-speler Adem Zorgan. Tsolis was belangrijk voor club met 17 doelpunten en 23 assists. Bij de vrouwen won Aurélie Reinders van Oud-Heverlee Leuven de titel dat voor de tweede keer op rij de landstitel pakte. Een overzicht van alle winnaars vind je op sportza.be. Het weer nog met 29,3 graden Celsius gemeten. In Ukkel is het dagrecord geëvenaard. Het was exact even warm als 73 jaar geleden op 25 mei in 1953. Vannacht is het meestal helder en tot 18 graden in de grote steden. Morgen opnieuw veel zon en wellicht tropisch warm. Met de eerste dag van het jaar met 30 graden of meer. Aan zee rond 25 graden. Zo, maandag 25 mei zit erop. Een goede nacht.
2: Verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers.

0: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu, veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Clara Live.

Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knalprijs van maar €6,25. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knalprijs van maar €6,25.
1: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
3: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
2: En dan met een promo die kan tellen.
3: Tegen de honger die komt.
2: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
4: Clara Live.